0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: gotta be with you.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: radioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Ochtendhumeur. Met Ronald Koers.

lijsten. Somber, met meerdere hits zelfs tijdelijk. En deze plaats staat er al gewoon een week of 16 in. Je hoorde Homewrecker. Hartelijk goedemorgen, zaterdag 30 mei. Welkom bij het ochtendhumeur. Tot aan 10 uur zijn we bij je. En we is niet helemaal we, want normaal gesproken ben je gewend van ons natuurlijk Ronald en Marco op de radio. Maar Marco, die ligt helaas op bed en is ziek. Vanaf deze plaats natuurlijk heel veel beterschap gewenst. En hopelijk zijn wij volgende week weer compleet. Maar tot aan 10 uur wel het ochtendhumeur wat je van ons gewend bent. Eerste uur lekker heel veel muziek. Zometeen om 8:30 gaan we natuurlijk kijken wat het weekend weerbericht gaat doen. En wat zijn we verwend afgelopen weken. Blijft dat zo? Ja, dat hoor je dadelijk rond 8:30. We hebben natuurlijk ook de nieuwsfeitjes. En we gaan ook nog aan de roulette tafel draaien. En dat doen we rond 9:15. En tot die tijd gewoon lekker heel veel muziek. En ook van die zaterdagochtend ontwaakmuziek. Die je nog lekker even kunt wegdromen. Wat dacht je van deze? Bluff, samen met de Counting Crows en Holiday in Spain. Hartelijk goedemorgen.

Dua Lipa hoorde hier bij Tocht en Tumeur en Let's Get Physical. En leuk aan die dame is dat ze gewoon een robbertje Nederlands spreekt. En dat komt omdat ze familie in Nederland heeft wonen. En ze komt regelmatig, bezoekt ze ons land en natuurlijk haar familie. En dan is ze ook helemaal gek op poffertjes en stroopwafels. Maar bovenal is ze natuurlijk een verschrikkelijk goede zangeres. Ik heb nog een opmerkelijke verkeersblunder in de Amerikaanse staten Florida opgemerkt. Want een vrouw kreeg daar een boete van $116. Omdat ze tijdens het rijden een telefoon in de rechterhand zou hebben gehad. Alleen er was één probleem. De bestuurster had helemaal geen rechterhand. Toen de agent haar toch op de bon zette, filmde het gesprek en plaatste de beelden op social media. De video ging al snel viraal en uiteindelijk werd de bekleuring ingetrokken nadat bleek dat die volgens de regels überhaupt niet had mogen uitschrijven. Nou, een verkeersregel is gelukkig wel een opvallende wending. Ik zou zeggen eind goed al goed en de boete werd alsnog door de vingers gezien. Maar dan wel van de linkerhand natuurlijk. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1980. Dat doen we met Shalamar. En die lekkere disco sound. The second time around.

Train samen met Ashley Monroe en ze hadden bruises. Wie verwacht ziek te worden, kan klachten ook daadwerkelijk sterker ervaren. En dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer de Universiteit Leiden. Wetenschappers spreken van het zogenoemde nocebo-effect. En dat is het tegenovergestelde van het placebo-effect. Verwachtingen van pijn, misselijkheid of andere klachten kunnen ervoor zorgen dat het brein die signalen sterker verwerkt. En onderzoekers ontdekten zelfs bij proeven met muizen dat negatieve verwachtingen invloed hebben op de manier waarop de pijn wordt ervaren. En volgens onderzoekers zijn die effecten niet ingebeeld, maar daadwerkelijk zichtbaar in het brein. Nou, als ik dit lees, dan ben ik toch blij dat er nog geen nocebo-pilletje bestaat. Want anders zouden we daar waarschijnlijk ook de bijwerkingen van verwachten. En dat willen we niet hebben natuurlijk. Zometeen na de volgende plaat het nieuwsbericht en het weekendweerbericht. Maar eerst gaan we terug in de tijd en dat doen we met Bruce Springsteen. En hij is geboren om te rennen. Ja, wat dat ook mogen wezen.

0: luistert Bruce Springsteen. En Born to Ruin. En daarmee is het 8:30 hier bij het Ochtendhumeur.
1: Nieuws.
0: Voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige aanvaller die tot het einde van het afgelopen seizoen onder contract stond bij Feyenoord botste met zijn auto donderdagochtend op de vangrail van een snelweg. En dit belde Britse media. Volgens de politie waren er geen andere auto's bij betrokken en vielen er geen gewonden. Sterling wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed van drugs, drugsbezit en het niet meewerken aan een drugstest. Het OM wil ouders van wie kinderen niet naar school gaan vanwege geloof of levensovertuiging toch gaan vervolgen. Vorig jaar stopte het OM daar juist mee omdat de rechtszaken complex en lang zijn. En ook leidde die zelden toe dat de kinderen alsnog naar school gingen. Vorige maand bepaalde de Hoge Raad dat de vrijstelling van leerplicht voor het openbaar onderwijs alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. En de regels worden daarmee aangescherpt. En Hongarije krijgt weer toegang tot de bevroren EU-subsidies. De Hongaarse premier Magyar heeft daarover afspraken gemaakt met de Europese Commissie. Brussel bevroor de afgelopen jaren een aantal keer fondsen voor Hongarije. Dat gebeurde onder meer vanwege corruptie en zorgen over de rechtsstaat. De vorige premier Orbán blokkeerde geregeld plannen van de EU en hield zich niet aan Europese regels. Hongarije moet nog wel aan flink een aantal voorwaarden voldoen voor het de 16,4 miljard euro krijgt. Het gaat dan om hervormingen van rechtsstaat en maatregelen die tegen corruptie. En de regering heeft daarvoor tot 31 augustus de tijd.
1: Weekend weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke wind loopt de temperatuur op naar ongeveer 26 graden. En door de lage luchtvochtigheid voelt het vandaag een stuk aangenamer aan. Zondag zien we opnieuw een mix van zon en bewolking. Het blijft waarschijnlijk droog en al is een enkele bui later op de dag niet uitgesloten. Morgen wordt het zo'n 22 graden. Maandag neemt de bewolking toe met kans op een bui. En vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en stijgt de kans op regen. En de temperaturen daarbij liggen onder de 20 graden.

0: Eind jaren 80 was deze man zo verschrikkelijk populair. Je hoorde Rick Astley en She Wants to Dance With Me. Een 69-jarige Franse toeriste riskeert een boete tot 3000 euro... nadat zij op het Italiaanse eiland Sardinië betrapt werd met 40 kilo zand, kiezels en schelpen... en dat had ze in haar auto liggen. De vondst werd gedaan in de haven van Porto Torres... vlak voordat ze de veerboot naar Frankrijk wilde nemen. Het meenemen van zand en schelpen van Sardijnse stranden is sinds 2017 verboden, omdat het schadelijk is voor de natuur. Overigens, het in beslag genomen materiaal wordt teruggebracht naar het strand waar het vandaan kwam. En ja, ze wilden een stukje Sardinië naar huis meenemen, maar dat had ze ietsje te letterlijk gedaan. Ik vind het ook wel leuk dat gewoon weer echt ook naar het strand teruggaan waar het vandaan kwam. Ik wil dat wel eens zien hoe dat gedaan wordt. Dat dan nog maar een hele ceremonie gedaan wordt. Je bent weer thuis. Ik weet het niet. Dus apart. Oh. Ik zit weer aan klopjes. Daar mocht ik helemaal nog niet aan zitten. Maar je hoorde hem al onder me. Het is de tijd hoor. Ik heb het rad naast me staan. Ik ga het eraan draaien. Want we hebben weer een genre van een ochtendroulette. Daar komt-ie.
1: De ochtendroulette. Draai je genre.
0: Ben benieuwd. Komt-ie. Hij ligt bijna stil. Daar komt-ie.
1: Het genre van vandaag is... blues.

George Michael, van weer een tijdje geleden, Heal the Pain. En bij Zwembad de Fakkel staat deze zomer opnieuw een zonnebrandpaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Bezoekers kunnen daar gratis zonnebrandcrème gebruiken. En met de actie wil de GGD aandacht vragen voor de gevaren van verbranding door de zon. En regelmatig verbranden vergroot namelijk de kans op huidkanker. En de zonnebrandcrème uit de paal is geschikt voor kinderen, parfumvrij en bevat geen microplastics. De zonnekracht van 3 of hoger adviseert de GGD weren, kleren en smeren. En meer informatie is te vinden op de website van de GGD, er waren wat geetjes minder, Rotterdam Rijnmond. Overigens, het volledige bericht kun je teruglezen op onze website. Dat is www.rtvridderkerk.nl. En het staat ook op die handige app van ons. Download hem op je telefoon en je hebt ons altijd bij je.

Muziek van eigen bodem met Craship en How Would You Feel. Mocht je dit weekend nog op pad gaan, houd er even rekening mee dat dit weekend aan nieuw asfalt gewerkt. Er wordt nieuw asfalt gelegd op de N915. En tot maandagochtend 1 juni is de weg richting de A15 afgesloten tussen Noordeinde en Hendrik Ido Ambacht. Ook lekker enkele op- en afritten zijn dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd in de regio. En de kruising Noordeinde en A15 richting Rotterdam, die blijft wel bereikbaar. En ook het busverkeer rijdt tijdelijk volgens aangepaste routes. Nou, wil je weer weten hoe dat nou precies loopt, dan kun je altijd nog even naar de site van de Rijkswaterstaat. En daar staat het precies uitgelegd wat er open is en wat niet. Nou, dat was het eerste uur alweer voor het ochtendhumeur. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Zometeen na het nieuws natuurlijk nog een uur lang ochtendhumeur. Blijf luisteren. En tot aan het nieuws van 9 uur is dit Eros Ramazzotti. Maar hij deed het samen met Tina Turner. En Cose della Vita. Tot zo. Dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Ochtendhumeur. Met Ronald Koers.

0: zangeres van No Doubt. En later ging ze solo. En dat deed ze ook niet onverdienstelijk, want deze plaat was een grote hit. En dat deed ze samen met Eve en If I Was a Rich Girl. En we zijn er weer. Het tweede uur van de ochtendhumeur. Tot aan 10 uur zijn we bij je.
1: Het is zaterdagochtend. De zon komt op.
0: Ja, toch wel hoor.
1: Koffie in de hand.
0: Blijf toch aan de thee.

Ja, mocht je het eerste uur gemist hebben, het is niet Ronald de Marco, maar het is Ronald alleen. Want Marco ligt helaas ziek op bed. Van deze kant natuurlijk beterschap, Marco. En volgende week, dan ben je er gewoon weer. Dan zitten we hier weer saampjes bij het ochtendhumeur. Het is vandaag Dag van de Muziek. Het is ook Nationale Bunkerdag. En dat wil niet zeggen dat we zo bij het ontbijt zitten en gewoon in één keer blijven bunkeren. Nee, heel veel bunkers zijn opengesteld vandaag. Zoek het eventjes op. Er is vast wel een site waarop staat welke er open zijn. En die kun je dan gaan bezoeken. Het is vandaag ook Wereld MS-dag. Het is vandaag Dag van het Water geven aan een bloem. Ja, met dit weer liggen die wel op apengapen. En het is

0: Nick en Simon, toen nog een stelletje. En een zomer lang.
1: Sport.
0: We beginnen met voetbal, want voetbalvereniging RVVA heeft zich voor komend seizoen versterkt met de komst van Nieke van den Heten. De 25-jarige middenvelder maakt de overstap van Zwaluwe Vlaardingen naar de selectie van RVVA. Den Heten staat bekend als een creatieve middenvelder en moet zorgen voor extra kwaliteit op het middenveld. Binnen de club bestaat het vertrouwen dat hij goed aansluit bij de speelwijze en ambities van het team. Barcelona neemt de linksbuiten Anthony Gordon over van Newcastle United. De Spaanse kampioen legt naar verluid 70 miljoen euro op tafel voor de Engels international. Gordon, goed voor 17 interlands, speelde 152 duels voor Newcastle, maakte 39 doelpunten en gaf 28 assists. En Monza keert na 1 jaar afwezigheid terug in de Serie A. De club verloor de thuiswedstrijd tegen Catanzaro in de play-offs met 2-0. Maar dat was na een 2-0-7 in het uitduel voldoende. Volgens de reglementen promoveert Monza omdat de club met een derde plek hoger was geëindigd dan Catanzaro. Dat was namelijk de nummer 5 van de Serie B. De strafschoppenserie was dus niet nodig. En uiteraard vanmiddag veel meer sport in de Ridder Sportshow. Onder andere honkbal. Want we zijn bij Alfians Roadies aanwezig. En vanmiddag speelt SV Bolnes thuis tegen voetbalvereniging Schravendeel in de nacompetitie. Voor promotie van de derde naar de vierde klasse. En wij zijn erbij. Vanmiddag tussen 2 en 5 hier bij Radio Ridderkerk.

Het is alweer 5 jaar geleden dat deze plaat hoog in de hitlijsten stond. Je hoort Ed Sheeran, Overpass Gravity. Ik heb hier een berichtje en ik ben er een beetje door geschokt eigenlijk, want het was ook mijn beste vriend. Maar steeds op de snoesknop drukken is geen goed idee. En dat slecht slaapwetenschapper Merijn van der Laar van de Maastricht University. Volgens hem kost het juist extra energie om telkens opnieuw wakker te worden. En wie nog even doorslaapt na de eerste wekker, kan die minuten beter gebruiken door voor ononderbroken slaap. En ook raakt het lichaam volgens de onderzoeken in de war van steeds het wisselend ritme. En zijn advies, zet de wekker wat verder weg en zoek na het opstaan direct het daglicht op. Maar ik vind het altijd zo lekker. Dus dan, dan gaat die wekker wel weer, maar dan even wegdommelen. Maar het is dus niet goed voor je. En mocht je nu nog op bed liggen en naar dit bericht hebben zitten luisteren, blijf van die snoeskop af. Het is voor je eigen gezondheid. Zometeen hebben we het weekendweerbericht en de nieuwsfeitjes. Maar eerst muziek van eigen bodem. En dat doen we met Jeroen van der Boom.

0: Het was een Nederlandstalige cover van het nummer Silencio van de Spaanse zanger David Bisba. Je hoorde Jeroen van der Boom met zijn versie van Jij bent zo. Het is bijna 9:30.
1: Nieuws.
0: De vermelding van de naam van president Trump op het prestigieuze Kennedy Center in Washington is onrechtmatig. Dat heeft een federale rechtbank in de Amerikaanse hoofdstad bepaald. Het bestuur heeft de wet overtreden door de naam van Trump toe te voegen. En dat is volgens de rechter voorbehouden aan het congres, dat het centrum ook zijn oorspronkelijke naam gaf. Trumps naam moet van de gevel worden verwijderd en ook alle andere referenties aan het Trump Kennedy Center moet binnen 2 weken verdwijnen. Verder mag het centrum niet dicht voor een ingrijpende renovatie, zoals Trump dat wil. Het OM wil ouders van wie de kinderen niet naar school gaan vanwege geloof of levensovertuiging toch gaan vervolgen. Vorig jaar stopte het OM daar juist mee omdat de rechtszaken complex en lang zijn. En ook leiden die er zelden toe dat de kinderen alsnog naar school gingen. Vorige maand bepaalde de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht voor het openbaar onderwijs alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. De regels worden daarmee aangescherpt. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De 31-jarige aanvaller, die tot het einde van afgelopen seizoen onder contract stond bij Feyenoord, botste met zijn auto donderdagochtend op de vangrail van de snelweg. En dit meldde Britse media.
1: Weekend weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Bij weinig wind loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. En het voelt daarbij een stuk aangenamer dan gisteren. En dat komt doordat de lucht wat minder vochtig is. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en is er enkele bui mogelijk. Morgen is er meer bewolking en vooral in de ochtend kan lokaal een buitje vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Maandag neemt de bewolking opnieuw toe met later op de dag kans op een bui. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk wisselvalliger met geregeld regen- of onweersbuien. De temperatuur die komt dan uit tot 18 tot 20 graden.

0: 90. Je hoorde Mr. President. Nee, we gaan wat anders doen. Ik zit er helemaal naast. We gaan... Ochtendhumeur.
1: Shownieuws.
0: Wat dus? Joost Klein heeft net naast de winst gegrepen in de finale van de Belgische serie, of de versie van The Voice. Zijn pupil Maëla Moquet, vooraf gezien als topfavoriet, verloor de eindstrijd van de 17-jarige Bas. Ondanks de nederlaag sprak Klein vol lof over zijn kandidaat. En volgens de Nederlandse artiest is Maëla klaar voor een carrière als zangeres. En het was zijn eerste seizoen overigens als coach in de talentenjacht. Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger staat daar op zaterdag 3 april op het podium. En daarmee kiest Meeuwis voor het eerst voor een eigen show in Ahoy. Nadat hij jarenlang succes boekte met zijn grootste met de Jacques Tiger concerten in het Philips Stadion in Eindhoven. En de kaartverkoop die start vandaag. En presentator Kai Gorgels en model Jessie Jazz Vuiken zijn opnieuw ouders geworden. Via Instagram laten ze weten dat op 21 mei zoon Xandro Rio is geboren. Stel dat momenteel op Ibiza en heeft al een 2-jarige zoon Xavier. Voor Gorgels en Vuik is dit hun tweede kindje samen. Nou, tot zover de showbiz nieuwtjes. We gaan eens kijken wie zijn er jarig in showbizland. We beginnen met Averon Jackson Hoy. Hij is Nederlands acteur. Hij wordt 44 en volgens mij speelt hij in goede tijden slechte tijden. Eveneens 44, Olivier Mitchell Locadia. Dat is een Nederlandse rapper, acteur en televisiepresentator. En dan denk je, nou, die naam zeggen me niet heel veel. Maar als ik dan zeg Willy Wartaal, denk dat er dan wel een lampje gaat branden. 46 jaar, Steven Gerrard. Engels voormalig profvoetballer en voormalig voetbaltrainer. Hij wordt 46. En Peter Paul Muller, Nederlands acteur. Hij wordt 61. Dan heb ik er nog twee voor je. Hij wordt 52. CeeLo Green, Amerikaans artiest. En de laatste, Wynonna Judd, de Amerikaanse countryzangeres van de Judds. Zij wordt 62. En ik zeg, ik voel tijd voor een countryplaatje.

0: Sophia.
1: Lekkere zomersmuziek, want dat hoort er natuurlijk bij. Het is lekker weer buiten. Je hoorde Alvaro. Nou, zo. Alvaro Soler. Weer een opvallend berichtje gevonden. Want een vrouw heeft na 1 dag al haar huwelijk een scheiding aangevraagd. Vanwege een uit de hand gelopen grap op haar trouwdag. De man had beloofd haar gezicht niet in de bruidstaart te duwen. Maar dat deed het vervolgens haar toch. En daarbij hield hij haar hoofd korte tijd vast in de taart. En voor de vrouw was dat na een eerder auto-ongeluk die last van angst in kleine ruimtes had, leidde dat tot een paniekaanval. Ze verliet direct het feest en besloot de volgende dag een punt achter het huwelijk te zetten. Eén ding in het luisteren is duidelijk. Sommige grappen maken meer kapot dat je lief is. En zelfs in dit geval een huwelijk. Is ook niet echt heel handig. Maar goed, het gebeurt. Hier is Taylor Swift. Aha.

Het goede doel. En hij wil graag op vakantie naar België. Nou, wie niet? Ik vind het ook wel gezellig. En zeker met het goede weer. Ik heb nog even wat, want vandaag wordt op het parkeerterrein van RTV Ridderkerk de tweede Ridderkerkse kinderdag gehouden. Kinderburgemeester Lisa Nelemans opent het evenement om 11 uur. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan allerlei activiteiten, zoals springkussens, gamen, schminken en pannenkoeken eten. Let wel op, begeleiding door een volwassene is verplicht. Nou, dan zijn we toch wel een beetje aangekomen aan het einde van het ochtendhumeur voor deze week. Ik kan alleen nog maar zeggen, een heel fijn weekend en zometeen heel veel plezier bij Prettig Weekend. Het programma is met alle in- en outs van Ridderkerk. En natuurlijk luister vanmiddag naar de Riddersportshow bij de ontknoping van de competitie voor voetbalvereniging Bolnes. Ik ben de volgende week weer samen met Marco. Goed weekend, dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

is zaterdagmorgen, 4 minuten over 10 op deze zaterdag 30 mei alweer in het jaar 2026. Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan onze luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrikje de Ambacht. Of waar ook ter wereld, die via de ether of de digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma Prettig Weekend. En ook vandaag zijn we weer bij u tot 12 uur. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in uw gemeente gebeurt, dan verwijs ik u naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Hierop vindt u de meest actuele informatie over Ridderkerk. En voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrikje de Ambacht kunt u kijken op de website van Atos RTV. Bij de websites worden voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over hun verzorgingsgebied. De techniek van dit programma is vandaag in de vertrouwde handen van Nico Bravo Boer. En de muziek wordt verzorgd door Kees Fles Junior en Wendy Harman. Mijn naam is Ronald Hout en ik neem u mee tot 12 uur in Prettig Weekend.

Ja, normaal gesproken zou u nu de tune krijgen van de weersverwachting. Of van Gert of van Walter. En ze zijn er geen van tweeën. Dus dat betekent dat ik zelf het weerbericht maar even ga voorlezen. En dat halen we natuurlijk vanaf weerstation Ridderkerk.nl. In de afgelopen nachten bleef het droog en bij een wisselend weerbeeld met opklaringen en wat wolkenvelden daalde de temperatuur tot ruim 13 graden. Elders vergelijkbare temperaturen, maar in het noordoosten koelde het verder af tot 8 graden in het Drentse Eelde. Het weer in ons land wordt bepaald door een hoge drukgebied op de Noordzee. Het systeem zorgt voor rustig en vrij zonnig weer bij een aanvoer vanuit het noorden tot noordoosten. Deze ochtend is van start gegaan met wat wolkenvelden, maar de zon krijgt ook flink wat ruimte vandaag. En dat weerbeeld zullen we de rest van de dag dan ook gewoon zien. Er zijn flinke zonnige perioden, maar soms schuift er wat bewolking voor de zon en dat levert dan ook wat bewolkte momentjes op. Bij een zwak windje uit het noorden blijft het vandaag helemaal overal droog, de hele dag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar een zomerse 25 of 26 graden. En dus heel wat aangenamere temperaturen in vergelijking met gisteren toen het 30,5 werd in Ridderkerk. En ook de luchtvochtigheid is wat lager, want het was gisteren echt benauwd. Het zal dan dus ook vandaag wat minder benauwd aanvoelen. Later vanmiddag, maar zeker vanavond, trekt er wat meer bewolking binnen en zou er in de avond en vannacht mogelijk enkele buitjes kunnen vallen. En wellicht gaat dit vergezeld met een donderklap. Bij weinig wind koelt het vannacht niet verder af dan tot rond de 16 graden. Morgen dan draait de stroming naar het westen en trekt er een lage drukgebied over het land. Het zorgt voor wat meer bewolking en met name in de ochtend zouden er wat buitjes kunnen vallen. Maar veel zal het niet voorstellen. In de middag krijgt de zon wat meer ruimte en wisselen zon en bewolking elkaar af. Dankzij een zwakke tot matige wind vanuit het westen zal het met 22 graden iets minder warm worden. Maandag start droog met zonnige en bewolkte momenten. Maar in de middag zal de bewolking wel wat gaan overheersen. En er bestaat later in de middag een kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het dan ongeveer 21 graden. Dinsdag lijkt ook volgens de laatste berekeningen een vrij natte dag te gaan worden. De bewolking overheerst en er kunnen flinke buien vallen. En die kunnen dan ook vergezeld gaan van onweer. Nou, dat is niet zo fijn voor de avondvierdaagse, maar het is niet anders. De wind waait dan matig uit het westen tot zuidwesten. En in de nachtelijke uren koelt het dan af tot rond 14 graden. Ook de rest van de werkweek moeten we rekening houden met wisselvallig zomerweer. Dankzij de passage van storingen die over ons land trekken. En die storingen horen bij een depressie ten noordwesten van de Britse eilanden. Het gaat om buien en naast bewolking zien we tussen de buien ook nog wel de zon. De wind waait matig en donderdag mogelijk vrij krachtig. Uit het westen tot zuidwesten. De temperatuur komt dan ook niet verder uit dan zo'n 18, 19 graden. En dat is net iets onder het gemiddelde wat we normaal zouden moeten hebben voor het begin van juli. In het weekend dan nemen de neerslagkansen geleidelijk af en krijgt de zon ook wat meer ruimte. Dus we hebben even een klein dipje in het weer. Maar daar gaan we met z'n allen gewoon lekker doorheen bijten.

0: Ja, we gaan eens even vooruitblikken. Want op zaterdag 13 september dan bruist het Koningsplein weer. Nou, we gaan er even vanuit dat er weer zo tussen de 5.000 en 6.000 man staan. Want dan is het weer tijd voor de Radio NL Artiestenshow. En de man die daar alles over kan vertellen, die is zojuist aangeschoven. En dat is Gerard Slijmers. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even vooraf, volgens mij is het zaterdag 12 september.
0: Oh, ja, dat is, ja, hier staat 13 september. Ja, zover kan ik dan ook weer niet vooruit kijken.
1: Op zondag zijn ze meestal een dag later.
0: Nou, op zondag gaat het sowieso niet gebeuren, dus het scheelt. Goed, hij komt er weer aan, de artiestenshow van Radio NL. En dat, ja, dat staat garant voor een feest.
1: Het gaat nu de, even uit mijn hoofd gezegd, zesde keer worden. En alle vijf vorige edities zijn wel een feest geweest.
0: Ja, dus, ja nogal.
1: We gaan ervan uit dat dit ook weer een feest wordt.
0: Ja, nogal. Maar dat kan natuurlijk niet zonder sponsoren. Want dat is wel een dingetje, zeg maar.
1: Dat klopt, dat klopt. We hebben daar aardig wat kosten aan het hele gebeuren. Dus we zijn hard op zoek naar sponsoren die ons financieel bij kunnen staan. Ja. En ze krijgen er zelf ook wat voor terug, de sponsoren. Dus,
0: kijk, ja, maar dat willen ze natuurlijk altijd.
1: Ja, toch?
0: Ja, sponsoren willen altijd wat terug. Is er al iets bekend van een line-up die langskomt?
1: Nee, nee, dat krijgen we pas een paar weken van tevoren.
0: Dat is weer een beetje jammer.
1: Ja, dat snap ik. Helaas, dat is niet anders.
0: Nee. Maar goed, dan gaan we het eens even over die sponsoren hebben. Want ja, die zijn gewoon hartstikke belangrijk. Zeker voor zo'n evenement.
1: Klopt.
0: Wat kunnen sponsoren doen en wat krijgen ze ervoor terug?
1: Nou, we hebben vorig jaar is natuurlijk de voor het eerst de zomertour niet meer geweest. En is het de Radio NL Artiestenshow geworden. Mm-hmm.

0: Dat betekende in eerste instantie dat we wat meer kosten hadden. En de VIP-trailer was er niet meer. Dus dachten we van, nou, dat wordt... Dat maakt het wat minder aantrekkelijk. Maar in plaats dat van de VIP-trailer konden we toen ineens een VIP-deck maken.
1: Ja.
0: En dat is heel goed aangeslagen bij de sponsoren. Ze, als ze een goldpakket nemen, dan hebben ze gewoon een eigen tafel op het VIP-deck.
1: Mm-hmm.
0: Dan mogen ze met 6 personen staan. Dan krijgen ze 25 consumptiebonnen bij. Ze kunnen gebruik maken van de toiletvoorziening in het gemeentehuis. En ze krijgen elke 6... Of elke 10 seconden, even kijken op de flyer hoor. 6 x 10 seconden zijn ze zichtbaar op het ledscherm per uur.
1: Maar even bij de microfoon blijven, je zit met je hoofd te draaien, dat is niet zo handig.
0: Sorry. Ze krijgen elke uur, 6 x 10 seconden zijn ze zichtbaar op het ledscherm. Het ledscherm staat naast het podium en dat is voor alle publiek heel goed zichtbaar. Mm-hmm. Dus je bedrijf is echt goed zichtbaar. Ze krijgen een logo in de krant, 25 consumptiebonnen. Dat is het goldpakket. En dan hebben we nog een zilverpakket. Dat is 5 x 10 seconden, een logo in de krant, een banner op het Koningsplein en 10 consumptiebonnen. En de mensen die zeggen, joh, ik wil alleen zichtbaar zijn op het plein, die kunnen een bronspakket aanschaffen. Dat is 3 x 10 seconden zichtbaar op het ledscherm.
1: Ik neem aan dat jullie al begonnen zijn met het werven van sponsoren.
0: Klopt.
1: Hoe loopt dat tot nu toe?
0: Dat loopt tot nog toe vrij goed. We hebben al onze sponsoren van vorig jaar in eerste instantie aangeschreven. En daar is al een aardige reactie op gekomen. Ik denk dat we onderhand al 15 goud sponsors zitten. En we kunnen er totaal zo'n 30 kwijt. Dus de mensen die nog belangstelling hebben, moeten zorgen dat ze er snel bij zijn.
1: Ja, precies. Nou ja, goed, het wordt natuurlijk georganiseerd door Radio NL. Maar dat betekent niet dat er voor de gemeente Ridderkerk niet aan iets van organisatie aanhangt. Want volgens mij is dat echt een kluit werk om dat hele feest te organiseren.
0: Nou, de gemeente Ridderkerk die ondersteunt ons. Maar de organisatie is natuurlijk in handen van de Stichting Evenementen Ridderkerk, van de SER. En het is best een hele klus om dat weer in goede banen te leiden. Maar... Ja, wat ik net al zei, het is de 6e keer. En dat betekent dat we toch al een aardig draaiboek hebben van de jaren ervoor. Elk jaar probeer je weer wat te verbeteren. Maar in grote lijnen staat het hele gebeuren en weten we wat we moeten doen. De eerste keer was het helemaal spannend. Toen moesten we natuurlijk heel veel dingen ontdekken en uitzoeken. Maar we hebben nu al aardig wat ervaring mee.
1: Ja, en dan... Als we dan eens even kijken naar die bezoekersaantallen. Volgens mij, want ik meen mij te herinneren dat toen de tijd werd gezegd. Toen ze voor de eerste keer met de zomertour kwamen. Toen was het de eerste keer dat ze überhaupt in Zuid-Holland waren.
0: Klopt.
1: En de mensen van Radio NL die stonden eigenlijk gewoon wel te kijken van het aantallen publiek die er waren. Want dat hadden ze volgens mij ook nog niet meegemaakt.
0: Ja, nou, of qua aantallen weet ik niet of ze dat niet meegemaakt hadden. Maar ze vonden het vooral het plein vonden ze uniek. De manier waarop het opgesteld was. En het publiek staat dan vrij dichtbij en alles. Dat vonden ze echt uniek. De locatie, het gebruik van het gemeentehuis voor de artiesten en alles. Het was gewoon een perfecte locatie voor hen.
1: Ja.
0: En het is jammer dat ze bepaalde frequenties kwijtgeraakt zijn in Zuid-Holland. Waardoor het voor hun minder aantrekkelijk is om de zomertour hier te houden.
1: Ja. Ja, want dat is wel even een dingetje. Maar die artiestenshow is natuurlijk een prima vervanging.
0: Ja, die hebben we vorig jaar voor het eerst gehad. En eigenlijk was iedereen er super tevreden over. Hele goede DJ erbij van Radio NL. Die zit dit jaar ook weer bij.
1: Mm-hmm.
0: En een stuk of 10 artiesten. Ja, dat was een goed concept vorig jaar.
1: Ja, en wat ook wel een beetje opvalt. Dat, hoe raar het ook klinkt. Maar op het moment dat Radio NL hier is en ze hebben die avond. Dan is het eigenlijk altijd goed weer. Vorig jaar in het begin van de avond.
0: Vorig jaar in het begin van de avond hadden we slecht weer. Toen vreesden we het ergste. Maar toen werd het gelukkig na rond een uur of 7 of zo werd het droog. En is ook weer een mooie avond geweest.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen een hoop regelen. Alleen niet het weer. Maar,
1: maar dat is met alles. Dat is echt heel raar. Het lijkt wel of ze het zonnetje dan gewoon meebrengen, zeg maar.
0: Ja, en dan heb je de helft al gewonnen. Hè. Als het weer mee zit, dan is de helft van de avond al geslagen.
1: Nou, dat sowieso. Met hoeveel man werken jullie vanuit de gemeente Ridderkerk, CQ, de SER aan dit evenement?
0: Onze werkgroep bestaat uit 7-8 man.
1: Mm-hmm.
0: Waar we in grote lijnen het hele spul mee organiseren. En daar heeft dan iedereen zijn taken in. Albert Boersma en ik proberen een beetje de eindverantwoording te houden. En dan hebben we een paar mensen die verzorgen specifiek sponsoren. We hebben mensen die gaan over de beveiliging, mensen die gaan over de horeca. Zo proberen we dat een beetje te verdelen. Mm-hmm. Oh, en publicity hebben we natuurlijk ook nog iemand voor. Daarnaast zijn we natuurlijk op de avond zelf zijn er heel veel mensen in de weer. Qua beveiliging, qua EHBO, qua verkeersregelaars. Dan op zo'n avond zelf hebben we denk ik wel een groep van een man of 40 die in de weer zijn.
1: Kijk, en die moeten dat ook willen natuurlijk, want dat is natuurlijk wel een dingetje.
0: Ja, dat klopt. Maar voor de Radio NL, de avond is niet zo moeilijk om vrijwilligers te krijgen.
1: Nee, gek is dat.
0: Nee, ja, gek is dat. Ja.
1: Dat is heel raar. Heel raar.
0: We hebben een hoop andere evenementen waarvan we zeggen, nou, dan wordt het wel af en toe lastiger om nog vrijwilligers te kunnen werven. Maar voor Radio NL gaat het vanzelf.
1: Oké, dan nog even één ding. Voor mensen die willen gaan sponsoren, waar kunnen ze zich gaan aanmelden?
0: Ze kunnen mij in eerste instantie benaderen. Mijn telefoonnummer staat op de site van de SER. Mm-hmm. En ze kunnen een e-mail sturen naar radionlridderkerk.gmail.com.
1: Kijk, en dan moet het gewoon goed komen dus.
0: Als het goed is wel.
1: Dan moet het weer een fantastisch feest gaan worden.
0: Daar gaan we wel vanuit. Ja. Ja, zonder meer.
1: En dan ga je even een paar weekjes rusten en dan begint het hele spel weer opnieuw.
0: Voor het jaar erop bedoel je?
1: Ja.
0: Nou, we zijn, even kijken, het is in september afgelopen. De avond zelf is natuurlijk, en dan de volgende dag opruimen is ook altijd nog een hele klus. Want dan zijn er ineens weer veel minder gegadigden. Gekke stap.
1: Ja, heel raar.
0: Ja. Maar dan beginnen we meestal zo in eind van het jaar, begin volgend jaar, beginnen we weer met de volgende editie. In eerste instantie natuurlijk al eerder overleg met de gemeente en met Radio NL. Mm-hmm. Of alle partijen weer interesse hebben. En dan met echt organiseren beginnen we zo meestal in januari mee.
1: Ja, nou, kortom, het is bijna een echt werk, zullen we maar zeggen.
0: Nou, gelukkig niet. Het is nog steeds een hobby, denk ik, voor ons allemaal. Maar er gaan wel wat tijd in zitten.
1: Ja, precies dat. Ik kreeg het bedankt dat je even langs wilde komen en even een tipje van de sluier wilde oplichten. We kunnen je alleen maar heel veel succes wensen met inderdaad het werven van sponsoren. En dat we het maar een fantastische mooie avond mogen gaan beleven.
0: Dankjewel en graag gedaan. We gaan er zeker vanuit dat we er, zeker als het weer meewerkt, een geweldige avond van gaan maken.
1: Helemaal goed. Hey, dankjewel en voor nu een heel prettig weekend.
0: Eens gelijk.
2: Sammy loopt niet zo geboren.

Ja, Ramse Shaffi, een echte gauw ouwe Sammy, jawel. Eens even kijken, ja, het historisch genootschap van de Oudheidkamer De Brommert. Die organiseert eigenlijk altijd wel tentoonstellingen. Er komt een nieuwe tentoonstelling aan en Hans Marijs bezoekt de tentoonstelling. Hij gaat daar een voorbeschouwing op geven. Hans, goedemorgen. Geen Hans? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dan ga ik even vertellen. Want het Historisch Genootschap organiseert dus jaarlijks een tentoonstelling. En met een thema dat een relatie heeft met de kunst. Ook dit jaar heeft het genootschap hier weer uitvoering aan kunnen geven. Van vandaag tot en met 25 juli is in de Oudheidkamer De Brommert een kunstexpositie te zien van de ambachtse Oekraïense kunstschilderes Maria Amiri. En zij exposeert haar eigen werk, maar is ook is een aantal schilderijen te zien van Nederlandse Oekraïense cursisten van haar. Maria is in 1992 geboren in de Oekraïense stad Solochiv. Van jongs af aan tekent en schildert ze en het is haar manier om haar emoties over te brengen. Later in haar atelier focust ze zich vooral op glassculpturen. Vanwege gebrek aan materiaal legt ze zich vervolgens toe op het schilderen van religieuze iconen op hout. Ze opent in haar woonplaats een studio waar ze ook les geeft. Maar sinds 24 februari 2020 verandert het leven van Maria. De oorlog in haar land zorgt ervoor dat ze moet gaan vluchten. En ze belandt in de gemeente Hendrik Kiel Ambacht. Hier werkt ze aan bijzondere schilderijen. Met verf en kwast toont Maria de wrange werkelijkheid van een getroffen land en zijn inwoners. De opening is dus van vandaag om 11 uur in de expositieruimte van De Brommert. U wordt uitgenodigd om de opening en van de expositie bij te wonen. En voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoeven. En die is bestuurslid van het genootschap. En zijn nummer is 06 22 13 04 38. En voor de mensen die het nog niet weten, de locatie van het historisch genootschap Hendrik Kiel Ambacht, dat is Oudheidkamer De Brommert aan de Dorpstraat 84 in Hendrik Kiel Ambacht. En het is geopend woensdag, vrijdag en zaterdag van 2:30 tot 5:00.

0: Ja, nou, we hadden wat technische problemen. Als het goed is, hangt Hans Marijs nu wel aan de lijn. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ron.
0: Ja, het ging even een beetje verkeerd, hè?
1: Ja, ik bel met mijn eigen telefoon in. Maar zometeen geef ik een live reportage van de opening van de schilderij, de tentoonstelling van een Oekraïense die in gevlucht is voor de oorlog en die op het ogenblik in Henri de Ambacht woont. Mm-hmm. Zij heet Maria Amari, als ik het goed uitspreek. En ja, ze heeft ook geeft ook les aan anderen. Er is een tentoonstelling van haar leerlingen en van haarzelf in de Brommerts. Het historisch genootschap in Hendrik Hiedewomacht.
0: Oké. Okay.
1: En de tentoonstelling wordt om 11 uur geopend, maar ik moet ongeveer om 20 over in de uitzending komen. Hopen dat het lukt, maar.
0: Nou, mocht dat niet lukken, dan hoef je ook niet bezwaar te voelen. Want dan hebben we eventueel nog een ander item klaarstaan. Dat we hier natuurlijk ook de kinderdag hebben hier op het terrein. Dus mocht het niet lukken, dan moet je daar ook vooral geen zorgen over maken.
1: Oké, tot zometeen.
0: Joep.
1: Oké.
0: Nou, dan ga ik u in ieder geval nog even vertellen dat de overheid aankomende maandag, en als u in de herhaling luistert, dan is dat vanmiddag geweest rond 12 uur, het NL-testbericht verstuurt. En daarmee wordt getest of het alarmsysteem goed werkt. Wie het bericht ontvangt, weet zeker dat dat NL-alert ook binnenkomt tijdens een noodsituatie. Wie de NL Alert app voor 1 juni downloadt, kan direct testen of de app goed staat ingesteld. In december 2025 had de NL Alert app ruim 14.000 gebruikers in Zuid-Holland. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht iedere maandag van juni en december. In het bericht staat duidelijk vermeld dat het om een test gaat. Ontvangers hoeven dus niks te doen. Het testbericht luidt als volgt. NL Alert 01062000 26:12. Testbericht. De overheid waarschuwt je tijdens een noodsituatie via een NL Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. En dan mag je kijken voor meer informatie op www.nederlandveilig.nl/testbericht. De overheid wijst erop dat bij ontvangst van het testbericht een alarmsignaal klinkt. Via oordopjes of een koptelefoon kan dit geluid heel hard overkomen. Daarom wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur uit te zetten. Ja, ik heb hem er ook op staan. En dat klinkt inderdaad verschrikkelijk hard. Dus ik zou zeggen, zet dan wel even je oordopjes uit. En hou je koptelefoon van je telefoon af. Want je hebt gelijk permanente gehoorschade.

0: Ja, we gaan eens een stukje wandelen. Nou ja, we gaan het over wandelen hebben. Laten we het daar even op houden. Aangeschoven is Aart van Dracht. Aart, goedemorgen.
1: Een goedemorgen.
0: Ja, u gaat een historische rondleiding door het oude dorpscentrum van Ridderkerk organiseren. Ja, dat is natuurlijk... Daar hangt heel veel geschiedenis, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker. Honderden jaren. Hè? Honderden jaren geschiedenis is dat. Ik doe dit in het kader van een serie waar ik in februari mee begonnen ben. Mm-hmm. Met een elke eerste dag zaterdag van de maand heb ik eerst in de winter doen en dan de presentaties. Mm-hmm. Elke keer een ander deel. Ik heb het, even kijken, februari, maart en april heb ik het gehad over het centrum. En nu wil ik het laten zien.
0: Ja.
1: Afgelopen maand hebben we het de Ringdijk gehad. Mm-hmm. Dus vanuit de Kerksingel. We starten bij de Oudheidskamer. En dan de Kerksingel langs naar de Ringdijk toe. En tot de molen weer terug. Nou, en nu pak ik hem op. Ook weer bij het museum Ridderkerk. Mm-hmm. Ofwel de Oudheidskamer.
0: Ja.
1: De meeste mensen kennen hem
0: als Oudheidskamer. Ja, als je zegt museum Ridderkerk, dan staan ze je aan te kijken met een blik van waar heb jij het over.
1: Ja, precies. Maar goed, ze zijn er trots op dat ze museum zijn. Dus,
0: ja, terecht, hè. Want...
1: Ja, nou ja, en de Kerksingel is schitterend. Dus daar loop ik dan. En dan pak ik dit keer wat de andere huizen enzovoort. En dan vertel ik een verhaaltje over.
0: Ja,
1: want... En dan lopen we naar de Modedijk en terug via de Modesteeg.
0: Ja, en wat heel veel mensen zullen dat denk ik ook niet meer weten. Maar waar het 6 juni voorbij komt, dat is de sigarenfabriek van De Hoop. Wat heel veel mensen weten dat niet meer, dat dat daar ooit gezeten heeft.
1: Ja, ik kan wel voorstellen, hè, want het is er ongeveer 100 jaar geleden zijn ze ermee gestopt.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat zou je gehoord moeten hebben.
0: Dat was nog voor het rookverbod, zeg maar.
1: Ja, ja. Nee, maar dat klopt. Dat is een van de punten. En die is nog de sigarenfabriek is nog duidelijk herkenbaar. Ik laat dan ook een foto zien hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitziet, dat kunnen we allemaal dan zien.
0: Ja, precies.
1: Nou, en zo lopen we de dijk af. We staan eventjes stil bij de haven die er natuurlijk geweest is. Mm-hmm. Tot aan de dijk liep de haven.
0: Ja.
1: Ja, die is ook alweer een kleine 100 jaar weg.
0: Ja, zoiets. Ja, niet dat ik 100 ben, maar...
1: Nou ja, en dan gaan we naar...
0: Ik heb mijn geschiedenis ook wel een beetje.
1: Meer recenter is dus eigenlijk het doktershuis. Mm-hmm. Nou, tussen 150 en 200 jaar een dokter gewoond heeft.
0: Ja.
1: 7, 8 generaties lang hebben daar huisartsen van Ridderkerk gewoond.
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja, ja, dat kan je je niet meer voorstellen. Nee.
1: En dan lopen we langs Sint-Joris. Ook eigenlijk al ruim 3 eeuwen een herberg.
0: Ja. Ja.
1: Ook een stuk geschiedenis van, want heb ik jou daar. Nou, en dan vervolgens gaan we... Lopen nog een stukje door en dan gaan we beneden de dijk langs. En daar komen we langs Rokanne. Dat is een boerderij die heette vroeger Bouwlust.
0: Ja.
1: Staat er ook al 4 eeuwen. Staat daar een boerderij.
0: Ja, officieel was het een hoeve, hè?
1: Ja, het was een heel chique en hele grote boerderij. Eigenlijk de oudste en grootste boerderij van Ridderkerk.
0: Ja. Ja. Maar als we zo kijken, dan heeft Ridderkerk natuurlijk een verschrikkelijke rijke historie.
1: Ja, sinds als we even de laatste bedijking was 1441. Mm-hmm. En sindsdien is alles langs de dijk gebouwd. Alleen het grootste, het leukste is van dat we in het centrum nog veel bewaard gebleven is.
0: Ja.
1: Omdat die dijk, eigenlijk de Deltadijk, die in de jaren 70 gekomen is, die is buiten omgelegd.
0: Ja.
1: En daardoor mocht de oude dijk is gespaard en daarmee de bebouwing is gespaard.
0: Ja.
1: Elders, zoals in Slikkeveer en Bolnes, is alles afgebroken.
0: Ja.
1: Als je in Bolnes kijkt, heb je niks wat voor 1900 is.
0: Nee, precies.
1: Niks.
0: Nee.
1: Alles is van de laag.
0: Ja,
1: en Slikkeveer is bijna ook het grootste gedeelte van voor die tijd allemaal afgebroken.
0: Ja, en dan, eigenlijk is dat natuurlijk gewoon eeuwig zonde.
1: Ja. Maar ik zeg nogmaals, dankzij die Deltadijk buiten om te leggen, is een stukje historie bewaard gebleven in het centrum van Ridderkerk.
0: Ja. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om dit soort wandelingen te gaan organiseren? Want ja, je moet maar op het idee komen, zeg maar.
1: Nou, ik doe al 40 jaar als natuurgids geef ik wandelingen overal.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment denk ik, gezien de leeftijd, ik denk ik... Ik vind dat als natuurgids moet je een ander publiek aanspreken als bijvoorbeeld met deze historische wandelingen. Je spreekt een ander publiek aan, laat ik het zo zeggen. Ja. En dus mijn publiek is meestal ook iets ouder dan ik heb als natuurgids.
0: Ja. Maar zijn dat over het algemeen echt oud-Ridderkerkers of zijn er ook mensen buiten de gemeente die eigenlijk geïnteresseerd zijn in wat Ridderkerk behelst?
1: Nou, het zijn de meeste zijn Ridderkerkers. Verreweg de meeste. Maar ik heb ook oud-Ridderkerkers gehad. Ik heb vorig jaar wandeling gedaan in Bolnes. En er kwamen mensen uit Veenendaal. Speciaal voor die wandeling. Mm-hmm. Die lazen nog steeds de combinatie. Ondanks dat ze 20 jaar uit Ridderkerk weg waren.
0: Ja.
1: Die lazen nog steeds de combinatie om op de hoogte te blijven. En die kwamen speciaal voor de wandeling naar Bolnes. Want daar waren ze geboren en getogen.
0: Okay.
1: Nou ja, die vonden het enorm leuk om met buurtbewoners daar rond te lopen. En dan kwam de ene herinnering naar de andere kwam boven. En,
0: ja, dat,
1: en iedereen dat, vertelt daar wat.
0: Ja, want dat zou je onderweg inderdaad ook wel horen. Die herinneringen die mensen over bepaalde dingen hebben. Is dat iets waarvan u zegt van nou, als ik ergens een herinnering hoor, dan kan ik dat meenemen in een volgende wandeling? Of is het zo van, nou ja, weet je, prima, het is een hartstikke mooie herinnering, maar het is van uzelf.
1: Nou, ik pretendeer ook niet echt alles te weten, dus dat is ook onmogelijk. Dus, maar je hoort elke keer weer nieuwe verhalen.
0: Ja. En neemt u dat dan mee in volgende wandelingen?
1: Dat je echt iets hebt heel van... vaak is dat aanleiding om nog een stukje historie weer op te zoeken. En bij te pakken van hoe zat dat dan?
0: Ja.
1: Want het kan wel eens wezen dat ik een totaal ander beeld van heb. En dan zeg nou, noem maar wat. Je hebt daar vlakbij de dijk, heb je daar vroeger een grote openbare zwembad gehad.
0: Ja. Nou. Ja, aan de Molendijk.
1: Aan de Molendijk. Ja. Daar heeft vroeger een zwembad gezeten.
0: Die weet ik ook nog wel.
1: Nou, dat is bij de recente generaties is dat natuurlijk niet bekend.
0: Nee, ja, sowieso niet.
1: Die zijn al blij dat de dolfijnen, als jou iets weet, dat de dolfijnen geweest park geweest
0: is. Ja, want dat daar ooit eens een zwembad is geweest, ja.
1: Ja, maar het is onderhand het vierde zwembad wat we nu aan het doen.
0: Ja, want dat zwembad waar je het over hebt, dat was aan de West Molendijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, kijk, ik ken ook nog een klein beetje geschiedenis. Maar dat komt omdat ik bij die Harde Bakker heb gewerkt.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, die zat daar dus.
0: Die zat daar ook. Ja.
1: Nou ja. En we komen niet langs de Harde Bakker, want dan moet ik de havenkade af. Ja. Is trouwens heel leuk, want de havenkade heb je een oud ziekenhuis staan.
0: Ja.
1: Ook niet bij veel mensen bekend.
0: Nee, klopt.
1: Maar dat is daar heb 100 jaar een ziekenhuis gestaan. En het gebouw staat er nog.
0: Ja. Ja, dat dan wel.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk ook wel.
1: En als je nog een klein stukje de havenkade verder af gaat, dan kom je langs een gasfabriek.
0: Ja. Ja, ik ken mijn geschiedenis hoor.
1: Ja, dat hoor ik.
0: Ik ben hier in Ridderkerk geboren, ben er nooit van weg. Ja, ik heb even een uitstapje gemaakt.
1: Nou, ik ben geen Ridderkerk geboren. Ik ben hier in 1980 gekomen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed.
1: Dat is ook alweer even geleden.
0: Dus dat. Acht jaar later werden we Europees kampioen. Maar goed. Het aantal deelnemers wat mee mag doen, dat is volgens mij wel beperkt.
1: Ja, dus ik doe die zaterdag om 10 uur heb ik een wandeling. En om 14 uur,
0: mm-hmm.
1: Dus 2 uur 's middags. En de ochtendwandeling is al voor meer dan de helft volgetekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar de middagwandeling heb ik nog veel meer ruimte. Dus,
0: hoeveel mensen mogen er mee op zo'n wandeling?
1: Zo'n 15.
0: Zo'n 15?
1: Ja, ach, kijk, als iemand zich aanmeldt, mag mijn vrouw dan ook mee? Ja, mijn vrouw mag ook mee.
0: Ja, en over het algemeen weet je die vrouwen het altijd beter. Hè? Wacht, heb ik dat gezegd? Ja, dat heb ik gezegd.
1: Nee, maar ik geef ook excursies op Huis ten Donk. En daar was iemand die zegt van, ik heb mijn vrouw thuis moeten laten, want ik had de laatste kaartje. Niet moeten doen, gewoon meenemen.
0: Nee, dat
1: is altijd goed gekomen. Eén meer of minder maken.
0: Nee, precies. Ik neem aan dat de gemiddelde leeftijd van degene die meewandelen redelijk hoog is. Dus dat betekent dat de wandelroute eigenlijk niet al te groot is.
1: Nee.
0: Het is voor iedereen te behappen. Zeg maar.
1: 1,5 kilometer.
0: Ah, dat is voor iedereen te behappen.
1: Ja. Ja.
0: Zeker. Nou, zelfs voor mij nog, kun je nagaan. even kijken, want 6 juni dan wordt het de Molendijk.
1: Ja.
0: Maar dan heb je er ook nog eentje staan op 4 juli. Dan ga je slikken weer in.
1: Ja, Ja, ik probeer alle wijken aan te doen. Slikkenveer, daarna komt Monnes, dan komt Ruizoort aan de beurt. En tegen die tijd is dat weer zover in de herfst, dan gaan we binnen verder. Ja. Elke eerste zaterdag van de maand is er iets historisch te doen, een presentatie of wat dan ook die ik dan geef.
0: Ja, ja, en ik weet het namelijk omdat ik in Slikkenveer geboren ben. En dat heeft me altijd geïntrigeerd, want als je de Graaf Janstraat hebt, de evennummers, die waren eigendom van Smit Slikkenveer.
1: Ja.
0: En de onevennummers waren eigendom van Groots van Vliet. Wist je dat? Okay. Wist je dat?
1: Nee, kijk, dat zijn dan van die dingen. Kijk, die je zegt van, daar steek je weer wat van op.
0: Ja, nee, maar dat was zeg maar de Smitselijke Veergraaf en Groots van Vlietstraat. Daar kwam het eigenlijk op neer. En daar ben ik geboren. Nou, dat is verder helemaal niet relevant. Maar goed, dat maakt ook verder niet uit.
1: Nee, maar dit zijn de dingen die je dan zo met de wandeling allemaal meeneemt. Ja. En dat vind ik nou leuk, dat de mensen ook hun eigen inbreng erbij hebben.
0: Nou ja, precies
1: dat. We maken het een beetje gezellig zo. We maken er een gezellige middag van.
0: Zo. Ja, maar zo hoort het ook.
1: Wat het is.
0: Ja, zo hoort het ook. Als mensen mee willen gaan doen, waar kunnen ze zich gaan aanmelden?
1: Nou, dat is dus bij de Oudheidskamer. En het e-mailadres, dat neem ik aan dat je dat even opvoert.
0: Ja, dat wil ik best even doen. Dat is adracht@oudridderkerk.nl of via info@oudridderkerk.nl. Daar kunt u zich aanmelden voor die wandelingen.
1: En kunt u het nog niet onthouden? Staat op de website van de stichting Oudheidskamer in de Kerk.
0: Ja, precies. Dus nou, dan komt het helemaal goed. Ja, dat zijn denk ik gewoon hartstikke mooie wandelingen. En ze starten om 10 en om 14:00. En ze starten vanaf het museum Ridderkerk, Oudheidskamer aan de Kerksingel. Ja, museum. De mensen laten het weg. Het is gewoon de Oudheidskamer. Dat zo staat hij ook bekend. Maar dat is heel gek. Want officieel staat hij wel als museum. Maar niemand spreekt dat uit.
1: Nee, maar de huidige voorzitter heeft er veel moeite gedaan om daar de titel museum voor te krijgen. Dat mag je niet zomaar gebruiken.
0: Nee, ja, precies dat. Nee, helemaal goed.
1: Die hecht daaraan.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: houden we erin.
0: Ja, en terecht, toch?
1: Ja.
0: Goed. Hey, Aart, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je verhaal. Ik kan je alleen maar heel veel plezier wensen met de wandelingen. En kom naar de hand om eens een keer vertellen hoe het geweest is. Dat is op zich ook wel interessant, denk ik.
1: Ja, nou, ik zie de uitnodiging wel.
0: Ja, heel bedankt. Goed. Hey, nou. Dank je wel voor nu en een heel prettig weekend.

0: Goedemorgen.
1: Prettig weekend.
2: Prettig weekend.
3: Goedemorgen.
1: Prettig weekend.
4: Prettig weekend.
0: Goedemorgen.
1: Prettig weekend.
5: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
9: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
8: Sorry?
9: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
10: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
11: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Prettig Weekend op deze zaterdag 30 mei alweer. Er gebeurt heel veel in de gemeente Ridderkerk. Daar hoort u straks ook nog veel meer over. Maar we gaan nu eerst overschakelen naar de Oosterparkweg in Ridderkerk. Want daar is Aad Hoogendijk naartoe. Die hebben we daar gewoon naartoe gestuurd. En Aad die is daarbij de Nederlands combi-kampioenschap minigolf. Aad, heb je een microfoon in je handen of een golfclub?
1: Nou, ik wilde inderdaad in mijn golfclub gaan staan te praten. Maar... juichen en te schreeuwen en vlaggen en spandoeken. Maar dat schijnt zo helemaal niet te werken bij golf. Dat schijnt gewoon rustig te moeten zijn en nadenken en een soort van biljarten. Dus het werkt anders. Maar de la crème van Nederland is hier al aanwezig, Martin van Holland.
2: Ja, klopt. Ja, zeker. Kom uit Leeuwarden vandaan. Er zijn ook spelers die in de Bundesliga in Duitsland spelen. Dus die omdat ze dan Nederlanders zijn, mogen ze natuurlijk gewoon meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen. En dat wordt hele mooie scores neergezet hier. En dat is geweldig. Het is gewoon mooi om te zien. En ik kan er de hele dag over praten. We hebben natuurlijk allerlei soorten balletjes hier. Als je dus komt als recreant, krijg je één balletje. Die dus een bepaalde stuitenkracht hebt en een stick. En daar moet je het mee doen. Maar als je zeg maar hier lid wordt of weet ik wat, dan kun je gewoon krijg je allerlei soorten balletjes kun je kopen. En de eerste, als je lid wordt, krijg je in ieder geval al een bal van de vereniging. En daar kun je eigenlijk een baan of zes heel goed mee overweg. Dus dat is geweldig.
1: Maar het zijn een paar banen meer dan zes volgens mij. Waar zit nou het verschil in al die sticks en die balletjes dan? Een bal is toch een bal?
2: Dat zou je zeggen, ja. Maar er zitten dus verschillen in stuitenkracht. In stuitenhoogte. Dus de ene die stuit een centimeter en de andere 70 centimeter. En die worden ook goedgekeurd door de Wereldbond. Of die dus meebogen doen met de cyclus. En daartussen zitten dus ook ruwe ballen. Er zitten lakballen. En ruwe ballen gebruik je om te hoeken. En lakballen, dus die hoeken minder. Dus daar zoek je dus je beste bal op uit op een bepaalde baan. En zo heb je dus in heel Nederland allerlei soorten banen liggen. En dan ga je dus trainen. Hier zijn ze, denk ik, er zijn er al een paar bij. Die zijn vanaf donderdag al hier om deze kampioenschappen te spelen. Want die willen gewoon de grote beker willen ze hebben natuurlijk. Hè?
1: Ja, is er echt wat te winnen? Is het een hele grote beker?
2: Het is een hele grote beker, ja. Ja. Het is zeker wel 80 centimeter hoog.
1: Wow.
2: Ja.
1: Op een voetstuk.
2: Ja, bijna, ja. Ja, je kunt er bijna op staan.
1: Wil je hem nog even vertellen? Ik begrijp van jou. Ik zou als ik een balletje kom slaan, een flinke map geven. Dan knetst je aan alle kanten, gaat hij het putje in. En die looping op baan 2, daar zou ik zeker hard slaan. Want anders valt hij halverwege naar beneden. Maar ze aaien die bal bijna hier.
2: Ja, klopt. Ja, die looping ook, die speel je eigenlijk net dat hij er mooi rond gaat. En het hoeft allemaal niet hard. Het is gewoon een behendigheidsspel. Of sport, hè. Wij noemen het een sport. Want er zijn Europees kampioenschappen van, wereldkampioenschappen van. Dus dat wordt... En natuurlijk dan de training. Je trainen, de goeie die trainen... een dag of zeker wel twee avonden in de week. En hier hebben wij dan op deze vereniging hebben we woensdagavond clubavond. En daar worden dus rondjes gespeeld met allerlei clubleden. En de gezelligheid natuurlijk, hè.
1: Zeker. Wil je even deze NK Nederlands kampioenschappen mee doornemen? Want het is een combi-kampioenschap en dat zit er dan in de twee verschillende banen?
2: Ja, in de baantypes, ja. Ja, we hebben hier dus een betonbaan liggen, dat is een brede baan. En een korte baan. Korte banen die zijn, waar zijn ze? Even kijken hoor. Meter of 6. En de betonbanen zijn 12 meter ongeveer. En dit is de enige eigenlijk. Op twee banen. Twee in Nederland zijn nog. Kun je combi spelen. In Gelderop heb je dus een baan waar combi gespeeld kan worden. En hier. En dit is natuurlijk de echte combi, zeg maar. Dit vinden, dat vinden mensen geweldig. En je moet dus door. Als je de ene ronde gehad hebt, moet je gelijk door naar de andere. Dus je moet 36 banen achter elkaar spelen. Van kort naar lang. Of andersom.
1: Er ligt een hele uitdaging in. Zit dat ook nog in een bepaald tijdsbestek? Of mag ik heel de dag erover doen?
2: Nee, er zit wel een tijdsbestek in. Als je een bal neerlegt, moet je binnen een minuut moet hij in ieder geval weggeslagen zijn. Dus je mag niet te lang concentreren. En dan moet hij weg zijn. En dan, als de baan vrij is, loop je door. Dus met een groepje van 3. meestal. En dan hebben we telefoontjes, dus de mensen kunnen op internet ook kijken. Dus er zijn heel veel spelers die dus niet aan meedoen, maar wel op internet het blijven volgen. En dan kijken ze wie de Nederlands kampioen wordt. En ja, dat is geweldig. Dat is leuk om te zien.
1: Ik krijg een telefoon mee. Ik kan zelf scoren bij jou. Ja, alles doe ik in één slag, zogenaamd. Of hoe kan dat niet?
2: Nou ja, natuurlijk. Ja, dat kan. Ja, ja, ja. In ieder geval op de korte baan, daar zou vandaag wel eens 18 geslagen kunnen worden. Op de betonbaan niet. Dat is bijna onmogelijk. Omdat die banen veel langer zijn. Er zitten andere soort hindernissen in de weg. Dus die, nee, dat wordt, maar er is vorige week bij de landelijke hoofdklasse, hebben we hier ook gehad vorige week. Er is er toch een rondje 23 op beton gespeeld. Dat is nu de topscore.
1: Ja, mijn respect hoor. Ik ga dat zeker niet nadoen. Het is ook een scheidsrechter, hè? Dus we mogen helemaal geen boefjes zijn.
2: Nee, zeker niet. Er zijn gewoon regels. De regels moet je aan houden. Mm-hmm. En dus dat... Ja, als je dus met een stick of zo slaat of weet ik het wat, dan krijg je gewoon een reprimande van de scheidsrechter. Dus het is een behendigheidsspel en je moet niemand tot last zijn. Ja, dus het is een beetje een vergelijking met biljarten, ook behendigheid.
1: Ja, een beetje nadenken, maar niet te lang, begrijp ik. We hebben 2 dagen kampioenschappen. Waar zit het verschil tussen vandaag en morgen?
2: Vandaag is geloot, dat doet de computer. Die doet dan loten met wie je speelt. Qua klasses, je hebt de heren, dames, heren senioren, dames senioren. Dus dan wordt dan eerst de computer doet dan loten. Morgen wordt op sterkte gespeeld. Dus er wordt weer overnieuw, of niet geloten, wordt gewoon op de ranglijst kijk je wie er 1, 2, 3 staat. Nou, die lopen dus morgen voor met elkaar. En als het goed is, als het lukt, dan spelen dus elke ronde als je binnenkomt. Daarna ook op sterkte. Dus speel je dan bijvoorbeeld slecht of goed, dan ga je naar achteren. En zo komen dus op het einde van de dag komen de kampioen uit.
1: En aan het eind van de rit hebben we gewoon een Ridderkerkse kampioen. Of zie ik dat dan verkeerd nu?
2: Nou, dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel. Er zijn wel twee die van ons meedoen, de heren, die zeker dat kunnen doen, ja. Ja. Ja.
1: Dat gaan we allemaal meemaken aan het eind van de Oosterparkweg bij de Hoogridders, bij de buren van de Rodies.
2: Ja, bij de buren van de Rodies, ja. Die waar we hele goede contacten mee hebben. Dus dat gaat altijd heel, heel gemoedelijk. En zo proberen wij, als wij een toernooi hebben, dat hun geen toernooi hebben. Voor de parkeerplaats natuurlijk en voor dat de mensen niet in de wijk gaan parkeren.
1: Mogen mensen komen kijken, überhaupt?
2: Heel graag, heel graag. We hebben op de paden kunnen ze helemaal rondlopen bijna. Aan de rechterkant hebben we een pad, die loopt helemaal naar achteren en in het midden. En in het midden kunnen ze links en rechts kunnen ze de korte en de lange baan zien. Dus ze kunnen ze allemaal bekijken. Ja. Zou heel graag, altijd leuk om even mensen te ontmoeten hier.
1: De NK Nederlandse kampioenschappen mini golf in Ridderkerk. Gebeurt het gewoon allemaal. Je bent van harte welkom om hier te komen kijken vandaag en morgen. En neem gelijk een borreltje aan de bar, want dan spek je de kas ook nog een beetje.
2: Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Wij doen alles. Het zijn allemaal vrijwilligers die achter de bar staan. Dus daar hebben wij altijd heel veel respect voor. En die verwachten we ook terug natuurlijk, hè, van de mensen.
1: Dus kom langs.
0: Nou, helemaal goed. Gaan we doen. Dan gaan wij gelijk door naar de volgende met jouw goedkeuring. Want hier op het terrein, daar vindt op dit moment, tenminste, daar is net de opening geweest van de Tweede Kinderdag. Die georganiseerd wordt door de Stichting Beter voor Elkaar. En bij ons achter op het terrein, daar loopt Marcel Vink. Marcel, hoe druk is het bij jullie?
3: Nou, het begint langzaam steeds drukker te worden. Ik sta nu bij de ingang. Waardoor sommige mensen wel moeten worden betaald en sommige mensen hoeven niet te betalen. En dat mysterie gaan we gelijk eens eventjes oplossen. Want het is een initiatief van de Stichting Beter voor Elkaar, zoals juist is gezegd. En dat is dan met name bedoeld voor de minder bedeelde kinderen, zeg maar. Dat wil zeggen dat als je een kledingbankpas hebt, dan is de toegang gratis. Mocht dat niet zo zijn, dan is de intree €5 per kind. En voor die €5... Ja, daarvoor krijg je dan ook nog heel erg veel, want ik loop nu even door. Dan probeer ik eventjes achter de box langs te lopen, zodat je niet al te veel de muziek hoort. En dan zie je gewoon een terrein waar je van alles te doen is. Een springkussen, het ouderwetse balletjes tegen blikjes aangooien, noem alles maar op. En zoals gezegd, er staan nog wat mensen in de rij. Maar goed, die reis die is niet lang, dus u kan er nog bij, want zo druk is het nog niet. Het wordt wel langzaam drukker.
4: Ga ik even kijken.
3: Oh, nee. De kinderburgemeester komt nu net op bezoek, hoor ik. Dat gebeurt u allemaal live. Ik stel voor dat ik mijn opnameapparatuur eventjes voor de luidspreker steek. Dan kunnen de luisteraars live meeluisteren. De kinderburgemeester staat naast mevrouw Ritmeester. Mevrouw Ritmeester die...
4: Dat was voorbij de afnemen.

0: Marcel, ja, als het een beetje mee zit, schuiven mevrouw Ritmeester en de kinderburgemeester zometeen hier aan bij mij in de studio. Dus het, waar het om gaat is dat die tweede kinderdag wordt georganiseerd en dat het is door de stichting Beter voor Elkaar, dat het gewoon een leuk feestje gaat worden, toch?
1: Daar zie je het helemaal naar uit en het weer werkt ook nog heerlijk mee. Het is een heerlijk zonnetje. Dus ja, het ziet er heel erg naar uit dat het een leuk feestje gaat worden. Dus beste mensen, als u niks te doen hebt, kom rustig naar het welbekende adres van Radio Ridderkerk aan de Jonkheerenzapper in Lomasstraat. Bij voorkeur met de fiets of lopend. Mocht het niet zo zijn, ja, op het terrein zelf kan u op dit ogenblik niet parkeren. In de buurt wel natuurlijk. Ja, dat is het eventjes dan wat mij betreft.

Ja, de bibliotheek Ridderkerk Centrum houdt op 6 juni een bijeenkomst voor volwassenen. De activiteit start om 2 uur en hij duurt tot 3 uur. Arie de Wit die leest voor uit het boek De Gouden Jaren van Anne-Greet van Bergen. Het boek gaat over de grote veranderingen in het dagelijks leven vanaf de jaren 50 tot nu. Voor veel filmbezoekers zal dat dus echt een feest van herkenning zijn. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. De bibliotheek is gevestigd in Ridderkerk Centrum aan het Koningsplein 1. En voor meer informatie kunt u terecht op www.debibliotheekaanzet.nl. Dan hebben we...

0: nog een berichtje voor je. Want eens even kijken. Waar stond hij ook weer? Oh ja, hier was hij. De activiteiten van de huiskamer. Want is hij natuurlijk ook heel actief. Schulphulpmaatje houdt iedere dinsdag van 9:30 tot 11:30 een spreekuur in de opkamer voor vragen en problemen op financieel gebied. Op woensdag 3 juni wordt de wekelijkse wijkmaaltijd weer gehouden. De inloop begint om 4:30 en even kijken, het driegangenmenu start om 5:30. Deelname kost €6,50 per persoon en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Dan volgende week donderdag 4 juni is er van 9:30 tot 12:00 een workshop bloempot verven met stippentechniek. Aanmelden kan tot met vandaag, dus 30 mei, via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Deelname bedraagt €7,50. Dus u weet waar u terecht kan om in de huiskamer nog wat te doen. Dus dat komt helemaal voor elkaar.
1: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.

0: Ja, hoe is Johnny? Nou, ik heb geen flauw idee wie Johnny is, maar dat is ook eigenlijk helemaal niet zo interessant. In de tussentijd hebben we wel hoog bezoek in de studio, want Ariel Ripmeester is aangeschoven. Nou, dat is sowieso al redelijk hoog bezoek. Maar daar is ook bij aangeschoven de kinderburgemeester van dit jaar, Lisa Nedermans. Goedemorgen.
1: Ja, dank u wel.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Je hebt net de kinderdag geopend.
1: Mm-hmm.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat was wel leuk hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Nou, wat, heb je toespraak gehouden of niet?
1: Ja, en daarna mocht ik het openen door de blik gooien. De eerste drie waren allemaal naast.
2: Ja, het is ook best, mensen denken er altijd heel makkelijk over, maar het is best moeilijk. En zeker als je van een afstandje moet gooien. Dan gaan die balletjes toch een geheel eigen leven leiden soms. Ja.
0: Ja, nou, dat is wel een ding wat zeker is. Maar blijf je de rest van de dag ook hier? Of ga je dadelijk weer naar huis?
1: Ik blijf hier een tijdje, maar niet te lang.
0: Nee, joh, het is hartstikke gezellig. Ja, we gaan vanmiddag nog een muziekbingo doen. Dat is ook leuk.
2: Ik weet niet of ze... Lies heeft natuurlijk heel veel verplichtingen in haar nieuwe functie.
0: Ja, dat dan wel.
2: Ze moet heel veel dingen doen. En naast nog gewoon Lisa zijn en spelen. Maar ik ben heel blij dat ze is gekomen. Dat ze de kinderdag als kinderburgemeester heeft willen openen. En ik ben ook heel blij dat ze zo nog even gaat helpen om kinderen leuk op de foto te zetten. Want het is een fotoboot. Dus dat zelf ook. Doe het vooral even zelf voor. Samen met je zoon. Dus ook die al bij de handmassage is langs geweest, zo te zien. Want dan worden je handen ingepakt. En dan die mensen herkennen we doordat hun handen in zilverfolie zitten. Ja, om lekker te laten intrekken.
0: Ik zag in het glas, in de spiegel, zag ik inderdaad een paar zilveren handen binnenkomen. Inderdaad.
2: Want we hebben heel veel activiteiten vandaag.
0: Lisa, vertel eens. Weet jij welke activiteiten er ongeveer zijn?
1: Er is gamen. Je kan je laten sminken. Er zijn meerdere springmogelijkheden. Meerdere spellen, zoals de waterrace.
0: Oh, dat is met dit weer wel lekker, een waterrace.
1: Ja.
0: Lekker verkoelend.
1: Je kan kaasrace doen.
2: Ja, maar je kunt de ouderwets kaas lopen. Net als op de kaasmarkt, zeg maar.
0: Oh, met zo'n grote plank.
2: Ja, met zo'n grote plank. Inderdaad, twee mensen, alleen geen echte kazen, want die zijn niet te tillen.
0: En dat is dan weer een beetje jammer. Ik dacht maar eigenlijk van, nou, als ik dan hier klaar ben, dan kom ik even een stukje kaas pikken. Maar dat zit er dus niet in.
1: Nee.
0: Zo jammer dit. Goed, even Arianna, dit is de tweede keer dat dit georganiseerd wordt. Nadat het vorig jaar eigenlijk een doorslaand succes was.
2: Ja, vorig jaar hebben we het voor de eerste keer gedaan. Omdat we vonden dat ook kinderen wel een leuke dag konden gebruiken. Dat zei Lisa ook nog in haar toespraak. Daarnaast hebben we natuurlijk Vaderdag, Moederdag. En geen kinderdag, dus wij vieren kinderdag.
0: Maar is het eigenlijk niet zo dat het elke dag kinderdag is?
2: Ja, maar goed, het hoort ook eigenlijk elke dag moederdag te zijn.
0: Dat is het toch ook.
2: Maar die zetten we ook wel eens speciaal in het zonnetje.
0: Ja, dat
2: en wij doen dat voor kinderen die misschien wat minder vaak of gewoon niet naar de Efteling gaan. En Walibi en noem nog eens Warner Bros Duitsland. Maar we willen gewoon dat kinderen...
0: Plaswijk, noem het eens even dicht in de buurt.
2: Plaswijk is onwijs leuk, maar goed, ook daar moet je komen. En maar wij wilden gewoon een feest voor de kinderen in de buurt. Makkelijk toegankelijk, waar je zo naartoe kan en waar gewoon alleen maar blije dag wilden we maken. En daarom hebben we alle activiteiten. En daarom krijgen we ze pannenkoek en zelfs een cadeautje toe. En we hebben ijsjes.
0: Oh,
2: ja, normaal hebben we niet zulke mooie ijsjes, maar we hebben nu een sponsor. Die heeft Cornetto's. Niet verder vertellen. Dat is nog een verrassing. Straks om 1 uur krijgen
0: we echte ijsjes. Ik gok dat ze hier achter op het plein toch niet luisteren. Dus die zijn veel te druk bezig.
2: Ja,
0: joh.
2: Ze zijn allemaal aan het springen. En aan.
0: Daar wilde ik het nog even over hebben. Want er zijn heel veel verschillende activiteiten. Hoe ga je nou voorkomen dat kinderen heel vaak dezelfde dingen gaan doen?
2: Je krijgt, als je bij binnenkomst, krijg je een strippenkaart. En op die strippenkaart wordt dan afgekrast. Oh, die mevrouw. Of dat kind heeft al een keer handmassage gedaan.
0: Mevrouw.
2: En dus dan kan je niet 3 keer handmassage doen. Maar sommige dingen, kijk, het springkussen mag je van mij wel 10 keer op. Maar handmassage of sminken of pannenkoeken eten. Het kan niet zo zijn dat 1 kind 10 pannenkoeken opeet en een ander kind eentje moet delen. Dat doen we niet.
0: Nou vraag ik me toch af, Lisa. Want je zus zit hier inderdaad met de handen in het cellofaan. Nee, wat is het? Nee, aluminiumfolie. Ja. Hoe gaat die pannenkoeken eten zo meteen? Dat is waarschijnlijk een extra pannenkoek voor jou dan.
1: Dat weet ik zelf niet.
0: Ja, dat zou toch. Ik zou gewoon zeggen, joh, ik pak die tweede pannenkoek, die pak ik wel. Weet je hoe ze dat noemen? Dat noemen ze assertief.
2: Oh.
0: Dat is een heel duur woord.
2: Ja, maar ik denk dat Lisa gewoon gevoerd. Dus is voerd.
0: Ja. Oh. Nou, wacht dan even tot ik klaar ben met de uitzending. Want dat wil ik wel zien natuurlijk. Dat snap je wel. Maar wat staat er verder voor jou nog op het programma? Want ja, Arjan, zijn het al? Als kinderburgemeester heb je het best wel druk.
1: Ik heb maandag de avondvierdaagse.
0: Mm-hmm.
1: En volgens mij juni of juni heb ik de Lancaster-herdenking.
0: Ook nog.
2: Dat is ook een mooi moment.
0: Dat is een heel mooi
2: moment. Heel mooi dat zeker, ook de kinderen zeker, daarbij zijn.
0: Ja. Ja, zeker.
2: Ja. Ja. En ga je daar ook weer een toespraak houden?
1: Volgens mij wel, ja.
2: Oeh.
0: Die zal het schrijven, joh.
2: Ja, hoe vind je dat? Vind ik best wel knap dat je al die toespraakjes maakt. Heel knap.
1: Wel.
2: Doe je dat alleen of helpt je moeder mee?
0: Ga jij nu gewoon mijn programma overnemen?
2: Nou ja, ik ben ook wel nieuwsgierig.
1: Dat doe ik alleen.
2: Oh, wat goed voor jou. Want ze had net ook een hele mooie speech.
0: Ja, ik heb hem niet gehoord. Maar
2: hij was echt heel mooi. En ze had haar aandacht voor alle kinderen. En dat ze allemaal inderdaad ook iets een blije dag wilden. En zelf iets uitkiezen. En het was een goede speech.
0: Nou, dan moet het helemaal goed komen. Blijft tot na 12 uur of ga je voor die tijd al weg? Ze kijkt nu even heel opvallend naar de moeder. Maar blijft ze tot na 12?
3: Ja hoor.
0: Oh, dan is het goed. Nou, dan spreek ik je zo meteen. Want ik ben tot 12 uur uitzending. Dus dat komt helemaal goed. Dames maar Arianne en Lisa, bedankt dat jullie even willen aanschuiven hier. Want het is natuurlijk een hartstikke drukke dag. En die gaat voor ons nog wel even een tijdje door.
2: Gaat nog wel een tijdje duren. En Ron, bedankt dat jij straks de muziekbingo gaat doen. Dat was vorig jaar erg gezellig. Dus ik wens je alvast veel succes.
0: Als het goed is, heb ik van Lisbeth de lijst al doorgekregen. Maar mijn telefoon heb ik even verstopt. Dat doe ik altijd als ik de uitzending heb. Dan zie ik jullie zo meteen.
1: Ja.
0: En dan gaan we er nog gewoon een knalmiddag van maken, toch?
2: We gaan er een knaldag van maken.
0: Nou, dan moet ik afkondigen zoals ik altijd doe. Dankjewel voor je komst en voor nu een heel prettig weekend.
2: Prettig weekend.

0: Ja, Willeke Alberti was dat met ome Jan. Ja, intussen is Aad Hoogendijk weer op de fiets gestapt. Hij is bij de golfvereniging weg en hij is een paar honderd meter verderop gaan kijken. Want er is een schaapscheerdersfeest op de kinderboerderij. Aad, ik hoop dat jij een petje op hebt of zo. Want voordat je het weet, lig jij ook op de grond en gaan ze jouw hoofd scheren. Maar hoe druk is het bij jou daar nu?
1: Nou, laten we het daar maar over hebben inderdaad. Die drukte die is hier een heel stuk meer dan aan de andere kant van de Oosterparkweg. En ook zeker het kabaal en de toestanden. Maar toestanden die zijn hier ook. Het halve springkussen is ingezakt namelijk. Waar moeten ze dan op springen? Dat is wat. En het scheren dat is ook zomaar gestopt. Dat beest dat ligt je dus met z'n... Je moet denken dat je je jas uittrekt, maar dat je hem aan één mouw aan je arm laat hangen. Nou, zo ligt het arme beestje hier ook bij. Ik weet niet waarom natuurlijk, maar... Kunnen we even vragen misschien aan de mannen. Meneer van de mannen, even vragen zomaar. Hoi, ja, wat is dit nou voor gekkigheid dat arme beestje zo met een halve jas op de grond ligt?
2: Ja, we hadden stroomstoring.
1: Ah.
2: Ja, dus we moesten weten wat er aan de hand was. Was de machine kapot of de stroom?
1: En wat is het nou?
2: De groep ligt eruit. Maar daarom zijn de springkussens nu even ingezakt en kan hij verder met scheren.
1: Ja, oké, maar hij kan toch gewoon met zijn nagelschaartje verder? Een klein schaapje.
2: Nou, probeer het eens. Valt tegen, jongen.
1: Heb je het zoals gedaan?
2: Nee, zelf heb ik nog nooit geschoren.
1: Je weet niet hoe zwaar dat knipt.
2: Wat zei je?
1: Je weet niet hoe zwaar het knipt dan.
2: Zwaar is het niet. Je moet de goede slag hebben.
1: Ah. Oké, okay. En is dat de Franse slag of welke slag moet ik daarbij denken?
2: Van de scheren zelf.
1: Ja, die heb je speciaal ingehuurd, want het is wel een vak, hè. Want we maken er grapjes om, maar je doet het niet zomaar.
2: Nee, die jongen zelf, dat is echt de scheerder zelf. Die doet het al een aantal jaar, maar hij had een hand- en spandienst nodig en dat mag ik doen vandaag.
1: Oké, okay, en dat betekent dan dat je dat spartelende dier moet beet houden, want hij gaat wel tekeer steeds.
2: Ja, maar niet te erg. Je mag de huid niet strak trekken voor het schaap, want dan heb hij geen gevoel meer in scheren. En dat moet hij wel houden natuurlijk. Want die tondeuze die scheert alles.
1: Ja.
2: En daar moet je wel voor oppassen.
1: Daar kan ik me iets voor voorstellen. Nou is het zo dat wat er afkomt, dat is echt net één jas. Het zijn niet allemaal plukken, het is gewoon een ene lap.
2: Het is ene vacht, ja. Alles aan elkaar. Ja, dat klopt.
1: Het is toch gewoon anders als je jouw bolletje knipt, dan zijn het allemaal losse haartjes.
2: Dat zijn losse haartjes. Dit is alles in elkaar. Maar dit moet natuurlijk een hele bewerking krijgen voordat het een bolletje wol wordt.
1: Ja.
2: Het moet dan natuurlijk eerst nog gewassen worden. Moet gesponnen worden tot bolletje wol en dan kunnen ze sokken maken voor jou.
1: Juist, ja. En dat gaan jullie ook verzorgen hier zo? Of,
2: deze vacht die gaat naar de spinsters die achter de kinderboerderij bezig zijn. En dat wordt volgende week een bolletje wol als goed is.
1: Ja, fantastisch joh. Hey, dit gaat heel de dag door denk ik nog?
2: Ja, we hebben 6 schapen.
1: Uh-huh.
2: En we moeten het een beetje verdelen over de hele dag. Zodat het publiek heel de dag wat kan zien.
1: Ja. Tot hoe laat wordt hier zo geschoren dan?
2: Dat kan ik niet te zeggen, maar het is tot 4 uur. Dus ja,
1: voor die tijd moet het laatste schaap geschoren zijn. En hoeveelste is dit?
2: Nummer 2.
1: Oké, dus er is nog wel wat te zien. Dat is wel fijn voor de kids, want die vinden het mooi.
2: Wil er nog komen? Ja, nou en op. Ja.
1: Heb je zelf kinderen?
2: Nee.
1: Dus je kan je niet verdiepen in hoe zij dit nu beleven eigenlijk?
2: Nee, niet echt. Niet echt. Ze vinden het fijn en ze vinden het niet fijn, de schapen. Het isoleert toch.
1: Ja.
2: Qua warmte en voor kou.
1: Leuk dat je dat nou zegt, het isoleert toch. We hebben net een aantal dagen, misschien wel weken gehad, en was het loeiend heet. Ben je niet een beetje laat nou?
2: Nee. Oh. Nee, precies op tijd.
1: Dat moet je me even uitleggen dan.
2: Begin juni gaat de temperatuur meestal ietsjes naar beneden.
1: Ja.
2: Noemen ze scheerderskou. Vandaar dat ze dan nu de schapen scheren.
1: Ja, dus die zijn helemaal niet zielig.
2: Helemaal niet zielig. Helemaal niet zielig. In die bloedhitte, als je ze dan scheert, krijgt dat beest aan de ene keer een hoop warmte tot zich.
1: Uh-huh.
2: Nu met die kou dadelijk, van de week zakt de temperatuur weer een beetje, kunnen ze er beter aan wennen.
1: Oké, dus het is heel erg slim bekeken eigenlijk, dus daar mogen we ook niet meer over zeuren. Nou, ik zie dat de stroom het weer doet trouwens.
2: Voorlopig wel. Voorlopig wel. We moeten wel een aanpassing doen, want kijk, achter je, de rest is ingestort.
1: Ja, dat is wel heel vervelend natuurlijk. Waar moet ik nou straks op springen als het kussen het niet doet?
2: Ik stop een stekker er wel voor je in.
1: Ja, techniek, dat is altijd nog een dingetje, maar je hebt nog heel de dag het op te lossen. Nou, waanzinnig mooi weer. Kan je nog kort vertellen, wat kunnen we hier nog meer zien, behalve de schaap?
2: Nou, er zou een meneer met roofvogels komen, die is onderweg. Maar voor de rest, er staat een imker. Waar je, ik geloof, waskaarsen kan maken. En hij geeft tekst en uitleg over van alles en nog wat. Er is een mevrouw waar je mee glas kan graveren. Je kan poffertjes halen.
1: Kortom, er is zat te doen bij die kinderboerderij.
2: Er is van alles te doen.
1: Gewoon naar de Ouwelandse weg komen en lekker heel de dag genieten van alles wat hier te doen is. En dat is ook nogal wat. Hij is trouwens van de week gesloten, hè? Dat moeten we nog even erbij vermelden. Er wordt geklust of zo van de week, weet je dat?
2: Ik heb gehoord dat ze een nieuwe kantine krijgen.
1: Oh, is het toen dat?
2: Ja, dus dan staat er hier een ijskraan dadelijk en dan kunnen geen kinderen tussendoor lopen.
1: Veiligheid voor alles, maar volgend weekend is die weer open. Bedankt voor je uitleg.
2: Goed, graag gedaan.
1: Okay. Wij gaan hier wel dan de schapen, schilderijen, toestanden, weet ik hoe dat heet, verlaten. Maar je bent van harte welkom. Ze hebben nog 4 schapen dus om te doen. En daar zijn ze best wel een poos mee bezig. Hoor, dat doe je niet in 2 minuutjes tijd. Dus van harte welkom.

0: Ja, we gaan deze afbreken. Het is een mooi nummer, daar gaat het niet om. Maar we hebben een tijdschema waar we ons aan moeten houden. En voor deze tijd staat gepland Jolanda Muns. Nou, toevallig is ze aangeschoven. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de avondvierdaagse. Want maandag dan gaat het weer van start, hè?
1: Ja, we gaan weer beginnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe is het met de inschrijving? Laten we het daar eens over hebben.
1: Nou, daar gaat het hartstikke goed mee. Dus ja. We mogen weer niet klagen. Het wordt elk jaar meer. Dus ja. Hartstikke goed.
0: Ja, het is wel grappig dat je zegt, we mogen weer niet klagen, maar over het weer.
1: Over het weer, ja. Ik probeer zelf niet te ver vooruit te kijken. En van een beetje regen worden we natuurlijk gaan we niet smelten.
0: Nee.
1: En als het gaat omweren, dan hebben we daar protocollen voor.
0: Ja, precies.
1: Ik heb elke dag voorafgaand contact met de bekende weerman Gert de Bruin.
0: Ja, die kennen wij hier ook.
1: Ja, hè? Die vertelt mij elke dag het lokale weerbericht. En daarop besluiten we rond 5 uur of we doorgaan of niet. Mm-hmm. Of dat we de route bijvoorbeeld moeten inkorten. Dat soort zaken. Dat communiceren we dan op alle socials. Dus website, Instagram, noem maar op. Maar in principe gaan we gewoon van start.
0: Gaan we gewoon lopen, heel goed. Er is een nieuwe start- en finishlocatie.
1: Ja.
0: Voldeed de oude niet meer of was het gewoon meer een praktisch iets?
1: Eigenlijk allebei. Hij voldeed nog wel, maar het werd steeds krapper. Omdat we natuurlijk steeds meer mensen hebben die meelopen. Mm-hmm. En toen zijn we vorig jaar al gaan kijken. Ook omdat er werkzaamheden zijn op het dorp. Hè, de parkeerplaats die we gebruiken die op donderdag die zou verbouwd gaan worden. Ja, hoe ga je daarmee om? Dus we zijn vorig jaar al gaan kijken naar een plek waar we en 4 dagen konden staan. Dat was een wens van ons. En die meer ruimte bood. En eigenlijk gaandeweg de avondvierdaagse keken we daar dat veld van Slikkeveer. En hebben we gevraagd of we daar gebruik van mogen maken. En dat mocht.
0: Kijk.
1: Dus het is praktisch, het is ruim. Maar het is niet op een hele nieuwe locatie. Nee. Behalve dan de donderdag. Daar zijn we niet meer in het centrum met finish. Nee. Maar wel dat de stoet er doorheen loopt. Dus we blijven nog wel over het Koningsplein lopen.
0: Oké. Okay. Ja, want dat was natuurlijk altijd wel een feestje daar, zeg maar.
1: Klopt. En ja, waren het niet dat de terrassen steeds groter worden. En wij willen niet de ondernemers verplichten om voor 1 avond alle terrassen weg te halen. Mm-hmm. Anders hadden we daar nog steeds gestaan, zeker weten.
0: Ja. Ja. Hoeveel deelnemers heb je op dit moment? Want er kan trouwens, want er is nog inschrijven nog mogelijk volgens mij.
1: Ja, vandaag nog. Dus de laatste dag. Morgen gaan we dan alles bekijken. En mocht je het nog niet gedaan hebben of maandag pas bedenken, oh ja, we moeten nog inschrijven. Dan is er ook een na-inschrijving. Die start om 17:15 mm-hmm. Bij de start-finish locatie Slikkeveer. Okay. En dan is het wel €2,50 duurder. Dus vandaag kan je nog voor €7,50. En maandag kost het een tientje. En dat is omdat het voor ons gewoon extra werk is. We mm-hmm. moeten nog medailles bijbestellen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoeveel heb je op dit moment aan inschrijvingen? Want volgens mij was het weer meer als vorig jaar. Hè?
1: Ja, klopt. Ruim 2300. En vorig jaar was het ook iets over de 2300. En als het weer inderdaad gewoon een beetje goed blijft, dan verwachten we zeker nog na-inschrijvingen.
0: En, ja, maar wat ook heel gek is, want je hebt er dan 2300, maar het aantal wat loopt, dat is dan over het algemeen meer wat papa's en mama's besluiten in één keer mee te lopen.
1: Opa's, oma's, zusjes, kinderwagens, nee. En iedereen is welkom. En wil je inderdaad in aanmerking komen voor een medaille, dan is het inschrijvenswaardig. Mm-hmm. Maar wil je meelopen, van harte welkom. Hou je aan de regels, want het wordt echt wel veel. Wij spreken inmiddels ook niet meer van alleen de deelnemers, maar van wandelaars. Mm-hmm. Dat zijn de meelopers daarbij. Ja, en dan spreken we over aanzienlijk grotere aantallen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Wat betreft de routes, want dat is ook altijd wel een dingetje. Maandag, welke kant gaan jullie op maandag doen?
1: We gaan maandag gewoon naar Slikkeveer.
0: Maar we lopen andersom. Ik had begrepen dat jullie pas op dinsdag naar Slikkeveer gingen.
1: Nee, dinsdag is West.
0: Oké. Okay.
1: Woensdag weer Slikkeveer, maar dan een andere route. Mm-hmm. En donderdag is echt een nieuwe route, omdat we natuurlijk vanaf het Rijenpark starten. Mm-hmm. Maar zeker ook door het centrum heen lopen. Dat willen we er wel in houden. Mm-hmm. En ja, met 5 kilometer kun je natuurlijk ook niet heel veel andere kanten op. Hè? Vroeger probeerden we zeker met het team alle wijken aan te doen en ook wat groen mee te nemen. Mm-hmm. Maar met 5 kilometer is dat niet te doen.
0: Nee, dat wordt inderdaad wel
1: krapjes.
0: Je zegt het ook heel leuk, zo van krapjes. Hoeveel keer is het er eigenlijk trouwens, de AFIDA's? Want volgens mij is dat al een x-aantal jaartjes.
1: Ja, 78.
0: Jeetje.
1: Edities, hè? Want er zijn een aantal edities die niet door zijn gegaan. Mm-hmm. Maar 78 keer, ja. Dus over 2 jaar hebben we weer een fantastisch jubileum.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: En daar zijn jullie nu wel mee bezig, neem ik
1: aan? We zijn in ieder geval aan het sparen.
0: Dat is altijd wel een dingetje, want het is leuk dat je een jubileum wil gaan organiseren, maar het kost altijd zoveel geld.
1: Nou ja, je wil natuurlijk iets extra's. Hè? De avondvierdaagse is sowieso een wandelfeestje en we maken er ook elk jaar een feestje van. Maar bij elke editie wil je er extra jeu aan geven en iets extra's doen. Mm-hmm. Dus daar sparen we dan voor. Ja. Maar dat komt goed hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: En doen alle scholen ook weer mee dit jaar?
1: Want bijna alle scholen.
0: Bijna alle scholen.
1: Ja, we hebben een aantal jaar geleden ook een regenboogschool uit Rotterdam gehad die deelneemt. Mm-hmm. Dit jaar kunnen ze helaas niet voldoende vrijwilligers bij elkaar krijgen. Dus doen ze niet mee. Mm-hmm. Maar bijna alle Ridderkerkse scholen doen mee. En er zijn natuurlijk ook kinderen die niet met de school lopen. Of als de school niet mee zou doen, die lopen individueel mee.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook padvinders die meelopen. Een damesgroepje. Een familie die altijd hartstikke leuk verkleed meedoet. De suikerchallenge die doet ook mee. Wat hebben we nog meer? Nou, allerlei groeperingen.
0: Ja.
1: Waardoor we uiteindelijk zo rond de 200 mensen individueel hebben lopen.
0: Kijk.
1: En de rest is allemaal in groepsverband.
0: Ja, maar dat maakt het altijd wel extra gezellig.
1: Zeker, ja. En dat vinden we ook superleuk, hè? Dat je herkenbaar bent als groep. Zeker de donderdag verkleed je hartstikke leuk. Dit jaar is het thema film.
0: Ja, dat is, voor de mensen die dat niet weten. De school die de prijs wint, die mag het thema voor het jaar erop verzinnen. Hè?
1: Bijna,
0: zo ongeveer.
1: Bijna. Ja, ongeveer. We zijn 15 jaar geleden begonnen met een beetje op de 3x2 gestalte. Dat ook veel te verdienen was aan scholen, goed gedrag, verkeersveiligheid, zingen. Nou ja, ook een beetje de sociale kant van een evenement. We zijn van het wedstrijdelement afgestapt. Maar elke groep heeft een nummer. En op donderdagavond dan trekken we uit de zak met balletjes een nummer. En die school mag het thema voor volgend jaar kiezen.
0: Ja.
1: Dus,
0: het thema dit jaar?
1: Dit jaar is film.
0: Film?
1: Nou ja, daar kun je alle kanten mee op. Dus ik verwacht van Mega Mindy tot de Minions tot... Ja, noem het allemaal maar. Alle kinderfilms.
0: The Lion King.
1: The Lion King. Nou, hoe leuk. Allerlei dieren die in een stoet meelopen.
0: Ja, of een papa die de hele tijd met zijn baby omhoog loopt.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: En dat 5 kilometer.
1: Ja, ik vind dat wel knap voor papa. Maar we hebben ook sterk, hè. Dus we hebben sterke papa's hier.
0: Ja, dat wel. Maar dat zie ik dan nog niet gebeuren.
1: Ja.
0: Maar goed... Ja, voor jullie is het eigenlijk een beetje een dagtaak. Wat begint bij jullie natuurlijk zo vroeg alweer?
1: Nou ja, we doen het allemaal als vrijwilliger. Mensen denken soms dat we professioneel zijn. Dit doen wij allemaal omdat we het zelf heel leuk vinden. Ja. En we hebben ook een ontzettend leuke werkgroep waar we al jaren heel goed mee samenwerken. Goed op elkaar ingespeeld zijn. En ja, ik zat vanmorgen al inderdaad allerlei dingen te doen. En nu gaat het erom. Op maandag gaan we de spullen klaarzetten, het startterrein inrichten. En omdat het nieuw is, vraagt het ook extra aandacht.
0: Ja.
1: Dus dat. Wat nog wel belangrijk is, is de donderdag. Want we hadden natuurlijk op het dorp een mooie Via Gladiola.
0: Ja.
1: Autovrij. En die gaat nu eigenlijk vanaf de Kastanjelaan beginnen.
0: Oké. Okay. Dus, ja, het was voor de mensen die
1: ja, de voor de toeschouwers.
0: Ja, dat is op zich wel prettig om te weten. Want anders staan ze dadelijk op het dorp en dan...
1: Ja, dat zou jammer zijn. Dan zien ze wel lopen. Maar dan is er niet de harmonie bij.
0: Nee.
1: Niet het hooi- en strookappel.
0: Nee.
1: Niet alle blije kindjes met medaille. Want die hebben ze dan nog niet.
0: Ja, precies dat. Dus, dus even voor de goede orde voor de mensen die donderdag willen komen kijken... Kastanjelaan.
1: En een parkeerplaats van het Rijenpark. Wat uiteindelijk een route heeft naar het start-finish-terrein. Op veld 3 van Slikkerweer.
0: Kijk. Nou, dan hebben we alles toch benoemd, denk ik. Of heb jij nog iets waarvan je zegt van... maar dit moet ik nog even vertellen.
1: Nou, dat we ook leuke sponsoren hebben die ons helpen.
0: Ja, maar zonder sponsoren kom je er sowieso niet,
1: nee,
0: hè?
1: Absoluut niet. Dat de verkeersregelaars van Stichting Evenementenbegeleiding Ridderkerk... weer in voornaad aanwezig zijn. En stiekem vinden ze de avondvierdaagse altijd wel erg leuk.
0: Net zoals de EHBO'ers, hè? Want die zijn
1: net als de EHBO'ers. Ja, EHBO-vereniging is altijd aanwezig. Op de start-finish locatie hebben we een tent. Maar onderweg fietsen er ook altijd EHBO'ers mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en de medewerkers zelf die als vrijwilliger meedraaien. En dit jaar hebben we ook het startpakket van de Wandelbond gekregen.
0: Mm-hmm.
1: En hebben we ook een mascotte 4 avonden aanwezig. Viro.
0: Oh,
1: dus komt ook die zien.
0: Ja.
1: En op donderdag hebben we echt nog wel een verrassing in het thema. Ook van een sponsor.
0: Maar dat gaan we niet verklappen.
1: Nee, maar die is echt leuk.
0: Nou, reden te meer om dan... Hoewel, dat zeg ik nu wel. Nou, donderdag heb ik volgens mij een andere afspraak staan. Heb ik weer.
1: Ja, maar goed. Ja. Dan kom je maandag of dinsdag of woensdag.
0: Maandag heb ik ook nog een afspraak. Dus dan wordt het dinsdag of woensdag.
1: Nou, we gaan je graag zien. Net als alle andere mensen.
0: Ja, nee, komt helemaal goed. Hé, Jolanda, dank je wel voor je uitleg. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes.
1: Dank je wel.
0: En voor nu een heel prettig weekend.
1: Van hetzelfde.
0: Daarmee zit deze prettige weekend voor deze zaterdag erop. Aan dit programma werkt een x-aantal medewerkers mee. Onder andere Nico en Hilly Bravenboer en Alfons Kuijs. De techniek was in handen van Nico Bravenboer. De muziek werd zoals altijd uitgekozen door Kees/Junior en Wendy Harreman. De redactie Hans Marijs en Wendy Harreman. En de eindredactie in handen van Arjan Jong. Dank ook voor aan onze luisteraars die waar ook de wereld hebben afgestemd op dit programma. Voor meer actueel nieuws over ons uitzendgebied of dit programma nog een keer terugluisteren, dat kan via de RTV Ridderkerk app of via de website rtvridderkerk.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij de collega's van www.atosrtv.nl voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Waard. Voor straks wensen wij u heel veel plezier bij Grenzeloos Weekend. Mijn naam is Ronald Hout. Ik heb de afgelopen 2 uur met heel veel liefde en plezier dit programma weer voor u gepresenteerd. En voor nu een heel prettig weekend allemaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam kost je nu 20 minuten extra tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
10: Ga voor meer informatie.

0: Nu, het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar nu blijkt wordt de aanpak van de A27 tussen Raamsdonk-Sfeer en Utrecht nog een stuk duurder dan gepland. Begin deze maand zei minister Karremans dat de verbreding van de 50 kilometer snelweg zeker een 500 miljoen meer gaat kosten. Maar RTL zegt dat het hele project 5 keer zo duur wordt als oorspronkelijk de bedoeling was. Aanpak van de snelweg is hard nodig. Vooral knooppunt Gorkum staat al jaren hoog in de file top 10. De renovatie pakt duurder uit doordat de huidige brug vervangen gaat worden door 2 bruggen. Ook verkeert het asfalt van de A27 in slechtere staat dan gedacht, zegt het ministerie tegen RTL. Het slachtoffer van de steekpartij op metrostation Slinge van gisteravond is een 50-jarige man uit Turkije, zo meldt de politie. De man is een week op vakantie in Nederland. De man kon na behandeling in het ziekenhuis dezelfde avond nog naar zijn vakantieadres. Een 37-jarige man uit Spijkenisse is aangehouden als verdachte. Deze man is bekend wegens onbegrepen gedrag. Het slachtoffer zou volkomen willekeurig uitgekozen zijn. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot een crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Feyenoord ziet deze zomerstop 13 huurlingen terugkeren naar Rotterdam. Onder andere Stefano Carrillo en Jan Plug, die verhuurd waren aan FC Dordrecht, keren terug naar Rotterdam. Of de spelers in aanmerking komen voor het eerste elftal van Feyenoord moet nog blijken. Wel gaf trainer Robin van Persie al aan dat middenvelder Givai Zegiel na zijn verhuurperiode bij FC Utrecht in de voorbereiding een kans krijgt. Het weer vandaag veel zon, het blijft droog tot de avond. De temperatuur komt uit op zo'n 26 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ypenburg heb je bij elkaar opgeteld 10 minuten vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein is het oponthoud een kwartier. Dat komt door een ongeluk, maar er is 1 rijstrook dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Dit is Grenzeloos Weekend met

0: is weer zo'n middag. Echt dat je denkt van, oh, is het weer zover? Ja hoor, daar zijn ze weer, grensloos weekend. Gelukkig is een gedeelte van die druktemakers er niet, want Mere die ligt ziek thuis, wetenschapmeid. Maar aan de andere kant, Floortje is er wel. Hey Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is het nou?
1: Ja, met mij gaat het wel goed.
0: Oké, ja. Nou, met mij eigenlijk ook.
1: Ja,
0: ja. Ja, ik kijk nooit terug op wat ik de afgelopen week deed eigenlijk. Dat laat ik lekker aan jullie over. Maar nu even over hebben. Hè?
1: Nu mag dat wel. Ja,
0: ja joh. Hey, we hebben lekker een roperunnetje gelopen verleden week. Was leuk.
1: Ja, nou ja, ik deed niet mee, maar voor jou.
0: Want lekker temperatuurtje om te lopen en zonnetje. Zeker. Dus het was helemaal fantastisch. Ja, uitgevallen teamgenoten was ook trouwens leuk. Extra lopen met dat mooie weer. Dus dat was helemaal top. En ik zie het je weer, dus heb het overleefd. Hè?
1: Dus, ja, dat
0: is het belangrijkste. Ja. Maar voor de rest was het gewoon een puinhoop van de week, zoals het altijd is. Dus nou, dat is dan gelijk verklaard hoe dat er allemaal is gegaan. Hoe is het bij jou geweest? Een beetje normaal?
1: Nou, dat viel eigenlijk ook wel mee. Want ik had gewoon best wel een drukke week. Ik had gewoon een paar afspraken met vriendinnen. En ik was ook ineens aangenomen bij een baan.
0: Oh?
1: Waar ik op had gesolliciteerd, had ik niet verwacht. Maar ineens was ik aangenomen en ineens moest ik werken. Dus dat past niet helemaal in de planning. Maar ik zit er ook nog steeds. Dus het is goed afgelopen.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ik serveer in een restaurant.
0: Oh, geweldig. Dan moet je straks even vertellen waar. Want je kan vast voor korting zorgen.
1: Oh, oké. Okay, ja, ik weet niet of het kan, maar ik kan het proberen.
0: Dan zeg je, we kennen zo'n hele lieve jongen bij de radio. En die komt graag goedkoop eten.
1: Ik wil graag eten,
0: ja. Mag niks kosten, maar het moet wel lekker zijn.
1: Ja, ik zal het proberen.
0: Mooi hoor, deal. Nou, fantastisch. Over eten gesproken trouwens. We gaan het straks niet over eten hebben.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Jammer.
0: Waarom? Je hebt toch gegeten? Je hebt toch geen honger nu?
1: Nee.
0: Nou dan?
1: Nee, dus het is oké.
0: We hoeven er ook niet over te hebben. Maar je kan er wel bij eten waar we het straks over gaan hebben. Namelijk iets heel bijzonders bij onze regio Dordt in Stoom. Dan gaan we met Huub van der Weijden praten over wat er allemaal gebeurd is en nog gaat gebeuren. Misschien wel leuk. En eigenlijk ook iets waar toch een beetje eten dan. Hapjes en drankjes. Cascade in Ambacht gaat weer open, theater. En dat betekent natuurlijk dat dat gevierd moet gaan worden. En daarover gaan we praten met Mariette van Os. Voor de rest hebben we nog het nieuws uit de buurt. En wil van al de allerlekkerste muziek. Hoor maar.

0: No. Je zou zeggen, ze helemaal niks, no. Nada. Noppes. Nou, dat was dan Shakira, dus vooruit dan maar. Was het nada? Nou ja, het was ook niet echt nou om te zeggen van het was het beste wat ze ooit op heeft genomen. Maar dat is dan weer een persoonlijke mening. Cascade in Hendrikie door Ambacht opent weer de deuren. En dat na een flinke verbouwing. Alle organisaties zijn terug in pand. En over 3 weken dan wordt de heropening gevierd. Mariette van Os is directeur van Cascade en een blij mens. Toch, goedemiddag.
1: Zou echt wel. Goedemiddag.
0: Echt wel. Nou, dit ja. Klinkt wel heel enthousiast.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, het is de bibliotheek heeft de afgelopen week de laatste dingen ingericht. Dus het pand is nu echt bijna klaar. Op nog een paar kleine kindziektes. Maar goed, hoort erbij. Maar het ziet er echt wel tof uit. Ja. Heel tof.
0: Ja. Valt bij jullie ook steeds de stroom uit?
1: In Cascade?
0: Ja, nou ja, ik denk kinderziektes. Ja, hier valt steeds de stroom uit bij ons. Maar dat komt omdat we een feestje vieren.
1: Oh, oké. Okay. Nee, wij hebben opeens verstopte riolen. Hebben we nog nooit gehad.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, wel wat gekke dingen dat je denkt, hoe dan? Maar dat hoort er ook bij. Niet altijd even leuk. Maar als het opgelost is, halen we de schouders op en gaan we door.
0: Zo is het. Gewoon zoals het hoort te zijn. Ja. Het heeft allemaal wel een hele tijd geduurd, hè, die verbouwing.
1: Ja, we zijn in april 2000. Nou ja, sowieso, hè, dus het fysieke verbouwen heeft een jaar geduurd. En een klein beetje. Maar het hele traject is een traject wat we in, nou ja, eigenlijk een beetje voorjaar 2020 zijn gestart. Hè, de eerste vraag van, hey, het moet eigenlijk wat opener. Groot onderhoud komt eraan. Gemeentes die de verplichting hebben hun vastgoed te verduurzamen. Dus dat gesprek is eigenlijk in 2020 gestart. En vanuit daar zijn er allerlei plannen ontwikkeld. En zijn we dus nu ruim 5 jaar later dat de deuren open gaan. En dat we minstens weer 20 jaar mee kunnen, denk ik.
0: Nou, dat mag ik voor je hopen. Anders dan ben je steeds weer aan het verkassen naar een tent.
1: Naar de camping, ja. Ja. Hey, maar vooropgesteld, we waren hartstikke blij dat we die tijdelijke locatie hadden.
0: Dat snap ik. Hey,
1: dus dat op het theater na kon daar wel heel erg veel doorgang vinden. Dus we zijn qua theater gesloten geweest en qua grote zaalverhuur. Maar gewoon voor de verenigingen en kleine zakelijke verhuur hebben we al die tijd gewoon door kunnen werken. En ook de bibliotheek. Hey, de bibliotheek aan zet kon in dat pand gewoon ook boeken uitlenen. En het leuke daarin is dat we zo dicht daar op elkaar zaten als bibliotheekorganisatie en als Cascade-organisatie, dat we elkaar ook al heel goed hebben leren kennen.
0: Nou, zo zie je maar weer, als je samen optrekt, dan word je altijd beter van.
1: Ja, dit zou best wel eens ik denk wel dat dit een 1 plus 1 is 11 gaat worden. Ja.
0: Oké, okay, ja. Ik zou toch kijken van zoek ook nog een onderwijsorganisatie op onderdak.

0: eigenlijk de grootste zichtbare ingrepen. Die zitten echt op de hele begane grond en een stuk eerste etage. De zalen daarentegen, daar is ook allemaal heel veel gebeurd. Alleen dat zie je niet, omdat dat gaat over... De luchtbehandelingsinstallatie is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. De gevel, overal zijn nieuwe, veel dikkere ramen ingekomen. Dus je ziet daar... Dus we hadden 11 zalen, die hebben we nog steeds. Daar zie je, dat heeft natuurlijk een make-over gekregen. Nieuwe vloeren. Alleen, dat zijn nog wel diezelfde ruimtes. Maar de grootste verandering zit hem echt beneden. En dat is dus echt dat entreegebied. En in de backstage. Maar daar komen de mensen natuurlijk als het goed is niet. Of weinig. Daar hebben we ook eindelijk de fel begeerde en gewenste goederenlift. Want ons theater zit natuurlijk op de eerste etage. En bij ons moest altijd alles door de personenlift naar boven. Mm. Dat is helemaal niet werkbaar. Dus we hebben in de backstage een goederenlift die van de begane grond naar de eerste etage, dus de theaterzaal, kan.
1: Nou, zo wordt alles dan toch weer beter. En dat moet gevierd worden, hè? Want na meer dan een jaar toestanden en al die dingen. Feestjes gaan er komen over een paar weken.
0: Kijk, want het pand is natuurlijk vernieuwd. Maar we positioneren ons samen met de bibliotheek. En ook nog een klein stukje sociaal team van de gemeente. Want een dienst is van de gemeente. Positioneren wij ons ook wel heel erg als huis van ambacht. Kijk, ik ga het geen dorpshuis noemen, want daarvoor zijn we gewoon te groot, te mooi, te breed, te divers in aanbod. Met het theater ook. Maar eigenlijk is het wel de plek dat als je een vraag hebt of als je denkt van ik zoek iets of ik wil eens kijken welke de verenigingen er allemaal activiteiten organiseren, dat je als eerste naar Cascade komt. En we hebben natuurlijk op de begane grond, dat is echt wel nieuw, hebben we horeca toegevoegd. Dus vanaf 8 juni zijn we daar echt, hopelijk komende week al proefdraai, maar vanaf 8 juni zijn we daar open met daghoreca ook.
1: Ja.
0: Dus voor een goede kop koffie, een lunch, een toffe tosti, een lekker gebakje, kan je dan eigenlijk de hele dag ook in Cascade terecht.
1: Ja, tot zover de reclame. Maar nou weet ik nog steeds niet wat voor feestjes dat we gaan vieren, die heropening.
0: Je hebt helemaal gelijk. Woensdag 17 juni openen we voor de kinderen. Mm-hmm. Want er komen altijd heel veel kinderen bij ons in het pand. En dat is de kinderopening op de 17e. Dan hebben we een gratis theatervoorstelling. Er is een zangworkshop, een muziekworkshop, dansworkshop, speurtocht. Dus echt theater is er, een mini-disco. Dus er is gewoon echt heel veel leuks voor de kinderen te doen. Dat is van 2:30, 3:00 tot een uurtje of 5:00. En dan op vrijdagavond 19 juni openen we het pand officieel. Met natuurlijk de bobo's. Dus het echte moment van openen. Dat doen we in de theaterzaal vanaf 8:30 tot 8:30. En vanaf 8:30 is het eigenlijk gewoon open huis. / festival. Met DJ B-Red komt weer eens optreden. De expositie van de fotograaf die de hele verbouwing heeft vastgelegd. Die opent. Er komt een band optreden. Er zijn allerlei surprise acts. Dus er is een pub. Een muziekquiz. Dus er zijn allerlei dingen. En ook een silent disco tussen de boeken.
1: Wij komen ook bij de muziekquiz. Schrijf ons maar op. Michiel en Aad, die zullen erbij zijn.
0: Oh, bij de muziekquiz?
1: Ja, natuurlijk. Ja, bij de opening ook voor de rest. Dat snap jij ook
0: wel.
1: Ja,
0: leuk.
1: Leuk, joh. Leuk. Even tot slot.
0: Dus dat was echt. Dus dat is eigenlijk van 8:30 tot 12:00. En dat is gewoon eigenlijk open huis, festival, gratis entree. Een feestelijk drankje bij binnenkomst. En daarna kan je gewoon lekker bij de bar of op het terras. Kan je ook wat te drinken bestellen. Je kan dansen. Dus we hebben geen idee of er 100 mensen of 1000 mensen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Maar we zetten de deuren wagenwijd open.
1: Ik ben er even bij gelegen, Mariette. Maar het gaat door, hè, bij jou. Ja, dat kletst maar verder.
0: Ja.
1: Nee, ik vind het gezellig. Ik vind het hartstikke leuk. Tot slot, jullie hebben een website. Hè? Waar kan ik wat informatie vinden over alles wat er gaat komen?
0: Sinds kort hebben we gewoon cascade.nl.
1: Het is gewoon lekker kort geworden.
0: Ja, we hebben die dat is een leuk verhaal, te lang voor nu.
1: Ik ga weer even liggen.
0: Eindelijk hebben we een cascade.nl gewoon.
1: Dat verhaal houden we even te goed van je, hè?
0: Ja, voor een andere keer.
1: Ja, super. Ja. Ik heb hem opgeschreven.

0: verhaal. Komt goed. Mag ik je danken voor je tijd?
1: Ja, zeker weten.
0: Fantastisch. Ik ga je een extreem fijn weekend wensen. En met de gedachte in het achterhoofd dat er een feestje aankomt, moet dat gaan lukken.
1: Ja, dankjewel. En aan jullie nog veel plezier in de uitzending en ook een goed weekend.
0: Zeker weten. Bedankt voor je tijd nogmaals en graag voor nog eens. Waar ga je heen, was de vraag van Emma Heestis. Nou, dat weet ik wel. Ik ga naar Cascade in Ambacht over 3 weken dan.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Vogelliefhebber Joost Bendijk uit Langerak is op zoek naar gebruikte verrekijkers voor de opleiding van vogelgidsen in Gambia. Gambia staat bekend om zijn rijke vogelwereld, maar is tegelijkertijd een van de armste landen van West-Afrika. Hierdoor is vaak gebrek aan goede materialen. Zijn doel is om ongeveer 10 verrekijkers te verzamelen, zodat lokale gidsen beter opgeleid kunnen worden. Volgens Bendijk kan een oude kijker daar een groot verschil maken. De website Sliedrecht 24 meldt. Het college van BNW van Sliedrecht wil tijdelijk extra leslokalen plaatsen bij praktijkschool De Sprong. Door een sterke groei van het aantal leerlingen is er vanaf het nieuwe schooljaar te weinig ruimte om iedereen te kunnen huisvesten. Met de tijdelijke noodvoorziening moet het onderwijs zonder onderbreking door kunnen gaan en krijgen leerlingen ook de komende jaren voldoende lesruimte. Ondertussen onderzoekt de gemeente welke oplossing op lange termijn nodig is.

0: het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Rens Vink, dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huis in Portugal is vannacht doelwit geworden van een aanslag met een brandbom. De explosie was aan de Warnaar, waar 2 weken geleden ook al een ontploffing was, bij een paar huizen verderop. Als gevolg van de klap zijn de voordeur en de gevel beschadigd. Er brak ook brand uit in de hal van het huis. De bewoonster heeft deze zelf geblust, de meterkast is wel gesmolten. Als gevolg daarvan is de woning voorlopig onbewoonbaar verklaard. Bij de ontploffing 2 weken geleden ontstond ook brand. Ook toen moesten bewoners tijdelijk ergens anders slapen. In de omgeving aan de Binnensingel in Vlaardingen zijn meerdere gevels, stoepen, fietsen en stukken straatmeubilair besmeurd met graffiti. Na een eerste inventarisatie bleek de schade aanzienlijk groter dan aanvankelijk gedacht. Volgens buurtbewoners zijn op camerabeelden 3 jongeren te zien die rond 4:30 ochtends met een spuitbus over de Binnensingel lopen en de boel onderspuiten. Op de A16 richting het Terbrechtseplein in Rotterdam heeft een kettingbotsing plaatsgevonden tussen 4 personenauto's. 3 rijstroken zijn afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat er rond 11:30 een melding binnenkwam van een ongeval met meerdere voertuigen. Het ambulancepersoneel heeft enkele personen nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. En het Rotterdamse handelsplatform Knaken heeft de bedrijfsactiviteiten vooralsnog gestaakt. De reden van deze staking is niet bekend. Inloggen op de website is niet mogelijk, waardoor klanten geen toegang hebben tot hun crypto wallet. De toegang lijkt niet op korte termijn terug te komen, want via een update op de website laat het bedrijf weten de binnengekomen vragen medio juni te voorzien van een antwoord via een nieuwe update. Het weer vandaag, veel zon, blijft tot de avond droog en de temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid en bouwonderneming Stout hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe ambulancepost in Zwijndrecht. Volgens de ambulancedienst biedt de nieuwe plek aan de Terstegenring een betere aansluiting op belangrijke uitvalswegen, waardoor ambulances sneller kunnen uitrukken bij spoedgevallen. De werkzaamheden starten de komende maanden en als alles volgens planning verloopt, wordt de nieuwe ambulancepost begin 2027 opgeleverd. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk staat ook dit jaar weer een zonnebrandpaal van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Bezoekers kunnen daar tot en met september gratis zonnebrandcrème gebruiken. Met de actie vraagt de GGD aandacht voor de risico's van verbranding door de zon, omdat dit op latere leeftijd kan leiden tot huidkanker. De zonnebrandcrème uit de paal is parfumvrij, geschikt voor kinderen en wordt automatisch afgegeven via een dispenser.
2: Het weekblad De Brug schrijft over een bestratingsrobot die aan de Vijverweg in Zwijndrecht officieel in gebruik is genomen. Dat was afgelopen week. Langs de nieuwe waterpartij legt de robot zelfstandig straatwerk aan voor de rijbaan en parkeerplaatsen. De werkzaamheden maken deel uit van de aanpak van wateroverlast in Julianadorp. En volgens de gemeente helpt deze innovatieve techniek om zwaar lichamelijk werk in de bestratingsbranche te verminderen en het vak toekomstbestendig te houden. Weet je wat zo leuk is? Wij zijn ook te beluisteren tegenwoordig bij Merwe Radio. Aanradertje misschien. Het is op de maandagmiddag dan te beluisteren, het programma. En dan kun je ons programma helemaal het weekend doorhoren. 3 dagen lang. Meet you down.

0: Runaway Train naar Steam Train is maar een hele kleine stap. We zitten namelijk midden in een mega-evenement, namelijk Dort in Stoom. De sissende machines en brullende shantycoren heten iedereen van harte welkom. We nemen het allemaal nog eens eventjes door met Huub van der Weijden van de organisatie. En dan beginnen we toch bij wat gisteravond was, de vlootschouw. Wat is dat?
1: De vlootschouw is eigenlijk de openingsactiviteit van ons evenement. Dan verzamelen wij allerlei schepen, met name heel veel oude schepen die ook deelnemen aan Dort in Stoom. Maar ook moderne schepen en die laten in, zeg maar in kolommen langs een aantal vaartuigen varen. En dan zijn op al die vaartuigen en ook op de kades, daar zitten allemaal heel veel toeschouwers. En daarmee openen we het evenement.
0: Is het nou zo dat bij Dort in Stoom is natuurlijk van alles en nog niks wat op stoom draait, maar is het deel boten, schepen het belangrijkste?
1: Nee. Het is een combinatie van alles. Hè. Kijk, de schepen hebben we op het water, de machines op het land. Kijk, alles wat wij hier hebben staan, dat laten we werkend zien. En ik zeg al, dat is heel uniek, want dat zie je nergens anders. Er zijn nog steeds minder stoomevenementen helaas. In Engeland zijn er ook nog wel een paar, maar dan zetten ze alleen die machines ergens in een weiland. En die draaien dan niet. En juist het laten zien en het laten draaien, dat is, is echt geweldig.
0: Gewoon in de lucht en het geluid aanwezig zijn eigenlijk.
1: Ja. Ja, en wat je dan vooral ook ziet, en dat is heel leuk. Bijvoorbeeld opa's met kinderen en kleinkinderen, die dan echt gaan uitleggen hoe die oude techniek werkt. Er zijn nog steeds... heel veel liefhebbers van stoom. En stoom is natuurlijk ook een heel modern systeem. Want in de chemische industrie is stoom natuurlijk essentieel voor het voeren van allerlei processen.
0: Is dat iets wat je ook nog laat zien eigenlijk dan, de moderne toepassingen van stoom? Want we denken inderdaad alleen maar aan die dingen van 150 jaar geleden.
1: Nee, op dit moment nog niet. We zijn wel aan het nadenken of wij de verbinding kunnen gaan maken wat meer met bijvoorbeeld de maritieme maakindustrie. We zitten natuurlijk in deze regio in het centrum van de maritieme maakindustrie. En we willen kijken of we daar wel die verbinding kunnen maken, zodat je kan laten zien van, oh, de stoom is heel oud, maar tegelijkertijd ook heel modern. Maar er zijn ook andere middelen van het aandrijven van allerlei zaken. Denk even aan elektrische auto's. We hebben geprobeerd, dat is helaas niet gelukt, om de Solar Challenge van de TU Delft hier ook aanwezig te laten zijn. Dat is op het allerlaatste moment is dat helaas mislukt. Maar dat zijn dus ook van die ontwikkelingen. Dat je kan zeggen van, hoor eens, op die manier laten we ook de evaluatie van stoom van vroeger naar stoom tegenwoordig zien.
0: Heb jij een beetje verstand van stoommachines überhaupt?
1: Nee, ik ben helemaal geen stoomfanaat eigenlijk. Nee, wat dat betreft. Ja, kijk, ik weet dat je de stoomketel op moet stoken. Hè, dat die gevuld met water moet zijn. En dat is eigenlijk het basisbeginsel. Het basisbeginsel is eigenlijk heel simpel. Je hebt een ketel, die stook je op kolen of op houtblokken of iets van die naar. Daardoor verwarmt die ketel zich en gaat het koken. Net als de fluitketel thuis van vroeger. En dan wordt daar met die stoom die daarbij vrijkomt, wordt dan de machine aangedreven.
0: Hoe basic dat het kan zijn.
1: Heel simpel.
0: Ja, lachen. Even kijken, ik lees ook iets, hè, want je zegt al van alles en nog niks aan stoommachines te zien in alle soorten en maten. Mm. Je kan er van een aantal gebruik maken als je een rondje stoom doet. Hoe gaat dat?
1: Wij bieden de mensen een stoomrondje aan. Dat wil zeggen, dan ga je met een boot van hier naar de modelbouwshow. In die modelbouwshow zie je allerlei miniaturen. Ook veelal stoom gerelateerd. Vandaar ga je even met een bus naar de surfclub, zoals wij dat noemen. Dat is de locatie waar een echte stoomtrein klaar staat. Met die stoomtrein gaan we dan terug naar het station in Dordrecht. En daar staan weer oldtimer pendelbussen, echt die oude bussen van vroeger, die de mensen weer terugbrengen naar het evenemententrein.
0: Wat gebeurt er vanavond?
1: Vanavond hebben wij Stoom in Licht. Dan hebben we een koor op de Kuipershaven. En als het donker is, hebben we daar op een schip waarvan de zeilen gehezen zijn, wordt een film gepresenteerd over onder andere wat iets met stoom te maken heeft. Vraag me niet naar de titel, want die weet ik niet.
0: Ik zal het je vergeven, Ruud. Bij deze is het vergeven. Voor de mensen die vandaag moeten werken, want die heb je er ook bij. Gelukkig kunnen we morgen ook nog naar Dordrecht.
1: Ja, het is echt vrijdagavond de Vlootschouw, zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur 's avonds. Draaien we dus op alle locaties alles wat maar met stoom te maken heeft.
0: Is het toch een beetje te doen om Dordrecht te bereiken? Of moeten we maar zelf met de stoommachine dan die kant op komen varen?
1: Nee, het is natuurlijk de binnenstad is lastig te bereiken. Maar wij raden de bezoekers aan om aan de rand van de stad, van het centrum te parkeren. Op de Weeskinderendijk of bij het Indofinterrein ook op de Weeskinderendijk. Vandaar kan je lopend naar het evenementterrein, dus ongeveer een kwartiertje lopen. Maar zo nodig gaan er ook lijnbussen vandaar richting station. Daar zou je op zo'n oldtimerbus kunnen stappen. En op die manier kan je dan het terrein bereiken.
0: Als de mensen zich nog willen voorbereiden, in willen lezen, de laatste tips hoe je het makkelijkste kan komen in Dordrecht. Jullie hebben een website, hè?
1: Ja, www.dordtinstoom.nl en dan Dordt met dt.
0: Ook hier dient het gemak weer de mensen.
1: En daar vind je alles wat je maar wil weten en... Je kan er vragen stellen en al die vragen die we qua antwoord hebben, die kan je daar terugvinden.
0: Wat ga je straks zelf doen? Aan de stoomfluit trekken ergens dat hij lekker loeit?
1: Nee, ik blijf vooral op de centrale post. We hebben hier één centrale post waarmee we in verbinding staan met alles en iedereen. Op die manier... proberen we een beetje in de gaten te houden of er niet ergens gekke dingen gebeuren.
0: Fantastisch. Dan ga ik hopen voor jou dat je een mooi rustig weekend hebt en geniet er nog van zover.
1: Als dat het geval is, hebben we het goed gedaan en hebben we geen gekke dingen meegemaakt.
0: Zo is het. Huub van der Weijden van Dordt in Stoom. Nogmaals, een heel bijzonder prettig weekend gewenst. En graag voor nog eens.
1: Dank je. Dank je wel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Schrijfster Ellie Persons uit Ridderkerk heeft een nieuw boek uitgebracht, De Ware Reiziger. In de roman beschrijft ze de jaren na haar vertrek naar Spanje voor de liefde en hoe ze na het beëindigen van die relatie haar leven opnieuw opbouwde. Het boek gaat over liefde, impulsiviteit, veerkracht en het hervinden van jezelf. Op 20 juni presenteert ze haar boek in Bibliotheek Ridderkerk. De Ware Reiziger is vanaf nu verkrijgbaar.
2: Misschien wel even om dat te lezen. Kijk,
3: dat is echt zo onaardig van Michiel. Ik mag nooit meepraten. Wil jij afscheid nemen, dan hou ik mijn mond wel.
1: Oh. Doet hij er?
3: Hij doet het wel, okay. Ja. Er zat een draadje los, hoor ik net.
1: Oh, ja. Oké.
3: Okay. Wat gaan we doen voor de week?
1: Nou ja, ik moet gewoon naar school. En ik heb volgend weekend wel een festival waar ik naartoe ga met vrienden. Oh. Dus dat is wel heel leuk.
3: Ja, zeker.
1: Weekend wordt leuk.
3: Bij wat? Met wie?
1: Wantijpop in Dordrecht.
3: Oh, met, leuk.
1: Ja, een stuk of 4 vrienden net. Dus dat is wel gezellig. En daarna gaan we logeren. Dus
3: ook
1: dat,
3: nog eens?
1: Ja.
3: Jongen,
1: daar heb ik wel heel veel zin in.
3: Ja, dat kan ik wel iets bij voorstellen. Nou, dan zijn de vooruitzichten goed.
1: Ja.
3: Even een paar dagen door bij het op school.
1: Ja, dat wordt wel zwaar. Maar ja. Oké.
3: Okay. En dan een feestje weer. Nee, hartstikke leuk. Ja, de andere man vraag ik meer. Wat doe jij? Maar die zou waarschijnlijk zeggen van ik ga zorgen dat ik weer beter ben.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat ze er volgende week weer is.
3: Ja, dat hoop ik ook. Nou ja, goed, beterschap, Meren. Meren, die zou ook wel wat anders aan mij vragen, geloof ik. Ik weet niet of jij dat weet.
1: Ja, of je iemand bent vergeten te bedanken.
3: Ja, precies. Maar ja, gaan we die gast bedanken?
1: Ja, ik vind van wel. Ik vind wel dat we moeten doen.
3: Ja, echt waar?
1: Ja.
3: Oké, okay, wat heeft hij in jouw ogen aan positiefs bijgedragen in deze uitzending?
1: Hij heeft de techniek gedaan voor het programma. Michiel heeft dat gedaan.
3: Ja.
1: Ja, dus bedankt, Michiel.
3: Oké, nou, dankjewel, Michiel. Leuk dat je er was. Jullie allemaal thuis ook natuurlijk. Maandagmiddag dan op Merwe RTV te beluisteren. En de rest van het hele spul in het weekend. En wie weet wat de toekomst daar nog eens in gaat brengen. Weet je, soms dan zit je wel eens zo achter zo'n microfoon. En dan ga je een beetje zitten te mijmeren. En dan denk je van, ja, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Ik wou dat ik een beetje wijzer was. Nou, er is een plaatje over gemaakt. Die is voor Kees Stolk. Die gaan we draaien tot aan het nieuws. We wensen nog een extreem grensloos weekend. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn wij er weer. Hopelijk treffen we elkaar dan ook weer. Zoals gezegd, ik wou dat ik wijzer was. Tot aan het nieuws. En straks vast nog iets van sport of andere gezelligheden op de radio. Toe!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9:00 meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goede middag, sportvrienden. Het is 30 mei 2026. We zijn met de Ridder Sportshow. En wat hebben we vandaag? Heel veel, ondanks het weinige voetbal. We hebben vandaag een live contact met Alfians en de Rodies over het honkbal. Met Arno Steltsdijger. We hebben een nabeschouwing over Roperen. Dat doet Aad Hoogendijk. Die heeft heel veel te vertellen eraan. We hebben natuurlijk de voorbeschouwing live met Bolnes. Bolnes tegen Schravendeel voor de nacompetitie. We hebben een interview met Marnie Visser, de trainer van RVVA. Dat hebben we zaterdag opgenomen. Dan hebben we natuurlijk ook nog een interview met Gijs Zwaan, de trainer van Slikkerveer. En we hebben een interview met voor het Nederlandse Hole Ridders, oftewel live, de Midget Golf. Maar dat zeker dadelijk allemaal naar deze muziek.

0: Ja, sportvrienden, feel good. Feel good, weet ik niet. Maar we hebben in ieder geval deze uitzending gaan we natuurlijk weer werken met Michel Michiel Heuft. En mijn techniek Timo Verveer. En eindredactie Selwyn. En mijn naam is Rine Sitser. Ja, even groot nieuws moet ik wel doen voordat ik met Aad Hoogendijk begint. Liverpool grijpt in en ontslaat aan de slot. Ik probeer nog wat meer informatie te vinden van u. Maar het was even aan de ene kant verwacht. Aan de andere kant toch vrij onverwacht. Maar dat horen we allemaal. Maar het gaat over de roperen. We gaan er mee. En de nabeschouwing. En Aad is volgens mij de volger van de roperen. Aad, praat ons bij. Wat is er allemaal gebeurd en heeft het wat opgeleverd?
1: Nou ja, definitieve opbrengst is nog niet officieel bekend. Dus dat kan ik je nog niet vertellen. Maar die is wel goed, heb ik het idee. Mooi. Roperen is natuurlijk non-stop estafette lopen. Hè? En het grappige is, als je dat op de baan doet, dan loop je rondjes en dan kom je altijd wel op je plekje terecht. De roperen die start dan of bij Enschede of in Zuid-Frankrijk, Noord-Frankrijk. Dat wordt weer heel ver. En dat wordt vervoerd met busjes doorgaans. Want je moet natuurlijk steeds meer naar Rotterdam komen. Dus het is veel lopen, stukjes fietsen en veel in het busje zitten. Dat is het sportieve gedeelte. En een beetje roperrunnen, die loopt dan een goede anderhalve marathon per lopen.
0: Anderhalve marathon?
1: Die paar dagen, ja.
0: Zo.
1: Dat is niet zoveel.
0: Anderhalf?
1: Nee, dat is niet zoveel.
0: Ik heb al 10, heb ik al, dat ik begin ik al met
1: 10 marathons bedoel je?
0: Een tiende van een marathon. Okay.
1: Nou, dat is het sportieve gedeelte. Daar ging het om 35 jaar geleden intussen, want het was de 35e editie. En ja, dat was een weddenschap. Er waren een paar mannen die gingen niet goed met de marathon. En wat krijgen dan de stoere kerels onderling? Die gaan natuurlijk zitten op te scheppen. Dat ze eigenlijk altijd veel beter kunnen. En dan is het voor als jij een echte vent bent, dan loop je maar eens een keertje van de Euromast naar de Eiffeltoren. En dan zie ik je nog een keer terug. Nou, dat was de roperen. En dat moest voor een goed doel zijn. En de rest is geschiedenis. Nou, ik mocht een van de vele lopers zijn die mee mochten.
0: Ja, maar heb jij gelopen? Of,
1: ik heb gelopen.
0: Jij mag lopen?
1: Ja, ja, ja, ja. Bijna 2 marathons.
0: Bijna, je hebt al de blaadblaas.
1: Nou, dat was helemaal niet voor de lol. Maar als er een paar lopers uitvallen, dan... Ja. En dat was echt puur op conditie. En niet eens door de hitte.
0: Ja.
1: Het was wel warm, maar ja, daar hebben we allemaal last van, weet je wel.
0: Nou, wij fietsten, we waren aan het fietsen, mijn vrouw en ik. En dan gingen we naar het Waaltje toe fietsen. En 2 of 3 keer werden we eigenlijk gekruist door de lopers. Maar als je ziet hoeveel mensen er staan, toch nog langs het parcours. Mm-hmm. Om te juichen, toe te juichen, zelfs om te besprenkelen met water.
1: Ja.
0: Nou, geweldig. En dat is toch iets. Ja, ik vind het ook bijna typisch Holland, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar dat de mensen allemaal met water aan de kant stonden met deze temperaturen, was wel heel fijn.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Die dank die wil ik graag uitspreken. Want als je dan wordt ondergespoten, je bent in het kwartier toch weer droog met dat gekke weer. Ja. Dat fris je even lekker op. En ik denk als je dan al een paar dagen en nachten, want het gaat continu door. Je hebt gelopen of gefietst, dan wil je die verfrissing best wel hebben.
0: Hoe gaat zo'n dag doen? Je zegt gelopen, je zou toch ook slapen of niet? Of een kleine powernapje, een flinke powernapje, jouw 2 marathons lopen, dat geloof ik graag.
1: Meer is het niet. Nou, in Vogelvlucht, je hebt een team van pak een beetje 25 mensen.
0: 25 mensen?
1: Die split je ruwweg door 2. Je houdt een basiskamp met catering en verzorging en alles. En dan heb je 2 groepen waarin 2 keer 4 lopers zitten. Want je hebt 2 subgroepen. 2 keer 2 fietsers. En 2 busjes met de bijbehorende chauffeurs natuurlijk. En om en om gaan die subgroepen dan pak een beet. Een beetje, ieder team is iets anders, maar zeg even 50 kilometer van het parcours afleggen. Het andere team kan dan even rusten. Mm. En dan na zoveel uren kom je terug en dan gaan zij weer weg. En zo ga je om en om, ga je steeds verder. En zeg je van ja, dat rusten, dat is niet veel. Want dan heb je maar een paar uurtjes. In die tijd wil je je opfrissen, je moet wat eten, je spullen klaarleggen voor de volgende keer enzovoorts. En dan mag je blij zijn als je 1,5 uur hebt gelegen. Slaap is nog maar de vraag.
0: Ja.
1: Want, ja, dat is natuurlijk allemaal iedereen bij elkaar gepropt. Is dan toch altijd een beetje spannend. En dan liggen de mensen wakker en je hebt adrenaline in je hoofd. En nou goed, dan slaapt dat niet fijn. Dus eigenlijk rust heb je niet veel. En dan mag je weer dus wakker worden, want we moeten straks weer op pad. En dan ga je weer verder.
0: Ja. Dus het lijkt me ook wel een hele... het is niet alleen een prestatie op zich, maar het is ook voor mij een flinke teamprestatie. Want je doet met z'n allen. Het moet wel een team zijn, anders doe je dat niet, denk ik.
1: Zeker. Je bent met al een team, de 2 subteams, maar ook het totaal bij elkaar.
0: Ja.
1: Ook als een loper uitvalt of gewoon niet meer kan. Sommigen gaan langzamer lopen. En anderen gaat opeens spontaan door zijn enkel heen. Kan gebeuren, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moet je toch verder. En dan moet je elkaar opvangen. Van, doe jij een stukje voor mij, dan doe ik wat voor jou. Of kom op, het gaat goed. En we zijn bij je in gedachten. En gewoon rustiger aanlopen en doorgaan. Je moet als team alles opvangen.
0: Ja.
1: Als je dat niet doet, dan houdt het op.
0: Want ik las eigenlijk, het politieteam begon als laatste en eindigde als eerste. Maar dat deden het niet omdat ze naar het politieteam waren, zo trots op waren. Maar ja, dat zat ook in een bepaalde drive in. Of een groep wat overgemotiveerd was. Ja, want ik wil zeggen dat er niet zeggen dat de rest niet gemotiveerd was. Maar echt, er zat wel een prestatiedrang in.
1: Zeker. Hoewel het geen wedstrijd is. Nee, het maakt nergens om uit. Je doet het allemaal voor het goede doel. Ja. En de rest is extra. Je hebt natuurlijk wel een verschil. Wij zijn over het algemeen allemaal amateurlopers. Sommigen zijn wel dan wat beter getraind. Van tevoren, al maanden van tevoren, geef je op wat je verwacht, wat je als team gemiddeld als snelheid loopt.
0: Okay.
1: Dus het een geeft 10 km per uur op, het ander 14. En daar wordt het dan ook op gebalanceerd. Hoe sneller je loopt, hoe later je start, want je haalt ze toch wel bij.
0: Ja, ja.
1: En dan kom je ongeveer goed verdeeld over die koolsingel aan op het eind. Dus dat is de gedachtegang. Dat is allemaal het probleem niet. Je weet ook nooit waar je aan toe bent. Want stel nou dat iedereen zegt van wij zijn amateurs en we geven allemaal 10 kilometer op. Dan wordt het toch een zooitje. Maar natuurlijk de snelle jongens, zeker de geoefende, de militairen, misschien de politie, marathonlopers die een speciaal clubje hebben opgericht. Ja, die zijn net wat beter. Dus die geven een hogere snelheid op die start te laten en die halen wel weer van alles in.
0: En ik vind ook wel het mooi dat eigenlijk ieder team wat loopt, doet het voor het doel.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel eigenlijk wel geweldig. Het is toch. Wat zijn van die momenten dat ik zeg, nou, dat doen wij toch maar even in Nederland. Hè?
1: Ja, want het is wel uniek dit.
0: Ja, toch? Ja.
1: En het gekke is, nog steeds, 35 jaar Europa run, 35 jaar Frankrijk, zou je zeggen, nu snappen ze het daar. En ze kijken nog steeds met verbaasde ogen van, wat gebeurt je dan allemaal? En dan mag jij in je beste Frans tussen het rennen door gaan vertellen van wat je nou aan het doen bent eigenlijk.
0: Ja, het enige Frans wat ik zou kunnen is de bière, ook al ben ik alleen. Dus ja, er wordt een andere. Mijn Frans zou niet zo uitstralen, zeg maar, daar. Dus.
1: Nee, dat.
0: Maar waarom is het niet meer een Parijs, vanuit dat Parijs? Was de afstand misschien toch te groot? Of?
1: Nee, want er is nu een stukje Nederland bijgekomen om te compenseren. Ja. Je zit nog steeds over het weekend heen op zo'n 540 kilometer.
0: Ja, ja.
1: Parijs was op een gegeven moment uit beeld geraakt door de corona. Daarna was het startterrein niet meer beschikbaar, want er moesten ze naar de Olympische Spelen komen. Daar waren ze al een jaar van tevoren mee bezig. En dan het jaar zelf natuurlijk van de Olympische Spelen.
0: Ja.
1: En daarna is het eigenlijk niet meer goed gekomen. En ik denk dat de gedachte is van, dan loop je wat meer in Nederland. In je eigen land wil je ook graag de belangstelling hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus die gedachte snap ik, want het is commercieel gezien handiger, want er moet geld verdiend worden. Aan de andere kant is het jammer, want heel veel mensen zeggen van, ik mis Parijs.
0: Ja.
1: En ik zie het niet meer terugkomen.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Klinkt een beetje gek. Het is een status van Parijs naar Rotterdam lopen. Is wat anders dan, ik start in Noord-Frankrijk en ik ga naar Rotterdam. Ja, ik vind het allemaal geweldig.
1: In een halve dag zit je al in België nu.
0: Ja,
1: en voorheen had je gewoon de eerste avond, nacht en ochtend in Frankrijk. En dan had je ook de mooiere heuvels. En beroemd bij de oude deelnemers zijn die momenten dat je de zon ziet ondergaan en opkomen in die Franse heuvels. En dat is nu niet meer, want je start noordelijk.
0: Ja.
1: Dus enige weemoed is er wel.
0: Ja.
1: Het mag voor mij weer terug.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Het is emotioneel misschien. Normaal dat we net ook al zeggen. Het geeft meer jus van Parijs naar Rotterdam lopen dan.
1: Tuurlijk,
0: ja.
1: Daar
0: ging
1: het ook om.
0: Ja.
1: Daar komt wel bij. Het is nu makkelijker.
0: Ja.
1: Want dat eerste stuk, wat zo mooi is, is ook veel pittiger met de heuvels.
0: Ja.
1: En die heb je nu nog wel een beetje. En dat is al pittig genoeg voor een hele hoop lopers. Dus sportief gezien, het is wat makkelijker. Net als de route uit Noorden, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat is ook vlak. En de uitdaging, die zit hem eigenlijk toch al in Parijs.
0: Ja.
1: Ja, wat is wijsheid? Zullen we het proberen terug te krijgen?
0: Ja, maar we kunnen een kleine stiekem een actiepje op zetten natuurlijk. Van, geef mij maar Amsterdam. Nee, geen Amsterdam natuurlijk.
1: Nee, Rotterdam.
0: In plaats van Parijs. Maar
1: we houden de Koolsingel. Met alle liefde, liever dan de binnenrotten.
0: Ja, ja,
1: dat is veel leuker binnenkomen.
0: Ja, ja.
1: En is ook de eer die de mensen verdienen. Mensen die zoveel moeten.
0: Het lijkt me zo fijn als je hoort wel een marathonloper zijn. Op het laatste stukje, dan krijg je zoveel adrenaline. Dan vlieg je gewoon naar de finish toe.
1: Ja.
0: Dat lijkt me bij jullie ook.
1: Tuurlijk, ja. Want je wordt helemaal opgeperkt. Er komen steeds meer mensen je aanmoedigen. Ja. En dan dat trek je weer door die twee slapeloze nachten heen.
0: Ja.
1: Die heb je echt heel hard nodig.
0: En wat heb je daarna naar bed gegaan en 2 dagen geslapen of heel veel?
1: Nou ja, dan kom je terug, dan moet je eerst je rotzooi opruimen. En dan ga je naar huis, dan wil je nog eventjes wat vertellen. Dan voor je tijdens het vertellen op de bank in slaap.
0: Ja.
1: Dan blijkt je ook nog even te moeten douchen, omdat je toch wel een beetje stinkt na een paar dagen. Slecht gewassen te zijn.
0: Ik heb niemand horen klagen. Nee,
1: dat is het leuke, je bent allemaal net zo vies, je stinkt allemaal.
0: Ja, dus je hebt eenzelfde geur, dat scheelt. Ja.
1: Dat is echt wel leuk.
0: Ja.
1: Nee, het is een geweldig sportief evenement met een heel mooi doel. En ik kan het iedereen aanraden om zoiets te doen.
0: Nee, ik vind ook uit dat we dat gewoon de aankomende periode veel meer in de aandacht moet brengen en hopen dat de opbrengst nog hoger wordt. Ondanks dat ik, zo jouw uitslag te horen, best wel een redelijk opslag, weer een redelijk resultaat hebben geboekt. En het lijkt me ook, volgens mij heb ik het nooit zien dalen. Het elk jaar groeit het weer iets een beetje.
1: Nou, het is natuurlijk door corona heeft het echt een klap gehad.
0: Ja, natuurlijk.
1: We zaten op een gegeven moment best wel goed boven de 5 miljoen. Het is daarna heel erg naar beneden gegaan. Het is weer aan het groeien nu, de laatste paar jaar. De verwachting is dat we over die 5 miljoen heen zijn weer.
0: Ja.
1: Dus weer een beetje terug naar normaal. Eindelijk.
0: Zou dat niet, ja, ik zit natuurlijk ook een beetje mee te denken, mee te dromen. Zou dat niet een mooie actie kunnen zijn in combinatie met Glazenhuis? Alleen het enige nadeel is Glazenhuis met de kerst. Want het doel is gewoon, het is een Nederlands product waar je naartoe loopt.

0: nogmaals, volgend jaar, ondanks dat het nu nog niet bekend is, gaan we verder. Ja, hey, bedankt Aad.
1: Oké.
0: Ja. Als het goed is gaan we nu naar Arend. Arend, voorbeschouwing als het goed is. Arend Ollemans. Is er een beetje nerveusheid de universiteit bij Bolnes of valt het mee?
2: Nee, hoor, het valt wel mee. Want wij hebben al een prachtig seizoen achter de rug. Je komt uit de vijfde klas en je doet mee in de na-competitie. Dus ik denk dat het seizoen al eigenlijk al wel een beetje geslaagd is. Kijk, als je dan eenmaal zo ver bent, willen je natuurlijk ook verder komen. Maar laten we niet vergeten, Schravendeel hebben ook een hele goede ploeg, heb ik begrepen. Dus ja, bij Bolnes zijn er toch nog een paar... de voorstopper is er bijvoorbeeld niet. Die zit lekker van zijn vakantie te genieten in Griekenland. Ja, daar heb je gelijk in natuurlijk. En dan hebben we nog een aantal geblesseerde spelers. Plus dat de keeper er niet is. Daar hebben we Michael Koolmees weer terug moeten halen uit zijn pensioen. Om vandaag toch nog te laten keepen. Want ja, je moet wat. En dat zal ook niet meevallen. Want we hebben het niet meer. Bolnes moet het wel in de volgende opstelling doen. Nou ja, de genoemde Michael Koolmees dan... alleen het doel en dan René Wilting, Rotting van Dam, Mike Navaja, Stuin, Lavoy. En dan in de midden Glenn Streden, Isaac Nou is dat wat, Isaac Lavoy, Stefan Jen aan de andere kant. En dan voorin hebben we Boslak, Appie en Hielkemeijer. De wisselspelers zijn Jaren Zwagerman, licht geblesseerd. Nordin had lijken, Michel Kijkers, Salim Boerbedat en Dustin Verdien. Dustin Verdien die komt net terug van een blessure. Dit is weer, hij heeft van de week maar één keer getraind. Dat komt de Bolnes afgelopen... maandag ook nog een bekerfinale moest spelen. Hè? Die tegen LMO voor die de Rijnmond Cup. RD Cup zou ik zeggen, dat is nog ouderwets. Voor die Rijnmond Cup, die werd met 4-1 verloren. Maar daar hechten we totaal geen waarde aan. Want het stonden er 6 andere mensen in het veld die eigenlijk normaal nooit spelen. Maar uit onder de 23 en zelfs één uit de veteranen. De keeper was uit de veteranen. Dus dat zegt al genoeg. Dat heb Bolnes. Misschien doen ze dat de dazzel omdat we eigenlijk geen goede keeper hebben op het ogenblik. Want ja, die keeper, dat hebben jullie allemaal gehoord. Die heeft tegen LMO uit zijn Achillespees gescheurd. En daar kwam toen die 1-1 uit. En gelukkig wonnen we daar dan nog met 2-1. Maar ja, dat is wel een forse aderlating voor Bolnes. En laten we hopen dat ze daar overeen komen. Ik moet zeggen, het is al gezellig druk langs de lijn. En in de kantine was het ook al gezellig druk. Dus we hopen gewoon op een goede wedstrijd. Ik moet wel zeggen, de weersomstandigheden helpen volgens mij niet mee. Want het is bloed en bloedheet op het veld.
0: Zelfs benauwd. Ja, zelfs benauwd. Klopt. Ja. Maar Arend, jij krijgt vandaag de hele tijd alle ruimte om je verslag te doen. En we gaan van jou en van een Bolnes genieten. Ga ik wel een klein beetje van uit.
2: Ja, dat hoop ik ook. Maar ja, je weet hoe het voetbal, het balletje is rond en je weet nooit hoe het rolt. En dat is wel een dingetje waar je zelf geen invloed op hebt.
0: Nou, maar aardig wat je ook zegt. Hè? Bedoel, je geeft aan van Schravendeel, sterke ploeg. En nou ja, nogmaals, je zegt het zelf al, balletjes rond dus. Zeg nooit
2: meer. Nee, dat is ook zo. Maar wij kunnen waar Schravendeel enkel maar van horen zeggen natuurlijk. En ze schijnen een bliksemsnelle voorhoede te hebben. Maar ja, dat moet bij Bolnes geen probleem zijn. Want die twee mannen die aan de zijkant staan, dat zijn ook hele snelle jongens. Ja. Dus de hele eierheid is gewoon... hoe zenuwachtig begin, welke ploeg aan de wedstrijd, denk ik. En dat is heel erg belangrijk. En we moeten ook eerlijk zijn. Bolnes heeft de eerste periode en Schravendeel had de derde periode bij in de andere competitie in Zuid, geloof ik. Want ik vind dat wij er tegen moeten voetballen in Zuid. Maar ja, dat is tegenwoordig heel gewoon. En als je dan nog wint, dan moet je tegen de winnaar van OVV tegen LMO. Nou, dan krijg je weer een ploeg tegen die je in de competitie hebt gehad, zeg maar, als LMO daar wint. Nou, dat vind ik dan ook wel zonde. Want ik vind gewoon, dan moet je de krachtsverhoudingen goed weergeven en uit andere pools tegen elkaar laten voetballen.
0: Ik ben het totaal met je eens, Aad. Maar ja, daar gaan wij niet over, hè?
2: Nee, helaas niet. Dat is zo. En dat wou ik maar houden zo ook. Want ik heb al genoeg aanmerkingen op de KNVB. En ik daar nou weer over begin, dan kom ik ook niet meer geloofwaardig over.
0: Voor ons komt het nog steeds geloofwaardig over, hoor, Arend. Dus.
2: Ja.
0: Hey, we houden ons op de hoogte. En,
2: de spelers lopen nu nog warm. En dat kan nog wel even duren voordat ze gaan beginnen, denk ik.
0: Wij gaan er altijd vanuit dat Bolnes altijd 10 minuten later beginnen. Dus
2: precies.
0: Hey, ik hoor je straks.

Ja, sportvrienden. Wat ik al net heel snel vertelde was dat Arne Slot ontslagen is. En werd ontslagen wegens zijn slechte prestaties. Tenminste, voor mijn gevoel, zijn team. Maar oké, daar heb ik niks over te zeggen natuurlijk. Bij de Reds, bij Liverpool. Het is heel wat vreemd, want normaal Liverpool is altijd wel vrij trouw aan het aantrekken van een trainer en ook zijn contract uit te laten dienen. Maar dit moment, ja, eigenlijk ook wel wat er ook gebeurt, ook als je af en toe de sites van Feyenoord en andere, het wordt altijd de coach aangespeeld, maar legt het nog altijd aan de coach, ja. Het enige is natuurlijk, de coach is er één, die kan je wegsturen. De spelers zijn er vaak 24, die kan je niet wegsturen. Dus ja, balen, denk ik voor hem. Ik denk niet dat hij heel snel, ik denk wel dat hij heel snel ander werk zou vinden. En aan de andere kant, we hoeven ook geen medelijden met hem te hebben.

Nou, lekker zomerswingend nummertje, denk ik. Wat ook heel erg aan het swingen is trouwens, is Curaçao. Die speelt in Schotland en op dit moment staan ze maar gewoon met 1-0 voor. En dat in de 27e minuut. Ik vind dat toch knap, denk ik. Maar ja, met Dick Advocaat heb je automatisch al een wereldtrainer. En ja, dan wordt je eigenlijk die team ook automatisch een wereldsucces.

0: En zoals ik al vertelde, bij Bolnes beginnen ze altijd ietsje later, maar ze zijn nu op veld. En Arend, kan je ons al vertellen hoe de warmte zich ophoopt en de stress zich gaat uiten in de wedstrijd?
1: Nou ja, dat is niet zoveel stress, denk ik, want de hele jeugd van Bolnes van onder de 11 jaar, wat vanochtend kampioen is geworden, samen met onder de 10, zijn met de ploegen het veld opgelopen en moeten nu weer het veld af natuurlijk. En ze gaan toch bij de scheidsrechter staan en we hebben één man die het balletje af gaat trappen, maar ze zijn nog aan het tossen. De grensrechter op de... hoe noem je dat? Ja, we hebben natuurlijk neutrale grensrechters vandaag. Ik ben helaas vergeten de naam op te schrijven, maar het is Suleiman, de man die scheidsrechter is. Dat is het enige wat ik uit mijn hoofd weet, omdat die mannen van het begin af aan al op stonden. Dus de grensrechters zijn van de week al 3 keer gewisseld. Precies weet ik het ook niet meer, maar ja, dat zien we dan later wel, maar dat is allemaal niet van belang. Het is voor beide ploegen toch een leuke wedstrijd, met aardig wat publiek hier langs de lijn. Dus dat is wel leuk en heel veel kinderen op het veld, maar die moeten er nu nog af. Terwijl iedereen zich gereed maakt voor deze wedstrijd. En dan gaan we even kijken, ze gaan met z'n allen aan de aftrap doen volgens mij. Maar dan moeten ze wel de bal teruggeven aan de scheidsrechter. En dan gaan we zo meteen wel even verder kijken. Zodra we beginnen, meld ik mijn geweer.
0: Hey, geweldig, Arend.

0: Arend, als het goed is, zijn ze bij jullie nu begonnen?
1: Ja, ze zijn wel geteld een seconde of vijf bezig. Het was nog wel een paniek situatie, want de bal werd naschoten door de pupillen van de week. En die gingen dan maar een cornerbal op dreigen gemak te nemen. Dus iedereen moest daarop wachten. Is het nu Schravendeel wat er voor het eerst uitbreekt? En dan is daar de bal, dan wordt breed gespeeld en dan weer diep gespeeld. En dan is het daar de eerste schot al. En de bal komt de paal, zeg. Oh, wat komt Molnes daar goed weg, zeg. Jongen. Het was even niet opletten van de backspeler. Dat die speler helemaal vrij stond. En nu wordt de bal dan naar voren gespeeld. En de bal gaat via de speler van Schravendeel over de zijlijn. Zo had het al binnen 40 seconden gewoon 1-0 kunnen staan voor dus op 0-1 voor Schravendeel. Dat is natuurlijk geen goed begin van Bonnes. Wordt die bal uitgegooid, is het Hielkemeijer die probeert aan te nemen. Die krijgt hem op zijn borst en mag Schravendeel in gaan gooien. Dan gaan we deze aanval nog even meenemen. De bal wordt achteruit gegooid bij Schravendeel. En het is een hele jonge ploeg, zie ik wel. Dat is ook wel weer prettig vergeleken bij... Maar Bonnes heeft misschien toch wel de ervaring de overhand. Ja, je weet het natuurlijk nooit. En het is nu René Wilting die de bal onderschept. En dan is het Bonnes die dan probeert en dat mislukt. En dan is het Isaac Lavoy. Isaac Lavoy die achteruit speelt op Mike Navajas. Mike Navajas die dan breed gespeeld op Stijn Lavoy. Dat is de broer van Isaac. En Bonnes nog steeds aan de bal. En brengen even rust in de ploeg. En het is nog steeds Bonnes dat de bal heeft bij die stand van 0-0.

0: Zo, ook weer gehad. Alfiens Roadies is honkbal. En bij honkbal denken we aan Arno Seltvlieg. Arno, maar ik hoorde dat live was, maar je was er niet.
1: Nee, dat was... ik stond eerlijk gezegd was ik nog even aan het twijfelen toen Michel toen belde. Dus ik was nog even aan het kijken of er iemand in de buurt is die nog even wat zou kunnen doen. Maar er bleek achteraf dat hele wedstrijd helemaal niet gespeeld gaat worden. En dat was toch wel toch ook voor mij was een kleine verrassing. En toen ging ik even op de bondsite kijken. En daar stond inderdaad de wedstrijd als geannuleerd.
0: En een reden als ik vragen mag?
1: Ja, de reden is wat ik nu heb, want ik ben dan natuurlijk, dan ga ik gelijk even links rechts wat mensen appen en vragen. Het blijkt dat ze al schijnbaar heel de week bezig zijn geweest met allerlei smoesen om de wedstrijd vandaag niet te kunnen spelen. En de laatste smoes die ze gisteravond hebben verzonnen was dat de honken op het veld los liggen. En dat ze dat gevaarlijk vinden en dat die door de gemeente de komende week eerst goed moeten worden neergelegd. Ben je zwart-wit, dan ben je eigenlijk een beetje machteloos, want dan wordt dat al zodanig doorgegeven en dan zegt de honkbalbond, als het veld niet goed is, dan kan je niet spelen.
0: Maar is dat de oorzaak dat de bond het niet meer wilde of wilde de tegenstander het niet?
1: De tegenstander is al, wat ik begreep, deze wedstrijd is 2 weken geleden natuurlijk gestopt, gestaakt door de regen. Is niet reglementair, dus je moet opnieuw gespeeld worden. En de bond eiste gewoon dat die vandaag gespeeld zou worden. Gelijk met wat andere wedstrijden die ingehaald moeten worden. Dan heb je niet echt een stukje competitievervalsing, zeg maar. En ze willen graag alles wat voor de honkbalstop, dus zeg maar voor juli, niet gespeeld kan worden. Dat dan wel voor de honkbalstop weer wordt ingehaald. Dus hun hebben geen licht, wij hebben geen licht. Dus dan moet je het ergens op een zaterdag gaan doen. En daar zitten beide verenigingen. Wij zitten daar ook niet echt eerlijk gezegd op te wachten. Want we hebben maar drie werpers. En als je dan 2 wedstrijden moet gaan spelen van 2 keer 9 innings. Ja, dat is eigenlijk op het niveau waar wij spelen, is dat eigenlijk veel zoveel.
0: Ja. Maar ja, het is eigenlijk gewoon zonde dat het niet doorgaat. Want het is eigenlijk voor mij ideaal honkbal weer voor...
1: Absoluut. En goed, we hebben ons gewoon de afgelopen week heel goed voorbereid. We hebben werpen van de tweede erbij. Want die jongens die spelen niet vandaag. Voor ons had het
0: Arno, mag ik even onderbreken? Er is gescoord bij Arend. Oftewel Bonnes.
1: Dat gaat voor.
0: Arend.
2: Bonnes leidt met 1-0 in de 8e minuut. Een bal die volgens mij als voorzet was bedoeld, gaat over de keeper heen. En komt binnenkant paal en rolt zo de goal in. Bonnes leidt met 1-0.
0: Dankjewel. We komen zo bij terug. Arno, gaan we weer verder.
1: Ja, hartstikke goed voor Bonnes. Ja, wordt een leuke ridderkerk zonder ons misschien volgend jaar.
0: Ja, nou, dat wordt heel gezellig.
1: Ik ken hem overal op de fiets naartoe.
0: Absoluut.
1: Wij hadden ons er gewoon op voorbereid. We hebben er ook op getraind en we waren er klaar voor. En dan gisteravond om er ergens 22:45 dan toch nog te horen van nee, dat kan niet gespeeld worden. Ja, wij vinden dat wel heel erg raar. En ik heb begrepen dat het bestuur daarvan wel even met de honkbalbond nog even nader contact gaat overnemen. Omdat het op deze wijze natuurlijk eigenlijk niet werkt.
0: Maar Arno, toch wel een vraag. Van Alfiens, die wilde dat het niet doorging.
1: Ja.
0: Zijn ze dan, gisteravond op het veld geweest om te kijken, joh, daar leggen een stukje los. Dus we kunnen niet honkballen, of is het?
1: Ja, ja, zoals jij het zegt. Zo zou ik het ook zien. En ik bedoel, er zijn diverse mogelijkheden. En dan zeggen we, nee, we hebben daar al over geklaagd. En het was al eerder, en de gemeente doet er eigenlijk niks aan. En dan, maar dan denk ik van, je hebt vorige week daar ook gewoon gespeeld.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar wat doet dat zo'n honkbalbond? Die neemt het eraan voor waar?
1: Ja, die gaat daar, dan zouden ze gisteravond daar naartoe moeten komen om het te controleren. Of moeten zeggen van, we laten de wedstrijd staan en we laten de scheidsrechter beslissen. Maar ja, dan krijgen we weer van, komt de scheidsrechter daar naartoe, wil hij dat? Dan rijdt hij voor niks. Dat kost ook, dat zijn ook allemaal weer kosten. Wij moeten er naartoe voor niks. Ze vertrouwen je dan op dat moment zeg maar op je blauwe ogen.
0: Ja, nou ja. Jammer.
1: Ja. Nee, absoluut. Dus, ja. Dus wat dat betreft. Maar goed, we hebben morgen dan nog een wedstrijd thuis tegen de Wombats. Dan is iedereen fris.
0: Dat is voordeel.
1: Ja, hoop ik eigenlijk dat we de eerste twee punten aanpakken.
0: Nou, hartstikke top. Maar voor de rest draait het allemaal goed?
1: Ja, het draait wel goed. Alleen we zitten een beetje aan de verkeerde kant van de medaille. We spelen goede wedstrijden, alleen we gaan niet met de winst naar huis.
0: En wordt het niet? Want jullie hebben een nieuwe coach, hè, dit seizoen?
1: Nee hoor, we hebben dezelfde coach, Danny. Danny zit al een paar jaar bij ons.
0: Ja.
1: Die heeft ook een bepaald idee over bepaalde dingen. En daar zijn we heel langzaam nu een klein beetje vanuit het bestuurder, vanuit de technische mensen, een klein beetje op aan het sturen van, je speelt geen derde klasse onderbond, maar je speelt gewoon tweede klasse landelijk.
0: Ja.
1: Ja, daar moeten we wel even op een andere manier mee omgaan. Dus dat betekent dat je ook gewoon de spelers moet gebruiken die je in huis hebt. En iemand die niet op dat niveau kan presteren, ja, leuk en gezellig dat hij erbij wil zitten. Maar die moet dan inderdaad erbij blijven zitten.
0: Ja.
1: En niet in de line-up terechtkomen, zeg maar, omdat je het zielig vindt dat hij op de bank zit.
0: Ja, ja, dat is altijd moeilijk.
1: Dat is altijd moeilijk, ja, uiteraard. Maar
0: zeker
1: goed,
0: dat je uit de vereniging zelf komt.
1: 0 punten hebt en wij hebben er pas 5 gespeeld. De rest heeft er al ongeveer 7 gespeeld.
0: Zo.
1: Ja, dan je wilt toch naar die middenmoot toe.
0: Ja.
1: En dan zou je toch... Je gaat toch voor de punten. Je speelt het ene hoogste niveau van Nederland. Dan, dan kan je niet zeggen van joh, we vinden het wel gezellig en volgend jaar gaan we weer wat anders doen. Want ja, dan degradeer je gewoon. En uit die derde klasse komen is echt
0: een drama.
1: Heel groot drama.
0: Ja. Arno, hou ons op de hoogte, dat doe je toch wel.
1: En, zonder meer.
0: Laten we het beste van hopen.
1: Ja, zeker. En dan... spreken we elkaar. Ik weet niet of het volgende week nog is, maar anders dan naar jullie stop.
0: Hey, we horen elkaar.
1: Absoluut.
0: Hey, prettige dag nog, hè. Groetjes.
1: Hetzelfde, dankjewel, hè.
0: Hoi.

0: Wat u net al vertelde, werd gescoord door Molnes en Arend. Jij gaat ons wel eens Haarven uitleggen hoe we dat geluk... Ik zeg niet gelukkig doelpuntjes, maar het geluk hebben we dan meteen al voorstaan.
1: Ja, het is een bal op Stijn Lavoy. Die speelt zijn man keurig netjes uit met een hakbeweging. En wil de bal voorgeven volgens mij. Maar die hobbelt over de keeper heen. Binnenkant paal, zo de goal in. Dus dat is de 1-0 voor Bolnes. Stijn Lavoy die eigenlijk nooit scoort en nu wel scoort. Dus als hij dat nou nog een paar keer doet, zou ik heel tevreden zijn natuurlijk. Ja. Dat snap je wel. Terwijl het nu het spel gewoon doodleggen. Want er is een drinkpauze en dat al na een kwartier... Dan denk ik, nou, moeten we dan elk kwartier een drinkpauze houden? Nou, daar moeten we dan maar niet aan beginnen. Dus veel nieuws heb ik niet te vertellen. Bij de trainers staan weer aanwijzingen te geven. En dat is het enige wat ik kan vertellen. Maar Bonnes leidt met 1-0.
0: Dankjewel, Arend. En natuurlijk, je houdt ons op de hoogte. We gaan naar een interview. Interview van Manuel Visser. De trainer van FVVA over het verslag wat... Eigenlijk afgelopen zaterdag met 3-1 verloren van door Slikkeveer. En dus oftewel 3-1 gewonnen door RVVA. Sorry, gewoon nou twee wedstrijden door elkaar. Mijn fout. De trainer van RVVA, een minuut of vier, luister even naar het interview.
2: Ja, en ik zei het net al, we gaan door met de nabeschouwingen. We gaan nu even nabeschouwingen met Selwyn. Selwyn was voor ons bij RVVA spijkerissen. En Selwyn, als het goed is, heb jij de trainer bij je staan.
3: Ja, dat klopt, Ron. Ik heb trainer Manuel Visser hier naast me staan. Manuel, ten eerste gefeliciteerd met een mooie overwinning, denk ik.
4: Ja, ik denk als je kijkt naar het spelbeeld waarin je tegen de kampioen speelt. En op voorhand zal iedereen zeggen van ja, die hebben dan niks meer te winnen. Of die laten het wel lopen. Maar die lieten niks lopen. En ik denk dat wij in de eerste helft enorm veel gas gegeven hebben. En dat we twee mooie goals gezien hebben. Dan kom je op 2-0. En na rust, even vlak voor rust een doorbraak. Keeper maakt hens buiten de 16, rode kaart, terecht. Dan spelen ze met 10 man en dan in de tweede helft was het voor hun alleen maar verdedigen voor ons aanvallen. En ik denk dat we 7 keer voor de goal gestaan hebben en we schieten maar 1 keer in. En dan hoor je uiteindelijk dat je 1 doelpunt tekort komt voor de periodetitel. Dus dat is wel zuur.
3: Ja, dat is zeker zuur. Ja, dat is inderdaad jammer, want Almkerk heeft nu periodetitel gehad. Dus net geen nacompetitie voor RVVA. Want inderdaad, met name Nadir en Maxwell, die hadden nog echt wel doelpunt op de schoen liggen.
4: Ja, en als je op het laatst kijkt, er was een scrimmage voor de goal. Ja, ik kan er nog 100 keer naar kijken. Maar dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die bal er niet in gaat? Er wordt 4 keer van de doellijn afgehaald, achter elkaar. En dat is dan net dat ene doelpunt. En het was nooit onze doelstelling. Hè. Onze doelstelling was handhaven. En als je dan 50 punten haalt en derde wordt, dan heb je een fantastisch seizoen. En dan toch een kleine domper op dit moment.
3: Ja, inderdaad, wat je zegt op dit moment. Want later, misschien over een weekje, dan denk je, nou, we hebben gewoon een fantastisch seizoen gehad. Dan door naar volgend seizoen. Wanneer gaat de voorbereiding en zo allemaal beginnen?
4: Ja, we gaan ergens derde week juli beginnen. En dan proberen we weer, net als dit seizoen, weer wat op te bouwen. We hebben wel wat probleempjes op dit moment, omdat... wat we niet verwacht hadden, was dan de keerzijde van het succes, zeg maar. Is dat we in de afgelopen 2 weken 4 basisspelers nog even zien vertrekken.
3: Ja, en mag je zeggen welke, of is dat nog niet officieel naar buiten gebracht?
4: Jawel hoor, dat is voor mij geen probleem. Giovanni Suiza, Nadir Benadou, Maxwell Samsin en Alessandro... Alessandro da Silva, mijn linker wingback. 4 basisspelers. En dan, ondanks dat die jongens hun jaarwoord hebben gegeven aan ons, zie je ze dan toch naar Nieuwehoorn en Spijkenisse vertrekken. Ja, dat is eigenlijk heel onfatsoenlijk. Maar nogmaals, het is ook de keerzijde van het succes. We hebben redelijk alles op kunnen vullen nu. Maar op dit moment hebben we nog plek voor 3 spitsen.
3: Ja, dus er moet wat bij inderdaad. Er komt nog wel wat werk aan samen met Hans Maus.
4: Ja, daar zijn we al druk mee bezig natuurlijk. Maar dat valt natuurlijk niet mee als je op het laatste moment daar geconfronteerd mee wordt. En dan heb je nog maar heel even voordat de deadline is. En dan is het vrij zuur, zeker voorin. Dat zijn met vandaag mee denk ik 32, 33 doelpunten. Dus we moeten wel op zoek naar minimaal 2 of 3 snelle spitsen.
3: Ja, en als er dan, dat zal misschien nog niet officieel uitgesproken zijn, maar wordt dan de doelstelling voor volgend seizoen misschien weer handhaving? Of wordt het toch gewoon, nou ja, we hebben het nu goed gedaan, we gaan naar boven kijken?
4: Ja, dat was wel de bedoeling. Kijk hoe het nu uitpakt. We hebben dit seizoen laten zien dat we met 18 nieuwe spelers, een vreemdelingenlegioen, dat we dit kunnen bereiken. En dan hoop je eigenlijk van, we houden de basis bij elkaar, we pakken er een aantal bij. Waardoor je wat sterker wordt. En dan ga je ook echt om de titel meestrijden. Want dat is wel wat ik wil. Mijn ambitie is nog steeds. Ik had getekend bij een divisieclub. Die degradeert op het moment dat je getekend hebt. Nadat je getekend hebt, degradeert de club. Dan pak je het met Hans, hebben we het samen opgepakt. Allemaal jongens van onder 23 die nog nooit in de eerste helft hebben gespeeld. 50 punten halen. Ja, is echt bizar goed. Alleen dan vind ik het heel erg jammer dat die jongens blijkbaar toch het gras wat groener aan de andere kant zien.
3: Ja, precies. Nou ja, zeker weten. Wij gaan elkaar in ieder geval weer zien op het Ridder Kerk toernooi. En dat wordt een thuiswedstrijd voor jullie. Dus ik zou zeggen, tot dan.
4: Heel graag. We gaan elkaar zien.
0: Met een heel leuk interview, moet ik zeggen. Zeker ook door Selwyn opgezet is. Maar we gaan de laatste minuten gaan wij toch nog even naar Arendt. Want ja, het is al spannend, Arendt. We staan 1-0 voor.
1: Ja, we staan nog steeds 1-0 voor. En het is nu een ingooien voor Bonnes aan de linkerkant van het veld voor Bonnes. En de rechterkant dan natuurlijk logisch voor Schravendeel. Echt waar, ik heb het heel de ochtend zitten oefenen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. En ja, ik weet nou waar mijn linkerduim zit en mijn rechtervuisvinger. Dus dat schele stuk. En is het nu Bonnes wat weer aan de aanval gaat. Clemens Streden die de bal heeft. En dan mannetje uit probeert te spelen. En dan gaat hij op Sepayen. Sepayen... die had hem dan op René Wilting moeten geven. Maar dan is het Alil die daar in speelt. En dan is het een cornerbal voor Bonnes. Want daar komt de Bos van een speler van Schravendeel. Dan moet het daar een cornerbal genomen. En ik ga dus even kijken. We hebben 19 minuten gevoetbald tot nog toe. En daar is zeker al een minuut of drie voor die drinkpauze vanaf gegaan. En we moeten maar even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. In ieder geval bij zulke ballen missen we dan natuurlijk wel Danny Pallen, dames. De man met de beste trap bij Bonnes. Die lekker van zijn vakantie geniet in Griekenland. Dan zal het net zo warm zijn als hier, denk ik. En misschien nog wel warm. Want het is hier echt bloedheet. Het zweet loopt uit mijn naad.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Ja, sportvrienden, we zijn weer terug bij het tweede uur van de Ridder Sportshow. Even een kleine mededeling. Om 38 minuten kreeg een rode kaart van Jurgen Luxade bij Curaçao. En Curaçao is het ook gescoord, staat nu 1-1. Maar het belangrijkste vinden wij op dit moment natuurlijk Bonnes. Want Bonnes staat met 1-0 voor en er was een corner en toen kwam het journaal. Arend.
8: Ja, daar is niks uitgekomen. Het is nu een vrije trap voor Schravendeel. Een meter of 3-4 van de... van de hoekvlag af. Nou, ik denk zelfs niet verder, want de speler die gaat hem gewoon een meter of 2 verder van de hoekvlag afleggen. Geeft hem niet ongelijk als de scheidsrechter dat akkoord wint. En dan staat iedereen daar voor de goal bij Bonnes. En daar komt die bal hoog voor. En dan moet de keeper erbij, maar die kan er niet bij, want de bal gaat over de achterlijn heen. En mag Koolmeester de bal op gaan rapen om die corner te gaan nemen. Met die stand van 1-0 in de 25e minuut, volgens de klok. Dus ik denk 22e minuut.

0: Ja, en we gaan wel even natuurlijk lekker verder. Maar een kleine mededeling. JO17-1 van Slikkeveer. Die moest naar Noordwijk voor de kampioenschappen. En die hebben met een eindstand 0-0. Maar door Penning Pinant is gewonnen met 5-4. Dus ik hoor eigenlijk de laatste tijd op heel veel verenigingen dat jij de JO17... een beetje groot talenten rondlopen. Zelfs fijn, want dat gaf de signalen door. Maar dit even terzijde. We zitten bij Bommers. En ja, Arend... denk je dan we gaan verlengen of gaan we gewoon winnen?
1: We gaan gewoon voetballen. Laten we dat eerst maar even doen. Want het is nog heel lang deze wedstrijd. Maar Bommers kreeg net een kans. Keeper miste de bal. En het was Deli Hulkemeijer die er net niet bij kon. En nu weer in de draai met de bal dan over het doel heen schiet. Dat was een kans. En dan werd die scheidsrechter. Het is weer een drinkpauze. Nou, dat vind ik nou echt een beetje, dat is echt een beetje overdreven voor allemaal. We zijn een beetje voetballers, toch? Ik heb me eigenlijk nog herinnerd, ik weet niet of jij dat nog weet, dat wij dat vroeger nooit hadden.
0: Nee, maar als wij drinkpauze namen, kwamen we daarna niet meer het veld op. Een andere oorzaak, denk ik.
1: Ja, dat bedoel ik nou maar. Dan had ik het liefst maar in de kleedkamer.
0: Daar heb ik.
1: Nee. Maar het is weer een drinkpauze, dus ik zou zeggen, doe de muziek maar, jongens.
0: Ja, oké, tot straks.
1: Doei.

0: Bij Arend zijn ze denk ik nog aan het drinken, maar ik wil toch even een klein verhaaltje vertellen. Wij geloven nooit de Duitsers natuurlijk, hè. Daar hebben we, zeker met voetballen vinden we altijd een beetje irritant. Economen hebben een ekel aan, want als economen gepraat tekort ze ons geld, maar dit vind ik toch wel weer goed nieuws. Wordt Oranje wereldkampioen? Daar zijn weinig kenners van overtuigd. Maar de Duitse econoom Jochem Klemmert weet het zeker. En dat blijkt ook nog eens een meestervoorspeller te mogen zijn. Ze mogen best een kloon uithangen. Dus ja, ik zou zeggen, koop de spulletjes van zin. En laten we het maar van vieren dat we de wereldkampioen zijn geworden. Maar we gaan nu even naar Arend. Arend, hoe is het bij jou? Uitgedronken?
1: Ja, wij zijn hier weer een minuut of twee aan het voetballen. En de bal die gaat helemaal terug bij Bonnes naar Rot-Nieuwendam. Rot-Nieuwendam die dan opdrijft. Maar de bal aan Mike Navaiers geeft. Mike Navaiers die hem dan weer teruggeeft. Dus die speler heeft een keer van niks gelopen. Dat is denk ik maar goed met het warme weer. Ga je toch niet in je koude kleren zitten. Is het nu Clemens Treden die de bal hebt. En moet die bal dan eigenlijk wel breed spelen. Maar dan is het Deli Hielkemeijer die aangespeeld wordt. En dan ook gewoon laten gaan. En de bal gaat over de zijlijn heen via de speler van Schravendeel. Bij de cornervlag mag Bonnes in gaan gooien. En dat gaat Stijn Lavoy doen. De man die het verste kan gooien. Een meter of twee uit de grond. Nee, dat is een grappie. Maar ik denk, het gaat ook even flauwkullen. Moet ook de tijd een beetje opvullen.
0: Inderdaad,
1: hij naar de bal gelopen is. En nou, dan heeft hij hem nou eindelijk. En hij neemt een aanloop van een meter of één. En gooit hem dan op Deli Hielkemeijer. Die neemt hem op zijn borst aan, maar krijgt hem dan niet goed. Is het Isaac Lavoy die de bal wel kopt. En dan is het een Bonnes Appie die de bal hebt. En dan Mike Navaiers die in kan schieten. Maar dan Stefan Jen die er dan weer naartoe moet. En dat Schravendeel uitbreken. Maar leveren dan de bal zomaar in. En ja, dat is een makkie bij Stijn Lavoy. Of ja, Stijn Lavoy. En dan is het Isaac Lavoy die voor de transport moet zorgen daar. Goed aan de bal blijft. En dan is het Stefan Jen. Stefan Jen die de bal dan teruglegt op Isaac Lavoy. Isaac Lavoy die hem weer verder terug presenteert. Ja, Bonnes neemt gewoon alle tijd om een aanval op te zetten. Dat geeft ze ongelijk. Met die 1-0 stand zou ik ook doen namelijk. Is het nu Koolmees die dan een verre trap gaat geven. En dan is het richting Bonnes, maar dan is het Schravendeel die hem opvangt. En dan is het, wordt de bal breed gespeeld op Stefan Jen. Maar die kan er niet bij, gaat de bal over de zijlijn heen. Even kijken op de klok. 30 minuten gespeeld denk ik, bij elkaar nog minder zelfs. Want het is nou 34 minuten, maar het is Bonnes wat de bal alweer heeft. En dan Appie die de bal dan goed, of niet Appie, het is Walil die dat doet. En dan gaan we door met voetballen en is Halil die gaat toch door en geeft die bal dan hoog voor en dan moet de keeper eruit komen. Die vangt die bal ook keurig netjes op bij die stand van 1-0.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Lekker swingend nummer van Groene Woud. Ja, we gaan natuurlijk naar Arendt, want dat is toch eigenlijk op dit moment de belangrijkste voetbalwedstrijd hier in deze regio. Arendt, hoe is het?
1: Ja, daar heeft Bondhuis al twee keer pech gehad. Een bal op de paal en een bal op de lat. Dat is dan twee keer pech hebben. Twee keer Hulkemeijer die dat doet. En daar had toch wat meer in gezeten, jammer genoeg. Maar ja, de bal en de lat en de paal doen gewoon mee, want dat horen bij de spelregels. En dan is het Schravendeel wat nu uitbreekt. En dan doen ze...

0: Ja, luister, het is misschien niet helemaal een sportmededeling, maar het is hier aan de Loomstandstraat bij de studio van onze waar we uitzenden. Is de tweede kinderdag en het is echt leuk bezocht. Alle kinderen worden toch wel heel goed bezig gehouden. En sowieso is topsport om kinderen bezig te houden. Maar dit even terzijde. We gaan natuurlijk naar Arend. Arend, hoe gaat het bij jou?
1: En mag je al stoepkruid die jij?
0: Ja, ik ben bevorderd.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ik mag al inkleuren.
1: Ja, Bonesse wat nu aan de bal is, is het Stijn Lavoy weer die daar weer zijn man voorbij loopt, maar dan op de bal gestaan. En dan is het Isaac Lavoy die er niet bij kan, maar dan toch prima herstelt. En is het Bonesse wat de bal weer heeft, Stijn Lavoy nu. En dan moet er iemand voor de goal komen. Nee, dat is een hele slechte bal. En dan is het Isaac Lavoy die daar de slijding neemt en dat uitstekend doet. En de scheidsrechter laat doorspelen. Volgens mij was er ook helemaal niks aan de hand. En gaat de bal over de zijlijn gespeeld door Stijn Lavoy uit de sportiviteit. En er is helemaal niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Gewoon doorballen. En dan speelt Bonnes de bal toch maar over de zijlijn. Want die speler van Schravendeel die heeft toch wel last. En er staan nu ook heel veel mensen van Schravendeel met die scheidsrechter te praten. Dat moet je niet doen, jongen. Je hebt het net gezien aan Anandiel. Die kreeg voor de praten een gele kaart. En dat vind ik altijd zulke zonde gele kaarten. Dat je zegt van, waar gaat het over? Maar hier hebben we een blessurebehandeling. De verzorger staat nog steeds langs de lijn. En ik weet niet of die nou gaat voetballen erin komt. Nee, hij kan niet meer lopen. Nummer 7 die moet verzorgd worden. En scheidsrechter, ik zou eens even verzorgen. Toestaan en hij gaat toch weer proberen nummer 7 en dan gaan we gewoon weer verder met voetballen met een ingooi hier aan de zijkant bij die stand van 1-0.

0: Dat was al het mooiste van James Brown, het einde van dit verhaal. Arend, het is rust bij jou, maar...
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat het nog een paar minuten was. Maar het blijkt nu dat het scorebord wordt stilgezet door de mensen die daarover gaan. En dat is dan ook wel weer prettig dat ik dat dan nu ook weet. Want daar kan ik daar rekening mee houden. Maar we hebben 45 minuten gevoetbald. Sorry.
0: Dus, ook een
1: 45 minuten gevoetbald. Maar Bonnesse had zeker al 3-0 voor moeten staan. Wat een kans in de eerste helft. We gaan zien hoe het in de tweede helft gaat.
0: Ik ben er bijna van overtuigd dat het goed gekomen, Arend.
1: Ik hoop het.
0: Ja. Hey, we horen jou zeker na de rust, komen we zeker naar je toe. We hadden ook een interview nog met Gijs Zwaan, op dit moment oud-trainer van Slikkerweer. En dat is ook zaterdag opgenomen. En dan gaan we nu naar luisteren.
2: Ja, want hier bij Resort is net afscheid genomen van een aantal spelers. En uiteraard ook van trainer Gijs Zwaan. En die heb ik bij me staan. Ja, Gijs, 3 jaar Slikkerweer zit erop, maar... Ja, dat heeft wel wat gedaan.
3: Ja, weer een tijdperk voorbij. Hè? En 2 keer daarna competitie gehaald. Nu net, ja, tot het laatste moment doe je er nog in mee. Alleen het was net te weinig. Hè? Wat je hoopt voor zo'n club. Hè? Met zo'n familiaire club als Slikkerveer. Dan hoop je toch een niveautje hoger te loodsen. Ja, oké. Dan heb je... iets meer fittere spelers nodig. Iets minder blessures door zo'n hele wedstrijd. Door zo'n hele seizoenshelft. En dat, ja, dat is jammer. Dus ik heb voor mezelf de lat hoog gelegd. En dat heb ik niet kunnen halen. En dat vind ik met name voor de club heel erg jammer.
2: Ja, dat gaf je ook net aan in de afscheidsspeech richting de spelers. Ja, jouw lat ligt altijd hoog.
3: Ja, ik wil altijd het beste ten eerste uit mezelf halen. En dat heb ik nu ook met Melvin en Remco gedaan. En dan ja, dat je alles toch een beetje up-to-date hebt. En dat je alles benoemd hebt. En dat je het niet laat samenhangen aan toevalligheden. En dat is soms in de hand te hebben en te houden. En soms ook niet. En dan, dan maalt zo'n wedstrijd je nog wel 1 of 2 dagen door je hoofd heen. Om te kijken of we het de volgende keer anders moeten doen. Of we het anders moeten benaderen. Maar dat heb ik niet als voetballer gehad, maar wel als trainer.
2: Ja, dat is toch een andere discipline. Hè? Zelf voetballen op het veld is heel anders als langs de kant eigenlijk niet kunnen ingrijpen, zeg maar, in situaties. Hoe kijk je terug op die 3 jaar Slikkerveer? Fijne periode, mooi voetbal ook.
3: Ja, met heel veel plezier. Net dat we constant gemist hebben. De volgende stap. Maar ik heb het gewoon 3 jaar lang ontzettend naar mijn zin gehad. Ik keek alweer uit naar de dinsdag om te trainen. Donderdag weer om ergens naartoe te trainen. En dan weer de wedstrijd verzorgen. En dan, dus ik had nog wel... Het verhaal wordt soms wel beslist door andere mensen. Ik heb hier 6 jaar gezeten bij Rijswoord. En nu 3 jaar hier bij Slikkerveer. En voor mijn gevoel had ik nog wel heel lang hier willen blijven bij gewoon een hele fijne club, een hele fijne groep mensen, met liefhebbers, alles in de puntjes verzorgd. En dat laat ik nu achter. Maar ik laat het wel achter, hopelijk in goede handen. Want we hebben al wat jongens door laten stromen vanuit onder 18 en onder 21. Dus er staan er weer een paar te trappelen.
2: Ja, dat moet voor elke vereniging vers bloed. En zeker nu er ook weer een aantal kanjers net stoppen met voetballen. Dat gaat ook door. Jij gaat zelf ook door. Nieuwekerk, dat wordt de volgende klus. Wat zijn daar de verwachtingen?
3: Ja, in ieder geval. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. In ieder geval proberen we eerste klasse te worden of in ieder geval te blijven. Een stabielere eerste klasse. En daar hebben ze wel een... ze hebben daar 105 spelende elftallen. En 3 goede onder 23 elftallen. Dus daar kan je uit putten, uit bogen. En we hebben ook nog een scoutingsapparaat die hier en daar wat wedstrijden bekijken. En proberen daar wat 1 of 2 of 3 spelers erbij te halen. Maar we kijken ook wel met een schuin oog naar onze jeugd. Zoals we dat hier bij Rijswoord en zoals we dat ook bij Slikkerveer moeten doen. Want ja, die mag je niet onder laten sneven. Want daar moet je... constant naar kijken dat je wat je zelf in huis hebt zou je moeten gebruiken.
2: Oké, Gijs. Hartstikke bedankt voor die 3 mooie jaren hier bij Slikkeveer. En ik wens je ook namens onze luisteraars van Radio Ridderkerk heel veel succes toe bij Nieuwekerk.
3: Dank je vriendelijk. Alles is met plezier gedaan. En met liefde.
2: Ja, zo weer eventjes vanaf de Vlasstraat. We gaan zo nog even op zoek naar wat afscheidnemende spelers.

Ja, de, nu eigenlijk was een stukje in een combinatie. Het is sportvissen in problemen door nieuwe APV. En iedereen is geloof ik in de stress. Ik, sowieso vind ik vissen geen sport, maar daar heb ik het altijd meer over gehad. Maar het zit in een sportprogramma, het wordt sport genoemd. Dus we noemen het even het bijvoeren, oftewel het voeren van de vissen. Dat mag dadelijk niet meer, daar ben ik een voorstander van. Maar ook, dus ook niet de eenden meer voeren. Ook de, dat is al zo lang wat er al besproken wordt. En nu gaan ze heel langzaam toch al indenken van ja, inderdaad. Het is niet zo goed als we die dieren, want dat trekt gewoon ongewenste dieren aan. Geen ongedieren, meneer de wethouder, maar ongewenste dieren. En de ongewenste dieren zijn wij dezelfde oorzaak van. Dus ik kom een beetje mijn hart van de dierenbescherming weer naar boven. Heel veel. Maar laten we nou ook eens reëel zijn. Er wordt veel te veel gevoerd. En het is allemaal leuk hoor, met je kleinkinderen aan de hand om de eendjes te gaan voeren. Maar laten we daarmee stoppen, want het trekt inderdaad alleen maar ongewenste dieren en daardoor ook ja, heel slechte dierenwelzijn wat er gaat gebeuren.

0: Ja, wat ik vertelde zaterdag natuurlijk, ik was een beetje met mijn tekst vooruit geloof ik, maar we hebben natuurlijk de trainer van RVVA gehad, de trainer van Slikkerveer gehad, maar het interview met Ron Timmers hebben we nog niet gehad. En dat gaan we nu proberen. Dus misschien wordt het dadelijk onderbroken. Excuses ervoor als dadelijk per ongeluk toch nog gescoord wordt bij Mnos. Maar we gaan beginnen met Ron Timmers, trainer Rijsoord.
1: Nou, wat ik kan vertellen, naast dat ik natuurlijk hartstikke blij ben met deze overwinning op Slikkerveer, is het ook de laatste wedstrijd voor Rijsoord. De periodekampioenschap is niet getrokken. Maar naast mij staat de trainer van Rijsoord. En Ron, hoe kijk je terug op de wedstrijd en het seizoen?
2: Wat wil je eerst? De wedstrijd. Ik denk best wel voor dit weer hoog tempo eerste helft. Maar wel een initiatief van Slikkerveer. Wat ook niet echt veel kansen kreeg. Maar waar je ook helemaal niet. Maar de eerste helft was duidelijk wel voor hun. En na de tweede helft wat dingen omgezet. Wat anders gaan spelen. En ik denk dat wel het verschil maakte. Waardoor we eigenlijk de tweede helft was het eenrichtingsverkeer naar onze goal toe.
1: En natuurlijk blij met de wedstrijdoverwinning.
2: Ja, natuurlijk. Dit is een wedstrijd op zich natuurlijk. Had nu nog een extra lading, omdat het eventueel nog een periodekampioenschap kon opleveren. Dan dat natuurlijk toch allemaal weer afhankelijk van anderen. Dus dat is moeilijk. Maar goed, ik bedoel, jij weet dat nog beter dan ik. Maar ik loop inmiddels ook al wat jaartjes mee in deze contraille. Dan is winnen van Slikkerveer als Rijsoord een winnen van RVVA. Dat tikt aan binnen de club.
1: Ja, dat zijn in ieder geval mooie emotionele momenten. Maar dit is wel een vriendenwedstrijd. Dat zie je ook om je heen hier?
2: Ja, dat is het. Kijk, dat is nog standen nog uit de tijd van Rijsoord zaterdag, Slikkerveer zondag. En dan, als je inderdaad bij de een of bij de ander ging kijken, zag je heel veel dezelfde gezichten vaak. En dat uitzicht nu naar twee van dit soort wedstrijden waar het natuurlijk heel leuk vertoeven is. En dan dit weer hebt, dan heb je deze ambiance. En ik durf niet te zeggen hoeveel, maar het waren wel flink wat mensen.
1: Ja. En het seizoen, Ron, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, natuurlijk helemaal blanco begonnen. Eigenlijk op een paar jongens die je van een paar jaar geleden kon. Kon je niemand. Kon de tegenstanders niet. Dus ja, dan wordt het moeilijk om een voorspelling te doen. Ja, je ziet dan toch dat Spirit, Pelikaan, Hardingsveld er wel ver bovenuit steken. Voetballend gezien, qua alles. Maar wij zijn daar langzaam, als je even de eerste periode buiten beschouwing haalt, wat ik dan noem, aan elkaar wennen. Kijken, wat heb je voor vlees in de kuip? Wat heb je allemaal voor spelers? Ja, doe je gewoon met de bovenste mee in de tweede en de derde periode. Dus dan kunnen we dat doorzetten naar volgend jaar. Dan moeten we mee gaan doen, vind ik.
1: Veel nieuwe mensen?
2: Ja, er gaat niemand weg. Buiten wat jongens die al weg zijn gegaan, die gestopt zijn. Er komen er wat jongens in aanvallende zin bij, want dat was heel heel, heel schaars.
1: Dan weer snel eerst vakantie en trainen en proberen volgend jaar de volle buiten te halen.
2: Ja, ik bedoel, ook daar is weer kijken van wat blijft er. Ik bedoel, op het moment dat ik denk dat Pelikaan kampioen is geworden. Wat doet Hardingsveld, wat doet Spirit, wat doet Ebo in de na-competitie? Winnen die alle drie, dan wordt er weer een heel ander verhaaltje. Als dat ze wel blijven en de degraderen de drie uit de tweede klas, die ook gelijk terug willen. Dus het is moeilijk om te zeggen, we gaan dit of we gaan dat. Maar we gaan wel met die intentie beginnen aan het seizoen.
1: Ik vond het een hele mooie tweede helft. Als het gaat om het seizoen. Jij en je team heel erg bedankt. Ook namens alle luisteraars en de reisordenaren. En ik wens jou een hele fijne vakantie. En ik ga jou ook in het nieuwe seizoen terugzien. Veel succes, Ron.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Ron Timmers. We gaan gauw naar Arend. Want Arend, loopt het een beetje?
3: Ja, we zijn de tweede helft begonnen. Dat is wel geteld 4 minuten uit al. Beide ploegen zijn volgens mij ongewijzigd de kleedkamer uitgekomen. Als ik het zo in de snelheid kan zien. De wissels zullen straks wel komen, dat vermoed ik zomaar. En het is nu Even kijken hoor, Schavendeel wat een ingooi mag nemen. Die wordt dan gegeven en dan wordt een speler van Molnes in de rug gelopen. Dat is Appie. Ja, iedereen zal wel zeggen, waarom noem jij hem altijd Appie? Nou, hij heeft zo'n moeilijke achternaam dat ik daar 27 keer mijn tong over gebroken heb. En ik heb 25 weken in het gips moeten zitten met die tong. Dus dat gaat allemaal niet werken. Maar Molnes krijgt een vrije trap aan die kant. En Appie lijkt een beetje op Arend. Dus dan is het ook wel weer heel makkelijk voor mij, hè, natuurlijk. En het is Mike Navaiers die bij die vrije trap staat. Samen met Rob Nieuwendammer staan te kijken wie er allemaal bij de goal staat. Natuurlijk Hielke Meijer die zal gezocht gaan worden. En ook Sefayen, een lange man. En dan is het Mike Navaiers die toch ook mee naar voren gaat. Want die kan ook geweldig koppen natuurlijk. En dan komt die bal bij de tweede paal. En dan is die voor de keeper die van Kemena heel makkelijk opvangen. Maar ja, er is er niemand voor Schavendeel voor. Trapt hij hem zomaar in de blind uit. En ja, dat vind ik dan eigenlijk wel weer heel slecht. En is het nu een Schavendeel wat de bal toch weer opvangt en aan een aanval kan beginnen. Wordt die bal daar helemaal breed gespeeld. Is het daar Stijn Lavoy die eronder schept en wordt er gevlacht voor buitenspel. En ja, dat zal dan wel waar zijn. Want we hebben natuurlijk officiële grensrechter en scheidsrechter bij die stand van 1-0.

het is niet alleen code rood. Als ik hier in de studio voel, is het ook al een vrij hoge code, zeg maar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag beginnen de avondvierdaagse. Hoe lang duurt die avondvierdaagse? 4 dagen, haha. En in de avond ook dat nog. Er zijn 4 afstanden van 5 kilometer. En ze beginnen overal beginnen ze bij het voetbal. Trein Slikkeveer. En ze eindigen uiteindelijk ook bij Slikkeveer. 4 dagen lang. Je kan je eigenlijk niet meer volgens inschrijven. Want volgens mij barst het vol. Waar heel veel enthousiasme. Dus, maar staat in ieder geval donderdag klaar met een bloemetje. Een snoepketting of weet ik veel wat. Voor de kinderen, hoofdzakelijk kinderen. Die heel die 4 dagen hebben uitgelopen.

0: En we zeggen heel snel hallo tegen natuurlijk Arend. Arend, hoe is het bij jou?
1: Ja, hier zijn we weer aan het voetballen nadat de grensrechter een vlaggenstok uit elkaar haalde. Tenminste, zijn vlag viel van eraf en nu is het Schavendeel wat weg kan. En dan twee man helemaal vrij voor de goal en dan is het hier geweldig gekiept door Koolmees. En daarna goed opgevangen van Sepp Anjen. Dat had toch wel de 1-1 kunnen zijn, maar het is Koolmees die daar prima redding doet. En is het nu Halil die... daar weer doorgaat en dan is hij de bal alweer kwijt. Hij heeft heel veel balverlies, maar hij is wel gevaarlijk. Want hij heeft die drie kansen gemist. Maar ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben en dat is niet anders. Maar het is Schavendeel wat toch met een andere club, ploeg uit de andere instelling uit de kleedkamer is geworden. En is het daar Bolnes die moet ingrijpen? Is het even kijken, René Wilting dat prima oplost en... moet hem dan, we moeten hem kwijt aan Rodney Verdam. Rodney Verdam die hem dan steenhard naar voren speelt. En Salil die staat buiten spelen. En die gaat dan ook niet lopen. En ik heb wel een wissel bij Schavendeel ondertussen genoteerd. Het is Michael Verbaas die het veld, of zeg ik dat goed, Milan Verbaas die het veld uit is gegaan. En Levi Vugts die erin gekomen is. En dan wordt daar Salil weggestuurd. En dan is het goed ingrijpen van die keeper van Schavendeel. En dan... is het Mike Nevaes die die bal weer krijgt. En dat is geen buitenspel, want er staat er ook nog een speler van Schavendeel. En nu gaat Schavendeel toch wel een paar dueltjes winnen. En daar moet Bolnes toch wel op letten. Maar dan is het Mike Nevaes die van de bal afgeduwd wordt. En de scheidsrechter die fluit, maar het is de keeper weer die die bal pakt. Dan moet die scheidsrechter zelf zien, want dat ben ik terecht eens met de supporters die hier achter me staan van Schavendeel. Mike Nevaes werd van de bal afgelopen en kreeg ook een duw in zijn rug. Scheidsrechter liet doorvoetballen en de grensrechter vlagde en dus bloot de scheidsrechter alsnog. Nou, het is Michael Koolmees die dan over mag gaan nemen. We hebben gespeeld 59 minuten met die stand van 1-0.
0: Dit was het tweede uur van Ridder Sportshow. We gaan nu luisteren naar de berichten en natuurlijk naar het journaal. Tot over een minuut of vijf, denk ik.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Ridderspotshow.
1: Ja, luisteraars, en misschien wel het laatste uur, dat hopen we met z'n allen niet, omdat we nou zeggen, we vinden het niet leuk, maar dan is maar waarschijnlijk Bolnes door in de volgende ronde. Dus om dat te beluisteren gaan we dus heel snel naar Arend. Arend, zit er daar al enige vorm van duidelijkheid in?
2: Nee, maar het is hier nog steeds 1-0. Het is Bolnes wel, vind ik, de betere ploeg is op dit moment. Schavendeel, die krijgt 0 kansen. Schavendeel gaat trouwens weer wisselen, zie ik nou. De namen heb ik helaas niet, want ja, zoals je weet, in die vierde klas is dat altijd wel een probleem. Komen ze de laatste 3 minuten, krijg ik dan het formulier, moet ik dan nog uitdraaien op de printer. Maar dat gaat niet werken, want dan zit ik al langs de lijn, want ik moet altijd voorbeschouwen voor jullie. Maar ja, ik kan net zo goed wat later komen, want ze beginnen toch pas altijd veel te laat. Maar in ieder geval, Schavendeel heeft zijn tweede wissel doorgevoerd en het is een ingooi voor ze bij die stand van 1-0.

0: Ja, sorry luisteraars. We worden verwend door de organisatie van de Tweede Kinderdag. En met een heerlijk ijsje in deze temperatuur is dat wel heerlijk om dat te proberen. Maar ja, ik nam net een hapje en toen was de plaat afgelopen. Als het goed is hebben wij Martin van Holland aan de lijn. En we gaan eens praten over het Nederlandse kampioenschap, combi kampioenschap minigolf bij RMC The Hole Ridders. Hallo Martin.
1: Hallo, goeiedag.
0: Alles goed?
1: Jazeker. Het is mooi weer, dus is het helemaal top, hè?
0: Is het nou echt midget golf weer of is het ook daar weer te warm voor?
1: Ja, ze doen wel een beetje klagen hier nou, hoor, dat het weer een beetje te warm is. Maar we hebben er alles aan gedaan als club zijn om, we hebben partytenten extra neergezet en parasols. Dus we hebben er alles aan gedaan als vereniging zijn om het zo comfortabel mogelijk te maken voor ze.
0: Is het dan meer omdat de mensen klagen of is het heeft te maken met de banen uitzetten of de bal iets te
1: Nee, de banen doen in principe niks. Nee. Het zijn betonbanen, dus die liggen op hele dikke platen, dus daar gebeurt in principe niks mee. Maar de mensen zelf die krijgen het gewoon warm. Het is natuurlijk hier gewoon open. Er staan weinig bomen. Dus het is, dat is wel even afzien.
0: Ja, ja. Het Nederlands kampioenschap, vertel daar eens over.
1: Ja, dit is één van de Nederlands kampioenschappen. Er zijn er meerdere. Maar dit is dan de enige combi kampioenschap. En dat wil zeggen dat een eteniet-baan op een korte baan gespeeld wordt. En wij zijn zo rijk dat wij dus een korte baan en een lange baan hebben liggen. En zo kan er dus hier een combi kampioenschap gehouden worden.
0: Hoe moet ik dan denken tussen een korte en een lange baan? Is dat meters?
1: Ja, de korte banen zijn ongeveer een meter of 6 en een meter breed. En de lange banen zijn 12 meter lang. En 1 meter 20 het rechte stuk en de kop is wel 1 meter 50. Dus dat is nog wel een, dat is nog wel een dingetje.
0: En dan met dit, zijn dus twee wedstrijden. Dus de korte en de lange baan.
1: Ja, en die combineren ze dan. Dus daarom heet het ook combi. Dus de mensen moeten al die 36 banen in één keer doorlopen. Dus er is geen pauze tussendoor. Dan moeten ze 36 banen moeten doorlopen. En daarna is de pauze. En dan leveren ze scores in. Ze hebben telefoontjes mee. En daar kun je dus de scores gelijk op zien. Ook op internet. Mm-hmm. Dus er zijn ook golfers uit het hele land die niet hier aan meedoen. En die kunnen gewoon de scores volgen live.
0: Ik heb altijd het idee, als ik midget golfde, zeker bij mijn kinderen, die gaf ik dan ook de schuld. Maar het balletje kwijt sloeg er aan het toveren. Dus die banen duren af en toe heel lang. Maar ik neem aan dat dit misschien 2-3 slagen per baan zijn. Of ben ik nou heel
1: optimistisch? Maximaal. Of 1.
0: Oké, 1.
1: In principe ga je voor 1 altijd. Elke baan ga je voor een 1. En op kort is er 19 geslagen vandaag. Dus dat is 1 baan mis. Hm. En op lang is er 26 geslagen vandaag. Dus over 18 banen. Dus ja, dat is best wel laag. Dus dan heb je heel veel eentjes. Ze komen ze dan wel binnen met 11, 12 banen die ze dus in de 1 scoren.
0: Ik vind het alleen maar knap, geloof ik.
1: Dat is het ook. Ja, dat is zeker knap. En het is natuurlijk heel lastig uit te leggen via de radio. En
0: ja,
1: zo.
0: Snap.
1: Dus de RTV Dordrecht is al een keer hier geweest. En daar die hebben een interview mee gehouden. En dan kun je natuurlijk veel mooier zien en hoe mooi de sport van ons is.
0: Nou, zoals je weet hebben wij ook een tv-programma. Dus misschien binnenkort ook wel eens een keer bij jullie langskomen.
1: Ja, zeker. Ja. Heel graag. Heel graag. Jullie zijn welkom natuurlijk. Vanmorgen heb ik ook een interview gehad met jullie.
0: Ja.
1: En dus nu met jou. En het is nu bijna afgelopen. Dan komen de laatste groepjes komen al binnen. En dan hebben ze 5 rondjes gelopen. Dus dat noemen wij dan 2 combi-rondjes. Dus 2 keer hebben ze 36 banen gehad. En 1 ronde 18 banen. En dan zijn ze nu klaar zo meteen. Dus dan is het ook wel op, hoor.
0: Ja,
1: het is nu,
0: snap ik wel.
1: Het is best wel heet nu hier op de baan.
0: Mm.
1: Ik denk dat het ongeveer een kleine 30 graden is.
0: Zo, ja.
1: En dan, is het wel afzien voor ze.
0: Hebben we nog wat bekende namen in onze Ridderkerkse minigolfclub?
1: We hebben Johan de Dunne. Dat is een van, die is al meer dan 40 jaar lid hier. Dus die staat toch wel goed te ballen vandaag. Dus dat is kijken of hij het morgen volhoudt. Misschien dat hij wel Nederlands kampioen morgen.
0: Zo.
1: Wie weet. En er zijn heel veel toppers uit het noorden. Leeuwarden, Appelscha, wat nog meer. En uit Drachten. En uit Oorschot. En Putten. Heel overal vandaan eigenlijk.
0: Ja, ik vind dat is altijd. Ik vind zoiets altijd leuk. Maar.
1: Ja, dat is heel mooi. Het is eigenlijk ook meer heel gemoedelijk als je zo nu onder de tent bij ons kijkt, zitten ze allemaal lekker gewoon lekker wat te drinken en even kletsen. Ze zijn allemaal klaar. En dan gaan ze zo meteen allemaal in huis. En dan komen ze morgenochtend om 7:30 komen ze, zijn ze weer hier.
0: Zo. En mensen uit Drachten, vind je maar een stukje rijden dan? Of,
1: ja, de meeste die overnachten wel ergens hoor. Dus we gaan overnachten hier, wij zelf ook. Wij komen uit Ede vandaan. En wij doen hier vrijwilligerswerk. En dat doe ik hier omdat ik hier de hoofdklas ook speel met deze vereniging.
0: Okay.
1: Dus dan ben je ook een beetje vrijwilliger en dan doe je ook van alles. En je doet de wedstrijdleiding. Dus dat, dat doe ik nu. Omdat ik fysiek kan ik het zelf niet meer.
0: Dus iemand uit Ede die komt bij ons assisteren om het, tenminste bijna organiseren om deze wedstrijd te lopen. Ja, dat klopt.
1: Ik doe alle organisaties ook van onze vereniging.
0: Ja.
1: Dus toernooien en zo. Dat staat allemaal op mijn. Het meeste kun je thuis doen. De meeste mensen die schrijven er eigenlijk in. En dan dat kan ik thuis allemaal netjes in orde maken. En dan is de wedstrijd daar kopieën. En dan zorg je dat alles goed draait.
0: Wat is nou zo uniek? Ja, je vertelde die combibanen, maar wat is nou juist uniek dat het een Ridderkerk gehouden wordt?
1: Omdat het, even kijken, ja, er is nog maar één baan in Nederland, na Ridderkerk, waar je dus zo'n combi-wedstrijd kan houden. Dus okay. Dat het dus zo op één dag dat je twee baansoorten kan spelen. Dat is dus hier in Ridderkerk en in Gelderop. De rest nergens in Nederland kun je zo'n combi-wedstrijd niet houden. Dat zijn of door exploitatie van de eigenaar of zo. Want er is nog wel een baan in Appelscha, die heeft ook een korte baan. En die heeft nog een ander soort baan liggen, veel baan. Maar die kan gewoon ook, dat kan gewoon financieel niet uit dat die twee dagen dicht gaat. Zeg maar voor recreanten.
0: Ja,
1: want dan is weer. En wij doen alles in eigen beheer.
0: Ja,
1: de baan is allemaal van onszelf, de vereniging. Het clubhuis, alles regelen we zelf. Dus dat is super.
0: Ja.
1: Dus we hebben zijn baas in eigen huis.
0: Ja, dat is helemaal. Kunnen ik een Ridderkerk natuurlijk ook anderen ook bij jullie komen ballen?
1: Jazeker. Wij zijn sowieso op de woensdag zijn we altijd open. Vanaf 10:00. En er zijn ook, als oudere mensen kun je ook heel goed terecht hier. Je kunt zelfs met rolstoelen kun je terecht. En wij hebben hier een oudere groepje op woensdagochtend. Nou, die doen een paar rondjes golven of ze golven niet. Maar dan drinken ze gezellig koffie. Of wat anders met z'n allen. En dan om 11:30 gaan ze in huis. En op zaterdag en zondag is 9 van de 10 keer is in ieder geval de zondag ook open. Zaterdag is altijd. Want we hebben hier ook een wielenvereniging die hier altijd wat komt drinken. En hier vandaan start op zaterdag. Dus zaterdag is het ook altijd open. En dan kunnen de mensen hier van 10 tot 5 kunnen ze recreatief gewoon lekker komen ballen.
0: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
1: Ja, dat is zeker gezellig. Ja. Ja.
0: In de wedstrijdsfeer, jullie draaien wedstrijden.
1: Ja.
0: Is dat elke week? Is dat, en is het alleen maar in de zomer of is dat het hele jaar
1: door? Nou, er is eigenlijk elke week wel wat te doen, ja. Er is elke week wel een toernooi ergens of een wedstrijd, een officiële wedstrijd. Dus dat is eigenlijk bijna elke week. En dat gaat door van, de bond, zeg maar, die doet het vanaf maart tot november.
0: Ja.
1: En dan ben je als vereniging daarna ben je vrij om iets te organiseren. Wij doen hier ook wintercompetitie. En er zijn in Druten is er ook een indoor toernooi altijd. Dus dat wordt best wel veel georganiseerd.
0: Ja, we vinden het ook wel leuk als je ons op de hoogte houdt van eventuele wedstrijden die gespeeld worden.
1: Dat willen we zeker.
0: En wij zoeken denk ik al binnenkort met jou contact om te kijken of dat we nog een keer kunnen filmen bij jullie. Het lijkt ons wel leuk.
1: Ja, dat lijkt me zeker leuk en dan kan ik ook weer over vertellen. Ben ik een beetje overvallen door de man die hier was. Daar wist ik niks van, dus ik was niet helemaal voorbereid op het gesprek. Dit gesprek wist ik. Maar dat was ook super hoor.
0: Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
1: Nee, maar zeker een keer een afspraak maken. Op dinsdag zijn we altijd hier wat klussen, zeg maar.
0: Ja.
1: We hebben met een man of 4 altijd klussen. Want ja, het is een grote grasveld en zo, dus ja, alles moet er wel bijgehouden worden.
2: Ja.
1: Dus dinsdags zijn wel en woensdags, maar we kunnen zeker een keer een afspraak maken.
0: Dan gaan we het zo, gaan we zeker binnenkort doen met je.
1: Dat is goed.
0: Hey, bedankt voor het interview. Het was heel leerzaam zelfs. Het is misschien kort, maar wel heel leerzaam, vinden wij.
1: Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Ja.
0: Onze redactieteam gelijk mee, die staan al gelijk te oefenen. Nou, maar, oh nee, dat is de microfoon niet verkeerd. Nee,
1: ja, maar, ja.
0: Nee, wij bezoeken zeker.
1: Weet je wat de meeste mensen, jullie als recreanten, zeg maar, meestal beginnen ze als wij dus zien hoe mensen staan, zeg maar, achter een stik.
0: Ja.
1: Eigenlijk is het niet, je staat eigenlijk voor een stik eigenlijk. Dus ja, dan de meesten staan al verkeerd en daar begint het altijd mee. Als je dus de houding al goed hebt, dan komt het al, dan ben je al op de helft.
0: Nou, dit verhaal ga ik
1: wil nog een keer een bordje maken hier, zeg maar, hoe de houding is. Ja. En dan op baan 1, zeg maar, neerzetten. Dan kunnen de recreanten al zien, zeg maar, hoe je in principe moet gaan staan om een beetje een redelijke slag te maken. En het is niet hard slaan, hè, wat wij doen.
0: Nee.
1: Het is allemaal met beleid.
0: Ik denk dat ik een keer stiekem in training ga. En als ik dan met mijn kinderen en mijn kleinkinderen ga, met het golf, dat ik dan win. Dat is me nooit gebeurd. Lijkt me wel leuk.
1: Ja, nee, dat is zeker, zeker leuk, ja. Nee, maar dan gaan we gewoon een keer een afspraak maken.
0: Doe we. En ik zou zeggen, tot snel. Maak er een mooie dag van. En hou ons op de hoogte van het resultaat. Wie de kampioen is geworden. En dan zenden we dat zeker snel uit.
1: Oké, en dan kan ik mailen gewoon naar jullie?
0: Ja hoor, het is heel, heel makkelijk mail. Dan wat we hebben, sport@tvdekerk.nl.
1: Oké, dan ga ik dat zeker doen. En we hebben nog iemand die een stukje kan schrijven, denk ik. Je vindt dat leuk.
0: Hartstikke.
1: Dus dat kunnen we ook foto's heen sturen?
0: Ja hoor, kan ook.
1: Oké, want en.

0: Ik hoop te snel.
1: Oké, de groeten.
0: Hoi.
1: We gaan gauw naar Arend. Arend. Ik hoor al Arend is even... Nou, laten we dan maar even een muziekje draaien.

0: We kregen hem net niet te pakken, maar nu wel. Arend, hoe gaat het bij jou?
1: Ja, wij zijn 80 minuten bezig met die stand nog steeds van 1 tegen 0. Bolles kreeg net weer een goede redding. Maar het was een goede kans. Justin van Diemen, die heeft Bolles drie keer gewisseld nu. En ja, dat was toch wel een kans. Maar die werd prima gepareerd door die keeper van Schravendeel. En terwijl keeper Koolmees heel veel tijd neemt op het ogenblik. Dat is logisch natuurlijk met die 1-0 stand. Maar ja, je moet nog lekker 10 minuten voetballen. Dus er kan hier echt nog van alles gebeuren. Maar de stand is voorlopig 1 tegen 0 nog steeds.

0: We gaan weer snel naar Arend, want ik ben toch wel benieuwd, Arend.
1: Ja, het is een vrije trap nu voor Schravendeel door de scheidsrechter gegeven. Een mannetje in de rug duwen. Het klopt helemaal als een zweer in de vringer. En de bal wordt neergelegd terwijl we hier nog 6 minuten officieuze speeltijd hebben. En gaat er goed uitzien voor Bonnes. Maar ik juich niet te vroeg, want we hebben al te veel doelpunten in de laatste minuut tegengekeken. Kijk maar naar vorige week tegen Eglantier Boys. Dat je nou 4-3 voorkomt en dan toch nog 4-4 moet spelen. Dat is jammer, maar ja, dat maakt er voor de periode dan helemaal niks meer uit. En het is Schravendeel die nu een vrije trap gaan nemen. Nemen nu ook veel mensen mee naar voren toe. En ja, er komt hij, er zal een lange trap komen. Nee, hij legt hem breed op de keeper. Dat snap ik dan even niet. Want ik zou zeggen pomp of verzuipen. Maar de keeper neemt alle tijd. Ook legt de bal hier breed op de rechtsbek. De rechtsbek die nu op gaat drijven. En dan wordt de bal daar een 1-2 gespeeld. Dat doen ze wel goed. En dan is het daar Schravendeel die bal voorgeeft. Maar dan is het Isaac Lavoie die wegkopt. En is het Appie die de bal heeft ontvangen. En die krijgen vrije trap mee, denk ik. Nee, het is Justin van Die. Nee, die kan er net niet bij. En ja, dat is geen voordeel natuurlijk. En ze gaan gewoon door met voetballen. Nou, dat vind ik dan wel een beetje kinderachtig. Want Bonnes heeft al 2 keer de bal uitgeschoten. En dat doen ze nou niet. En dat vind ik dan wel, dan moet je dan ook sportief zijn om die bal dan gewoon vooruit te spelen. Maar terwijl Appie nog steeds geblesseerd op de grond legt. Dus hij zegt dat de tijd ook stil gaat leggen en stil gaat zetten bij die stand van 1-0 in de, even op mijn klok kijken, 86e minuut.

0: Ik hoop dat je het leuk.
1: Arend, een strafschop hoor ik.
2: Ja, de scheidsrechter geeft een strafschop en er is helemaal niks aan de hand. Want de speler van Bolnes die wordt ondersteboven gelopen. Maar hij geeft hem toch de strafschop. Onbegrijpelijk vind ik het. Maar ja, dat is niet anders. En dan wordt het tijd nog keer. En dan is het echt dat de grensrechter daar ook niet dingen mee praat. En die zegt gewoon, ja, ik bemoei me eigenlijk er niet mee. Ja, dan denk ik bij mij, je bent grensrechter of je bent geen grensrechter. Maar ik vond het geen strafschop. Duidelijk niet. Bal ging ook gewoon naast. Er was niks aan de hand. En Bolnes staat daar nog wel even te praten. Met die scheidsrechter, maar hij geeft wel duidelijk die strafschot. Bolnes toch die in die paar minuten met 10 man stond. En het wordt de eerste kans in de hele tweede helft van Schravendeel. En dat wordt een goede kans. En dan gaat hij nog een gele kaart geven. Ook aan wie gaat hij dan die gele kaart geven? Dat weet ik niet. Oh, aan Glemmen Streden. Want die zegt, dat is er aan de hand dan. Maar het is Michael Koolmees die zijn eigen daar klaar voor moet maken. En dan gaan we dadelijk toch nog naar die 2x15 minuten verlenging toe. Met het warme weer. Dus dan wordt het weer een hele open partij. Dat is duidelijk. Mag dat zijn. En ze leggen de bal nog steeds niet klaar. De scheidsrechter legt nu wel de bal neer. En waar we die strafschop geven, ik vind het onbegrijpelijk. Maar het is niet anders. En het is Jara Zwagerman die dan de overtreding moet gemaakt hebben. Die gele kaart heeft gekregen. Maar die lag in het net. Dus ik denk niet dat dat zo is. Maar is het nu Schravendeel die in aanloop de scheidsrechter heeft gefloten. En dan komt hij met zijn aanloop, denk ik. En dan komt hij. En dan is het daar 1-1.
1: Dat is baal, Arend.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik vind het helemaal nergens overgaan. Maar ja, het is 1-1.
1: Nou ja, we komen dadelijk bij terug.
3: My love will surround you.

0: Kijken of we Arend te pakken kunnen krijgen na deze domper van 1-1. Arend.
1: Ja, we zijn hier nog steeds bezig. Ik weet niet hoe lang dat hij bij gaat tellen natuurlijk. Het is een cornerbal en nu voor Schravendeel. Schravendeel die alles op alles aan het zetten is nu. En heel erg begrijpelijk, want die zit er nou in de swing natuurlijk. Dat is gewoon zo. En het is de speler van Schravendeel die daar geblesseerd op de grond leggen. Dan moet de verzorgster helemaal oversteken naar de andere kant van het veld. Dus dat gaat weer even door. Dus doe even een muziekje op de achtergrond en dan roep ik mij mezelf alweer.
0: Hartstikke geweldig.

0: I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sand.
1: Arend, er is gescoord.
2: Ja, Schravendeel komt op 2-1. Het is een zuivere overtreding van een Schravendeel-speler. Het is Mike Navajas die in de rug wordt gelopen. De grensrechter staat er met zijn neus bovenop. Maar die vlag niet. En het scheidsrechter keurt de bal goed. Ik vind het echt ongelooflijk. En hij fluit af. Het is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk vind ik het.
1: Zonde, Arend. Zonde.
2: Ja.
1: Zoek jij daar nog even iemand op om een klein
2: interview? Ja, ik doe dadelijk nog een interview.
1: Hartstikke geweldig.
2: Allemaal goed.
1: We horen elkaar.
2: Doei.

0: Arend, doe een gesprekje.
1: Ja, ik heb even met de scheidsrechters gepraat. En de grensrechter die vond het ook een vrije trap. Maar die zegt, ja, ik ben niet de leidinggevende. Zeg ja, maar je bent assistent, je moet vlaggen. En ja, de strafschop vond de scheidsrechter blokkeren. Ik heb het niet gezien, maar ja, het is niet anders. En laten we heel eerlijk wezen, Bonnes hebben een mooi seizoen gehad. En daar ben ik ook heel blij mee. Ik hoop voor vijf nog iemand te vinden die even wil praten met ons.
0: Nou, doe maar rustig aan. We hebben net een uur aangevraagd.
1: Ja, maar ik begreep...
0: Nee, we gaan weer terug. Nee, ja, nee.
1: Ik probeer af te bellen.
0: Prima, als je ons nog kan wel bereiken voor vijf, hartstikke geweldig.
1: Hè?
0: Als je ons kan bereiken voor vijf, graag. Want daarna zijn we uiteindelijk.
1: Oké.
0: Hey, tot zo.

We wachten eigenlijk nog kijken of dat Arend nog een interview kan doen. Maar ik heb misschien wel toch alweer. Ik deelde net mee dat, tenminste in het begin van of 2-3 uur terug, dat Arend Slot ontslagen is. Ik kan nu melden dat hij in de belangstelling staat van Milaan. Ik hoop dat mijn mengbaan zo snel ging. Hij is nog net weg bij Liverpool en heeft waarschijnlijk alweer een nieuw contract bij Milaan. Dus we wachten nog even op Arend en nou, muziekje.

U nog geen arend? Nee. Nou ja, het kan de mededelen dat de Curaçao een klein beetje op de donder hebben gehad. Ze waren maar 1-0 voor. De einduitstand is 4-1. En waaronder een rode kaart ook voor Curaçao. Dus dat is best wel een moeilijke pot. En het is altijd met zulke soort oefenwedstrijden altijd... Ja, je ziet maar wie te winnen eigenlijk. Daar komt het vaak op neer. Maar wij proberen Arend nog te pakken te krijgen. Oh, we krijgen Arend niet te pakken, hoor ik. Oh, we gaan het zo weer proberen. Eventueel kijken of dat Arend afgekoeld is ten aanzien van de scheidsrechter, grensrechter. Dus we wachten nog even af. Een plaatje.

Ja, we zijn bijna aan het einde. Vanavond natuurlijk de match, hè. De grote partij wat er gaat gebeuren. Is Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Het wordt echt een, ja, niet zo'n wedstrijd denk ik als tegen Bayern München. Maar toch ook wel weer een Arsenal, dat kan toch een hele rare ploeg zijn. Hoor. Dat kan jij er aardig in vergissen. Dat is, ja, het is toch op hoog niveau gewoon voetbal eigenlijk. Het is gewoon een prachtig gedeelte om te zien. Ja, voor de rest, we wachten natuurlijk een beetje. Bekijken of dan we nog Arend kunnen te pakken te krijgen. Maar ik denk dat Arend zich heeft gehouden aan de drinkpauze. Iets anders dan wij gedacht hebben, denk ik. Maar als het nog lukt voor het journaal, pak hem nog. En voor de rest, ja, Feyenoord aanvaller zat onder de drugs. En die rijdt een Lamborghini aan de kant. Is ook niet zo mooi. Maar oké. Wij gaan toch afsluiten. Ja, het was wel een warme, maar toch wel zeker een goede middag. We hebben natuurlijk geluisterd naar Arno Stelzicht over de Rodies, de honkbal wat niet doorging. We hebben de nabeschouwing met Aad Hoogendijk besproken. Voorbeschouwing hebben we natuurlijk met Arend, dan dank nog Arend ervoor. Met de trainer van Manuel Vissers uit de Verjaardag gesproken. We hebben natuurlijk gesprongen de combi kampioenschappen van de Midget Golf. Dus Gijs Zwaan hebben gesproken. Nou ja, we hebben ook natuurlijk met Tom Ron Timmers gesproken. Ja, het was gewoon een heerlijke gemiddelde middag. Een warme middag. Ik wil in ieder geval onze mensen achter de knoppen bedanken. Michiel Heuft en Timo Vermeer. Het was weer geweldig. De muziek was weer leuk. Selwyn had eigenlijk de eindregie. En mijn naam is Rinus Hitsert.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, Slamatari luisteraars, u luistert weer naar Radio Zwolle. En wel naar het programma Roet Jakmanis en Rasa Senang uit Ridderkerk. Het is het bekende culturele Indische informatieuurtje. En zoals altijd gaan we van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeker voorbij hoor. De bekende vertellingen die komen zeker ook vandaag weer langs. We hebben eigenlijk altijd tijd voor geschiedenis. Soms hebben we ook een ander Aziatisch land komt er dan langs. En dat is dan een hele uitzending over dat land. En dat is toevallig vandaag zo. We hebben gemiddeld tijd voor koken. En dat zijn lekkere recepten. En meestal haal ik er niet zulke verschrikkelijke moeilijke recepten bij. Want het moet allemaal wel te doen zijn, hè? Ik help u daarbij met foto's. Dus dan kunt u een beetje zien wat de uitkomst daarvan is. Muziek kan zijn in de Indonesische muziek, Indo-rock, country, 60, 70 jaren. Maar ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat die Marcel uitzoekt. En dat is de plaat die zeker vandaag een beetje vreemd overkwam. Maar dat geeft niet. Ik ken ook niet alle platen. Nou, deze was voor mij nieuw. 45 jaar oud, maar hij was wel voor mij nieuw. Even dit nog, hè. Op maandag kunt u van 11 tot 12 uur luisteren. En er is een herhaling op de zondag. En dat is om 6 uur. En dan kunt u weer luisteren. Ook voor Rasa Senang is de uitzending op de woensdag, hè, dus dat is een andere dag, in Ridderkerk op de woensdag 5 uur. En de herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. Vergeet niet naar die foto's te kijken. Er zitten van, ook zeker voor vandaag, zitten er weer diverse foto's met een vraagteken bij. Maar daar komt u vanzelf achter. Maar zoek die foto's op. Het is echt de moeite waard. Het eerste plaatje is altijd voor Kembang Baru. Nou, daar komt hij dan.

Ja, luisteraars, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb iets verkeerd gezegd namelijk. Aangaande Ridderkerk, hè, Rasta Senang, dat is op de woensdag 7 uur 's avonds. En ik heb gezegd 5 uur, dus dat klopt helemaal niet. Die herhaling klopt wel, dus op de zaterdag 5 uur. Hè. Dus ik heb het bij deze even recht gezet. We gaan naar het tweede Indische huis. Dat is Rumah Saya, te vinden in Apeldoorn. Ook daar wordt geluisterd. Nou, oké, hier komt het plaatje voor Rumah Saya.

En dan gaan we naar het laatste Indisch huis. Dat is Roema Oost-West. Te vinden in Spijkenisse. En daar wonen dus alleen maar Indische mensen. En ook voor Roema Oost-West in Spijkenisse een eigen plaatje.

Ja, we gaan beginnen met het programma. We hebben de drie Indische huizen gehad. En het programma gaat vandaag over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt een heel eind weg. Nieuw-Zeeland. Ja, u heeft natuurlijk wel gehoord van Australië. Australië is ook een enorm groot land. En Nieuw-Zeeland, dat vindt u eigenlijk daarachter. Hè, het is verder allemaal water. Ik bedoel zee, hè, dus water. Maar Nieuw-Zeeland komt toch heel regelmatig heel goed in het nieuws. En het is een land waar heel veel mensen uit allerlei streken naartoe zijn gegaan. Ja, vanwege werk of vanwege snel rijk worden. En daar gaat het een beetje vandaag ook over. Hè? Want er is natuurlijk wel een goudkoord geweest. Maar ja, u moet het maar niet kwalijk nemen. Ik heb een foto erop gezet. En dan ziet u dus in een rij. Ja, ik heb ze niet geteld hoor. Maar je ziet dan misschien wel 100 BH's hangen. Nou, wat heeft dat nou met het programma te maken? Ja, nou, daar kom ik zo op terug. Hè. Dat hoort u vanzelf. Maar ik vond het leuk om die foto te laten zien. En die man die dan op een hele grote steen zit. En die zit dan na te kijken of na te denken. Wat moet ik hier nou mee? Nou, ik ga even door met het verhaal. De goudkoorts tussen de BH's. Van Wanaka naar Queenstown door de Cardrona Valley en de Crown Range. Voor deze reportage gaan we dwars door het deel van de provincie Otago, waar in 1860 goud werd gevonden. We rijden over de hoogste berg van Nieuw-Zeeland langs de historische Cardrona Hotel en het vroege

0: Elke vis dan, dat is paling. Nou, u weet zelf al, wij hebben hier in Nederland ook paling. We hebben ook een plaats, daar komt heel veel paling vandaan. En zeg maar 30, 20 jaar geleden, hè, zo'n beetje die richting, zag je dus op iedere mat stond wel een palingboer. En die had paling, gerookte paling. En ik moet eerlijk zijn, misschien bent u het ook met mij eens, luisteraar. Die paling was lekker. Echt lekker. Er zit een speciale smaak aan. En dat heb je bij een andere vis gewoon niet. Nou, paling, dat is tegenwoordig, ja, hoe moet ik dat noemen? Een luxe artikel. Ja, dat is het toch eigenlijk. Het is een luxe artikel geworden. Je moet het kunnen betalen en voor een klein bosje paling ben je tegenwoordig zo 8 tot 10 euro kwijt. En dan zijn het helemaal geen dikke vette palingen. Nee hoor, dat zijn vrij dunne palingen. En ja, ik kan me de tijd nog herinneren dat paling op je brood was een delicatesse. Was echt lekker. En ook een beetje de lucht, hè, die daaraan vast zat. Nou, die mensen die toen de tijd in Nieuw-Zeeland langs die rivier gingen en de rivieren ingingen, hebben natuurlijk absoluut genoten van de paling. He? Nou, dat wil ik eventjes met heel veel nadruk naar voren brengen. We beginnen de uitzending met die goudkoorts. Ja? En we gaan even door met muziek.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some hunger. Come on.

Ja, we gaan weer even door met het verhaal. Want komend vanuit Wanaka zie je een tamelijk smalle rivier die in het voorjaar omringd wordt door veelkleurige bloeiende lupines. En vooral de gele brem. Later in het jaar staat de rivier

bijna droog doordat het water onttrokken wordt voor irrigatie. En even verderop, bij een zijweg naar een manege, zien we een enorme hoeveelheid BH's aan een hek hangen. Een Nieuw-Zeelandse variant van de slotjes die verliefde stellen ophangen aan de Pont des Arts in Parijs. In onze eerste gedachte, maar dat blijkt niet zo te zijn, tussen de kerst 1998 en nieuwjaar 1999 heeft een groepje vrouwen uit Wanaka aan het hek langs de Cadrona Vallei Rood 4 BH's opgehangen, wat al snel uitgroeide tot een hele grote verzameling van zo'n 200 stuks. In de lokale gemeenschap van Wanaka ontstond daarover wel een hele felle discussie. Het zou gevaar voor het verkeer opleveren en de toeristen ook nog eens een keer shockeren. De eigenaar van het hekwerk besloot na al die ophef over de BH's niet meer direct aan de doorgaande weg te laten hangen. Maar ze eigenlijk een beetje verder te verplaatsen naar een zijweg richting een nabijgelegen manege. Vervolgens hebben de eigenaren van die manege naast het hek een donatiebox geïnstalleerd in de vorm van een vrouwentorso met BH, waarmee wekelijks zo'n $500 werd opgehaald voor de Stichting Nieuw-Zeelandse Borstkanker. Zie je, daar zit er toch nog een hele goede gedachte achter. Het initiatief is ook opgepakt door de naastgelegen Cadrona Distillerie, die een speciale roze gin produceert. Van elke verkochte fles doneren zij $5 in de strijd tegen borstkanker. En samen heeft inmiddels dit geresulteerd in een donatie van meer dan $100.000. En de plaatselijke bevolking herdoopte dan ook het hekwerk in 2015 in Bradona. Kijk, zo zie je dat vanuit een soort geintje, dat er schijnbaar toch iets heel goeds uit voorkomt. Want degene die dat neerhangen, dat was niet de bedoeling dat dat zo zou gaan. Maar een ander die gaat dat eigenlijk dat denkbeeld uit elkaar pluizen. En wat zou je daarmee kunnen? En die ziet daar dus brood in. En ik vind dan ook dat die oplossing, ja, dat is gewoon heel goed. Als daar geld gedoneerd wordt aan welke ziekte dan ook, prima. Nou, dan snapt hij ook een beetje waarom ik die foto met al die BH's heb gebruikt voor mijn verhaal. We gaan even luisteren naar muziek.

Ik ga door met het verhaal. Hè. Historisch hotel. Een paar kilometer verder zien we langs de weg het historische Cardrona Hotel. Daar heb ik ook een foto van neergezet. En tijdens de Otorga Gold Rush in de jaren 60 van de 19e eeuw trokken honderden gelukzoekers naar de rivier in deze bergstreek om er goud te zoeken. Zo ontstond ook het stadje Cardrona in die periode met zo'n 3000 inwoners. Ook nog eens een keer 8 hotels, 6 winkels en een halteplaats voor de paardenkoets. Die gouddalvers kwamen veelal uit Australië. Toen de opbrengsten terugliepen, verdwenen de meesten weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het Cardrona Hotel bleef echter bestaan. Samen met 2 winkels en een smidsen voor de bevolking. Maar vanaf dat moment stond de veeteelt centraal. En zoals zo vaak bij deze snel opgekomen plaatsen werden de overgebleven houten huizen afgebroken om vervolgens weer gebruikt te worden in de snel groeiende plaats Pembroke, het huidige Wanaka. En het hotel, dus het Cardrona Hotel, is meerdere keren verkocht aan mensen die belang hechten aan het instand houden van het historisch hotel. En het langst is het hotel in bezit geweest van een zekere James Patterson. Die in 1926, die kocht het dus in 1926. En het tot zijn dood in 1961 in bezit had. Hij was beroemd vanwege zijn houding ten opzichte van alcohol. Zo kreeg iemand die richting Queenstown ging slechts 1 glas alcohol vanwege de verraderlijke, onverharde en bochtige weg. Terwijl degene die naar Wanaka trok er 2 mocht drinken. Ja, ja. En in de jaren 80 van de vorige eeuw is het gebouw in oude glorie hersteld. De toenmalige eigenaar opende er een restaurant en verkocht het geheel weer medio jaren 90. Ook weer de huidige eigenaren die in 2013 kochten hechten veel waarde aan het behoud van het historisch hotel en ook de bijgebouwen. Nou, dat is te zien aan zowel de gebouwen zelf als aan de omgeving, zoals de oude auto die voor het hotel geparkeerd staat. De oude benzinepomp en natuurlijk ook de historische telefooncel. Ja, want die heb je natuurlijk al lang niet meer. Maar ook het interieur van de pub ademt de geest van vervlogen tijden uit. Ik heb daar een foto bij gemaakt. En daar zie je heel duidelijk dus de aanduiding Cardrona Hotel, Nieuw-Zeeland. En je ziet ook, wat ik net daarvoor bracht, die hele oude auto voor datzelfde hotel staan. Ja, of dat nou trucage is, weet ik niet. Want die auto heeft namelijk dezelfde kleur als het hotel. Ja, in principe kan dat natuurlijk wel, maar het lijkt me een beetje stug. Het kan wel, maar mij lijkt het stug. Even luisteren naar muziek.

dan gaan we weer even verder. Na de goudkorts werd de grond in Cardrona Valley opgedeeld ten behoeve van de veeteelt. En door de schaalvergroting bij de veeteelt nam het aantal inwoners steeds verder af. En als gevolg daarvan kwamen voorzieningen zoals bijvoorbeeld de schoolbussen en de postbestelling, die kwamen natuurlijk onder druk te staan. Dus moesten de resterende bewoners iets bedenken om hier toch die voorzieningen in stand te kunnen houden. En dat werd eigenlijk het toerisme. Het woord toerisme, dat werd uitgevonden daar. Men ontwikkelde een skigebied rondom Mount Cardrona. Dat nu zeer in trek is voor zowel voor skiën als langlopen. En beroemde evenementen worden hier nu wel georganiseerd. Zoals de Audi Quattro Winter Games. En in de zomer is dat hetzelfde gebied de uitvalsbasis van mountainbikers, paardrijders en natuurlijk wandelaars. Kortom, de actieve toerist kan hier in elk jaargetijde wel iets van zijn gading vinden. We vervolgen onze weg richting Queenstown over de Crown Range Road. En tot media jaren 90 van de vorige eeuw was dit nog een gravelweg. En daarmee verraderlijk bij slechte weersomstandigheden. Vlak voordat je begint aan de afdeling naar de afdalingen naar Aerobetown, bereik je het hoogste punt van ruim 1100 meter boven de zee. Hè? En vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op het plaatsje Gibson in de vallei van de Cavaro rivier. Sinds 1983 wordt hier druiven verbouwd, met name de Pinot Gris. Maar ook andere druiven die bestand zijn tegen de specifieke weersomstandigheden van deze streek. Inmiddels behoort de Pinot Gris van Gibson tot de top 3 van de hele wereld. Kijk je meer naar zuidelijke richting, dan zie je in de verte al Lake Wakatipu en ook het vliegveld van Queenstown. Ja, het is op zich natuurlijk best een beetje jammer dat je niet zoveel hoort over Nieuw-Zeeland. Het meeste nieuws en bekende dingen, dat is toch Australië. Terwijl Nieuw-Zeeland, er zijn heel veel mensen, ook uit Nederland, hè, vergeet dat niet. Maar heel veel mensen uit Europa, die zijn toch daar naartoe gegaan vanwege de ruimte. Vanwege eventueel de mogelijkheden. En ja, als je zeg maar zuivere lucht, dat is daar gewoon veel sneller te vinden dan hier. Want dat is hier natuurlijk bijna onmogelijk geworden. Ik ga zo weer even door met gemakkelijk winbare goud. Even luisteren naar muziek. MUZIEK

Ja, ga even naar gemakkelijk winbare goud. Want dat is allemaal in dat land te vinden. Hè? Nieuw-Zeeland heeft dat gewoon allemaal. En na de snelle en bochtige afdaling slaan we af richting Arrowtown. Oorspronkelijk trokken de Maori-stammen rond op jacht naar inheemse vogels. De bijvangst voor hen was dat de vondst van de waardevolle greenstone. De verschillende stammen werden door huwelijken verenigd en leefden vanaf 1700 heel vredig met elkaar. Vervolgens kwamen rond 1860 de eerste Europese immigranten, met name de Engelse ontdekkingsreiziger William Gilbert Rees en de van oorsprong Etse ontdekkingsreiziger Nicolaas van Toendelsman naar de omgeving van Lake Wakatipu. En die bedoeling, dat was dan weer heel anders. Dat was geen goud, maar hij wilde een schapenboerderij. In 1862 ontdekte de Maori schaapbeheerder van Ries goud in de Arrow rivier. Nou, en dan gaat het beginnen natuurlijk. Want dat nieuws trok natuurlijk gouddelvers vanuit de hele wereld. En aan het eind van het jaar verbleven er ruim 1500 gelukzoekers in allerlei tentjes aan de oevers. Ja, sorry. Aan de oevers van deze rivier. Het gemakkelijke, winbare goud was heel snel gewonnen. En om de teruglopende economie nieuw leven in te blazen, nodigde de provinciale overheid van Otaka Chinese mijnwerkers uit om er te gaan werken. Zo ontstond hier ook een kleine Chinese gemeenschap. En waar niet, zou je wel eens denken. Ja. Nu is Arrowtown een stadje met circa 2000 inwoners, waar nog zo'n 70 gebouwen herinneren aan de tijdperk van de goudkoorts. Dat zijn niet alleen de grote Europese gebouwen, maar ook de kleine huisjes van de Chinese goudzoekers en de grote hoeveelheden postbussen in het pand van de Nieuw-Zeelandse post. Het is naast de drukte Queenstown een geliefde en rustige bestemming voor allerlei toeristen. Ik heb er een foto bij gezet en dan ziet u dus, ik heb het er ook bij gezet, dit is eigenlijk het postgebouwtje. Hoe leuk zou het niet zijn als je zo je post zou kunnen brengen of halen in zo'n gebouwtje. Dat is toch heel leuk. Tegenwoordig is een postgebouw gewoon modern, recht toe, recht aan en glas aan de voorkant. En ja, je kunt er ook niks meer halen of brengen, want de meeste postgebouwen die zijn gewoon gesloten. Maar hoe leuk is het niet dat je zou kunnen wijzen, dit is een postgebouw, daar kon je brieven halen en brengen en mogelijk ook allerlei papieren maken. Ja, nou, kijk u even goed, het is het postgebouw in Arrowtown. Ja, we kunnen nog wel even muziek en daarna gaan we eten maken.

Ja, ik heb een doos heb ik weer boven tafel gehaald. En u weet het, in die bekende dozen zitten altijd potten, pannen en vooral schalen. We gaan iets klaarmaken. Dat is zo lekker. En ik heb het al een keertje vandaag in de uitzending genoemd. Alleen, zoals de naam die daarbij hoort, ja, die kent u waarschijnlijk niet. Daar zou ik verbaasd om zijn als hij dat wel zou weten. Dat is Hitsu Mabushi. Ja, dat is een delicatesse. En dat is een delicatesse uit paling. Hè? Dus het is een bepaalde soort paling. En dan heb ik het over Japan. Want dat staat bekend om zijn heerlijke Hitsu Mabushi. Dat gaan we proberen te maken. Dan moet hij dus wel proberen paling te krijgen. Hè? Want anders lukt dat niet. Nou, dit populaire gerecht wordt bereid met lokaal gekweekte, hoogwaardige unagi. Dat is de vertaling voor paling. De paling wordt gegrild met een rijke tamarasaus, eventueel glutenvrij, en geserveerd in een ohitsu. Dat is een houten kom met rijst. Deze delicatesse wordt in 3 verschillende stappen gegeten. De eerste kom is simpelweg rijst. Gegrilde paling op smaak gemaakt met tamarisaus. En de tweede kom wordt geserveerd met een keuze aan condimenten zoals lenteuitjes en gedroogd zeewier en wasabi. Voor eigenlijk wat extra pit. Tot slot voegt de derde kom hete bouillon toe om die extra smaken allemaal te combineren. Het is uniek. Het is zelfs een unieke culinaire ervaring die niet overgeslagen mag worden. Ja. Jammer dat hij niet bij staat waar je dat zou kunnen krijgen of kopen. Hè? Dat weet ik niet, want dat staat hier gewoon niet bij. En ik heb daar een foto van bij gedaan. Dan kunt u ook zien dat het allemaal reepjes zijn. Hè? Het is dus in reepjes gesneden. En dat betekent dat al die materialen die erbij zitten, de bouillon en zeg maar de boemboe, dat dat in principe samen met de paling een smaak voorttovert. Nou, ik heb dat zelf nog nooit gegeten, dus ik weet niet of dat heel lekker is. Maar gaat u toevallig naar Japan, ga het dan eens proberen. Vraag alleen maar, ik wil hebben Hitsu Mabushi. En als u het goed uitspreekt, heb je kans dat ze u begrijpen. Nou, ik geef u het voordeel van de twijfel. Het ziet er lekker uit. En ik weet ook dat allerlei soorten vis die je kookt, braadt, op de barbecue neerlegt, is bijna altijd een heerlijke smaak. En waardoor? Door die boemboe die je gebruikt. Ja. Nou, ik ga even, u heeft gezien, ik heb een paar schalen heb ik dan gebruikt en een paar kleine schaaltjes. Nou, die ga ik even snel afwassen. Dan kan u luisteren naar muziek.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenbourg.
3: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6, tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer veel aan blues in de programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenbourg. Zoals gebruikelijk in het eerste uur gaan we lekkere slowpoes draaien. En in het tweede uur gaan we er gewoon wat pittige muziek bij draaien. Ik heb er een lijstje samengesteld en ik hoop dat het naar de zin van de luisteraars is. Ik ben er in ieder geval content mee. Ik ga beginnen met het album Super Hearts 2, waar ik toch regelmatig van wat gedraaid heb. Dit keer hebben we gekozen voor Starlight Diamond van Rafael Neal en Lazy Lester. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slowblues.

Ja, Revel Neal en Lazy Lester, Starlight Diamond en afkomstig van het album Superhard 2. En was het begin van dit eerste uurtje van Bluesy bij Radio de Zikker, echt lekker slow blues. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn aan andere medewerkenden in dit gezelschap, dat zijn Kit Bingham op gitaar, Antonio Gerazzi op piano, Michael Muscat-Howard op de bas en... We hebben nog meer Per Hansen, hij bespeelde de drums. Zo is het hele gezelschap compleet dus. Nicky T en de Snake Charmers. Hun nieuwste album heet Ain't Washing Time. En ik ga daar de titelsong van draaien. En heerlijk nummer. Maar die duurt lekker 10 minuten, dus ga er maar eens even voor zitten. Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time.

lekker Nicky T en de Snake Charmers met Ain't Wasting Time van het gelijknamige album. 10 minuten lang. Het volgende duurt echt wel iets korter, 4 minuten, goed 4 minuten. En is van het nieuwe album van Maria Mulder. Tenminste, nieuw, het is al een enige tijd geleden uitgekomen. Met als titel One Hour Mama en The Blues of Victoria Spivey. Nummertjes van Victoria Spivey. En mensen die van echte blues houden uit de 30 en 40 jaren weten wel wie dat is, denk ik. Vroeger draaide ik ook muziek, of heel veel muziek uit deze tijd. Het hele eerste uur lang van bluesy op de zaterdag. Maar ja, ik kreeg zo weinig reactie op deze muziek dat ik toen mee gestopt ben. Dit zijn dus covers van Victoria zelf en in de uitvoering van Maria Mulder. Ik ga ze draaien, Organ Grinder.

0: Scott O'Neill Band met Kissing Me The Blues van het album Call Me Mr. Blues. En de afgelopen donderdag heb ik er ook al iets van gedraaid. Hetzelfde geldt voor Mariella Tirotto en de Blues Federation van het album Somewhere Down the Road. Ook daar heb ik iets van gedraaid afgelopen donderdag. Vandaag ook weer op mijn lijstje, maar dit keer een lekker lang nummer. Behoorlijk jazzy moet ik wel zeggen, maar wel mooi. Confused Woman's Blues, Mariella Tirotto en de Blues Federation.
1: Nico, this is your man, Mighty Sam McClain. And I want people to know that they're tuned into Radio Ritter Creek. Bluesy, bluesy, bluesy.

Ja, veel te vroeg overleden aan die rotziekte. Marielle Tirotto en de Blues Federation met Confused Woman's Blues van het album Somewhere Down the Road. Ga verder met het nieuwe album van Adrien Andreas Nieuwman Band uit Duitsland. Afgelopen donderdag heb ik er het eerste nummer van gedraaid. Vandaag draai ik Carol en de titel van het album is Cold Wind and Dark Black Night. Andreas Nieuwman Band.

2009 stond het album Lemon Ace al. We hoorden Kitty Lemons en Johnny H. met I'm Not the Woman I Used to Be. Het laatste woord voor het eerste uur is aan Bob Corridor en Friends Code Act. En afkomstig van het album High Rise Blues. De zangpartij wordt voor rekening genomen door Lil Ed Williams. Na het nieuws en de reclame ben ik terug voor deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

terug met deel 2 van Bluesie op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekker rustige slow blues. En zo is het deel, gaan we er ook wat pittige muziek bij draaien. We gaan beginnen met een oudje van de band. Een band die niet meer bestaat helaas, maar wel een hele fijne band was. En leuke muziek achtergelaten heeft. Diverse keren ook hier in de studio geweest. En ook bij bluespodium L'Esprit. Ook op het festival hebben ze gestaan. Dynamite Blues Band, wie kent ze niet? Kill Me With Your Love, dat is de titel van het laatst verschenen album. En ik ga draaien Too Busy. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy deel 2.

zo lekker beginnetje. Uiteindelijk met Blues Band met Too Busy van het album Killing With Your Love. Het tweede nummer is eentje van de Blood Brothers. En ja, we weten natuurlijk allemaal wie dat zijn. Dat zijn natuurlijk, Mike Cito en Albert Casiglia. En hun album stamt dat is jaar 2025. Dus nog niet zo erg lang geleden dit album. Do What You Gotta, ik zou zeggen. Luister naar de Blood Brothers.

0: uit Australië komt zij, Christina Cross. En je hoorde Looking Back on You. Looking Back on You van het album The Best of Bottleneck. Ja, alweer een poosje geleden dat ik iets gedraaid heb van Watermelon Slim en The Workers. No Paid Holidays, dat is het album wat ik meegebracht heb. En we gaan luisteren naar Bubba's Blues.
1: Howdy, this is Watermelon Slim from Oklahoma. You're listening to Bluesy on Radio Riederkerk. Your DJ is Nico Brabenboer.

Ulan Sas uit het jaar 2016 kwam op stand zijn album Coming Home en ik draaide Brighter Days. Hij stond dit jaar nog in Oswald op het podium, Duke Robillard, samen met zijn All-Star Band. Blast Off is de titel van zijn laatst verschenen album. Ik ga draaien Stand By Me.

0: Stand By Me, Duke Roller en is All-Star Band van het album Blast Off. Aanstaande donderdag hebben we eindelijk weer een band in de studio voor een live optreden en vooraf uiteraard een kort interviewtje. Je bent dan van harte welkom vanaf de klok van 7:30. De band die we mogen ontvangen is zijn Blues Mission. Ze zijn er al eerder geweest, een lekkere band, en dat kan je allemaal meemaken tijdens de uitzending. Ja, nog steeds, de toegang is nog steeds gratis. Dus dit wordt een van de laatste trouwens. Want ja, ik weet niet precies wanneer we gaan verhuizen. Ik hoop over 14 dagen misschien ook nog een band te hebben. Dat weet ik niet zeker, maar ik weet niet precies ook wanneer we gaan verhuizen. Dus dan gaat het wel weer even duren dat we live bands in de studio hebben. Maar ze zeggen, volg Bluesy Live. Als je dat niet weet, word lid van Bluesy Live op Facebook. En daar staan alle optredens en playlisten staan erin. Of we hebben een eigen Facebookpagina, ook daar is alles op te vinden. Gaan we het met Miss Emily, Remember This Song van haar laatst verschenen album Medicine.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: right.
1: Al het tijdje is blues en dat is afkomstig van het album Blues to the Bone van Mick Colors. Dat zijn laatst verschenen album. Ja, ze spelen eigenlijk alleen af en toe nog maar eens een keer op een festival. En het clubcircuit, ja, ik heb het nagedaan voor het podium, bluespodium, Les Vries, maar dat is helaas niet gelukt. Jammer, want het is een hele goede band. Ooit zijn ze er wel eens een keer geweest in het oude pan. En dat is al erg lang geleden toen ik ze daar geboekt heb. Ik heb het dan over Cuban Hills. Hun album Critback heb ik meegebracht uit het jaar 2011. En als ze het... toegift op de titel van het album is de Cut Bucket Music Volume 2. Ja, schitterend album trouwens, schitterende band en nog was jammer dat ze niet meer op het, in het clubcircuit zitten. De bezetting van Cuban Eagles op dit album is uiteraard Jan Hering, op gitaar Micha de Haring, harmonica Richard Koster, bas Arnoud van den Berg, drums Giel ten Vaarwerk en op gitaar Rico Gerven. En ja, de meeste van deze mensen zien ook nog wel een andere band tegenwoordig. Maar ja, toch jammer dat deze band zo weinig optreedt. Cuban Eagles, don't worry.

0: blues.
1: Brooke Asher Blues, en dat was Amanda Fish. Amanda Fish van haar laatst verschenen album Kingdom. Het is al bijna ja, dik jaar geleden dat het album Shake Them Down uitkwam van Rob Holmans in Half Past Midnight. Love Like a Man.

ongelukkig van Elvin Lee. Dit keer in de uitvoering van Rob Hollemans en Half Past Midnight. Love Like a Man op het album Shake Them Down. We kunnen nog een kort nummertje draaien. Dat wordt er eentje van de Boobies van een Alvin. Don't Be So Mean. Shake Him On Down. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arjan Tjongens en Sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer dan live in de kantine van Radio Ridderkerk met een live band. En dan ben je van harte welkom vanaf de klok van 19:30 met Blues Mission. Mijn naam is Tycho Brahe. Bedankt voor het luisteren. Tot Bluesiedag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

Uit Dublin, Ierland, The Script. De mannen van leuke popliedjes, maar toch ook af en toe even lekker rock ertussendoor gooiend. Man in the Arena is de nieuwe single en er komt dus op 14 augustus een nieuw album aan. En dat gaat heten The User's Guide to Being Human. Door met de volgende band. The Bleachers komen uit Amerika. Komen af en toe ook een beetje deze kant op. Doen dat weer in het najaar. Staan ze bijvoorbeeld 2 avonden in Paradiso Amsterdam op 17 en 18 november. Of je moet naar België wel. 20 november staan ze in Cirque Royal in Brussel. Zij hebben ook nieuw materiaal uit wat ze willen laten horen. Nieuwe single die is getiteld We Should Talk. Bleachers. Uit Amerika.

We Should Talk, de nieuwe single voor The Bleachers. En die is afkomstig van het album wat gisteren is uitgekomen, Everyone for 10 Minutes, van deze mannen dus, Bleachers. We gaan door met de nieuwe single voor niet alleen de mannen van Raccoon, maar ook zangeres Faela. Dat nieuwe single is getiteld Daffodils en ook die is gisteren uitgebracht. Raccoon, uit Goes.

Ja, Raccoon. Hij heeft een samenwerking dus gemaakt met zangeres Faela. Daffodils is de titel van die nieuwste single. En wil je de mannen aan het werk zien? Ja, ze spelen uiteraard op heel veel podia. Maar met name in het najaar gaan ze weer echt toeren. Bijvoorbeeld nog kaartjes verkrijgbaar voor 013 Tilburg op zondag 20 september. Ja, en de rest is eigenlijk allemaal een beetje uitverkocht. Ook de concerten in Rotterdam Ahoy op 10 oktober. En de AFAS Live in Amsterdam op 16 en 17 oktober. Goed, gaan wij door met muziek weer uit Ierland. We keren weer terug die kant op. Komen dan bij Kingfisher. En die hebben een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld The Sun Will Never Set. Op seniors, uiteraard. Kingfisher.

Ja, leuk kort liedje van de mannen van Kingfisher. Die afgelopen dagen al in Nederland waren bij het Douwpop Festival in Nijverdal afgelopen vrijdag. En binnenkort weer terug zijn. 19 juni staan ze weer op Pinkpop in Limburgse Landgraaf. Voor de liefhebbers, ze treden ook op 3 juli tijdens het Rock Werchter in België. Daarna gaan ze op tour door de Verenigde Staten en Canada. En komen dan pas in het najaar weer deze kant op. Spelen dan bijvoorbeeld in de Eindhovense Effenaar op zaterdag 28 november. 3 december in de Gashouder Westergasfabriek in Amsterdam. 5 december in de Oosterpoort in Groningen. Dat doen ze een dag later ook. 7 december Tivoli Vredenburg Utrecht. En zo komen ze dus niet 3-4 keer per jaar zeker weer zeg maar onze kant op. En dat vinden ze leuk en dat wordt zeker gewaardeerd. Kingfisher, leuke band met z'n drietjes uit Ierland. Gaan we ons zo meteen opmaken voor de demo van de maand. Het is de laatste keer deze maand van het album Secret van de band Secret Molecules. In Your Shadow is de EP die in de spotlight staat hier bij Radio Ridderkerk in de Sensatiegeneratie. Maar we hebben nog 1 plaat te gaan daar naartoe, zoals dat zo mooi heet. En dat was een plaat die eigenlijk afgelopen vorige week vrijdag al uitkwam. Ik moest er even aan wennen. Vandaar dat ik hem nog eventjes op de plank heb laten liggen. Maar het is toch eigenlijk best wel weer een meesterwerkje van Sharon Kovacs. Nieuwe single is getiteld A Perfect Crime. En een nieuwe plaat. Ongetwijfeld zit er ook weer aan te komen. Dus kunst met een grote letter K. Kovacs.

Sharon Kovacs met A Perfect Crime. Mooie muziek uit Brabant, maar dan toch echt wel met een internationaal tintje. Kijk het ook naar haar concertagenda. Ja, die gaat in het najaar echt wel weer starten. Maar dan wel met allemaal optredens in met name het Oostblok, Griekenland, die kant op en Turkije. Helaas, geen optredens hier. Maar wie weet, komt er gewoon ook nog een leuke plaat aan. En ja, komen die concerten dan weer op een later moment beschikbaar. Goed, zoals aangekondigd, onze demo van de maand. Daar is het de hoogste tijd voor. We zitten al een paar minuten weer over de klok van half. En dat betekent het album In Your Shadow van de Dordtse formatie Secret Molecules. Drie leuke muzikanten bestaande uit Otto van Gemert op zang en gitaar. Even kijken, Kasper Rozenquist op drums en Ton van der Kolk op de bas. En met z'n drietjes zijn ze eigenlijk al jaren actief in de Dordtse muziekscene. Maar deze formatie, zeg maar, Secret Molecules, ja, die bevindt zich voornamelijk op de zolderkamer van de drie heren zelf thuis. We gaan lekker twee liedjes draaien tot slot van deze EP. Volgende week uiteraard een hele nieuwe demo van de maand. En ik ben nog aan het dubben tussen een aantal partijen. Dus ja, verrassing wat het gaat worden. Vandaag in ieder geval laten we twee liedjes horen. Het is de single Mulholland Drive en het titelstuk In Your Shadow van Secret Molecules.

Secret Molecules met In Your Shadow en daarvoor Mulholland Drive. Twee liedjes afkomstig van die nieuwe EP en derde inmiddels alweer van de hand van deze Dordtse muzikanten. De Strawberry Sun kwam vorig jaar nog uit. Mooie EP ook met echt dit soort vrolijke catchy liedjes. En uiteraard ook een debuutalbum een paar jaar geleden. We gaan door naar een volgende plaat die pas is uitgebracht. Precies een week geleden kwam uit What Am I Supposed to Do? Het nieuwe album van Grain Duffy. En dat is een Ierse zangeres. Een beetje in de hoek van de blues, de soul, de pop en de rock. En een mooie combinatie daarvan. En deze zangeres leerden we een paar jaar geleden hier kennen in Ridderkerk. Op de planken tijdens het Ridderkerkse Bluesy Blues Festival. Toen was ze een van de headliners. En voor de liefhebbers, 18 juni is ze weer naar Nederland. Want dan treedt ze op tijdens het Grollo Blues Festival in Grollo. In de achtertuin van Johan Derksen. We hebben een mooi nieuw album van haar handen. Met daarop 9 mooie liedjes. En we doen gewoon lekker vandaag het titelstuk. What Am I Supposed to Do? Grain Duffy.

Graeme Duffy uit Ierland. Uit het mooie plaatsje Castle Blaney. Monaghan. Ja, echt het platteland dus van Ierland. En daar met die rauwe muziek is ze ook doorgegaan en doorgepakt. Want op zich, als je dan kijkt wie haar favorieten zijn, dan is dat bijvoorbeeld Aretha Franklin, The Pretenders, The Rolling Stones, om maar even wat namen te noemen, maar ook Fleetwood Mac en met name Peter Green. Ja, dat zijn zo haar muzikale favorieten die haar dus gevormd hebben. Maar inmiddels kan deze dame zelf ook aardig een muziekliedje schrijven. Gaan we door naar een blokje Nederlandstalig. Beginnen we bij zangeres Bente. Die heeft namelijk gisteren een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld 3-2-1. Nou, start er maar. Bente.

Tuurlijk komt het goed. 3-2-1 van Bente, haar nieuwste single van dit moment. En wil je haar aan het werk zien? Ja, haar concertagenda is best wel leeg, maar ze doet ook natuurlijk wat acteerklusjes tussendoor. Maar ze staat in ieder geval op 21 juni op het Limburgse Landgraaf Festival natuurlijk, Pinkpop. En anders alvast voor de liefhebbers, 4 oktober, dan staat ze ook in Haarlem in de Philharmonie op de planken. De rest van de agenda nog eventjes leeg dus. Komt ongetwijfeld verandering in. En in het blokje Nederlandstalig gaan we ook naar Case of Case. En dat is een bijzondere muzikant, kunnen we wel zeggen. Maakt al 51 weken elke week een nieuw liedje. Volgende week dus week 52. Dat is dus zeg maar de finish die gaat halen. Met allemaal mooie luisterliedjes. Of dan weer deze stijl en dan weer deze stijl. Maar deze is wel weer een hele bijzondere die gemaakt heeft deze week. Aan de scène zonder jou is de titel van deze voorlaatste single in de serie dus van 52 liedjes in een jaar. Case of Case uit Utrecht.

Ja, prachtig liedje in het Nederlands gezongen. Dit keer door Case of Case. Aan de scène Zonder Jou heet het. En vorige week bijvoorbeeld een Engelstalig liedje. En dat heeft hij zo ook een beetje meermaals afgewisseld het hele jaar door. Dus gewoon mooie liedjes gemaakt, geschreven. Eerlijk handwerk, zoals dat zo mooi heet. Door deze Case of Case uit Utrecht. Dit was dus liedje 51 van de 52 die er zijn. En dan wellicht nog een grote boom eruit. Zou zomaar kunnen. Maar wij gaan er ook met een grote boom uit. Want dit liedje wat komt, dat is de laatste in deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. Die is van een band uit Amerika, Chicago, Illinois. Daar komen ze vandaan. Alternatieve rockband. Ze heten Amber Hotel. De nieuwe single is getiteld No Plans. En nou inderdaad, met dit warme weer hebben we geen plannen meer. We gaan er eens lekker bij zitten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi hoi.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Een hele goede avond. Het is weer zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur kun je weer gaan luisteren naar disco en dancemuziek hier bij Radio Ridderkerk in het programma Disco Radio Action. Vanavond aflevering 291. We begonnen met de Punking Machine en we draaien wel vaker I Need You Tonight. En we gaan verder met Motes en Cleopatra en The Future. En dan draaien we de Purple Disco Machine Remix.
1: De beste muziek met Frank van Klaar.

Je hoorde Tracy Webbe en Sure Shot uit 1981. En daarvoor hoorde je Montez featuring Cleopatra en The Future. En we draaien de Purple Disco Machine remix. En we gaan verder met Armenta en I Wanna Be With You.

Je hoorde Vicky D en This Beat Is Mine. En wil je nou een zoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een e-mailbericht naar het volgende e-mailadres. Dat is studio@sdrr.nl. En we gaan verder met Frantiek en Strut Your Funky Stuff.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

TBC, The Beat Company.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Altijd. In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

got some technical problems.

Bye.

van James Brown. De Special Extended Remix uit 1986. En we gaan verder met Whitney Houston. And Someone For Me. De remix uit 1985.

Voor de MC Saar en de Real McCoy en Don't Stop the Club Mix. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Fleetwood Mac en Seven Wonders. De extended versie uit 1987. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met een megamix van een uur.

0: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
1: Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

Standing 12 inches and remixes. This is the Mega Mix.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
5: Jouw radio.
6: Radio Ridderkerk
7: op donderdag.
8: De hit van morgen, vandaag bij ons.
9: Dit is de Radio Ridderkerk top 15.
10: Radio Ridderkerk.
11: Dit

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
3: Dit is Radio Ridderkerk
4: nummer 15.

0: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek.
1: Dit is Radio Ridderkerk,
2: nummer 14.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.